0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.
1: I just love to say it.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin caribou's kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Spits komt op gang, het loopt vooral vast bij Arnhem. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is tot zaterdag vanuit Duitsland maar 1 rijstrook beschikbaar. En daarom 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek een 30 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dus dicht. De A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoopend Valburg en Grijshoort 9 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is al 20 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen caribou-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vooral druk door de werkzaamheden in Arnhem bij de IJsselbrug op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek 12 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is op dit moment 3 kwartier. De rechte rijstrook is alleen maar open. Tot zaterdag is dat. Daarna is de weg weer vrij. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Grijzoord 10 kilometer file door een ongeluk. De weg daar is vrij. En een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel 7 kilometer file. Een half uur vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM. It's funny.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijks files staan in Noord-Brabant vanochtend. Ook in Gelderland is het druk door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En er ligt olie op de weg op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vandaar dat het langzaam gaat tussen Naarden en Knoopend Diemen. Over 12 kilometer 25 minuten vertraging. Zoals gezegd, de werkzaamheden aan de IJsselbrug vanuit Duitsland op de A12. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek 10 kilometer file. Drie kwartier is de vertraging. En de linkerrijstrook is dicht. Rechterrijstrook is dicht op de A12. Arnhem richting Utrecht 11 kilometer file tussen Veenendaal West en Driebergen. En door een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. 9 kilometer file tussen Best en Moergestel. Een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: is het weerbericht.
1: Gedurende de ochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het zuiden komt nog behoorlijk wat bewolking voor. Er staat weinig wind en de middagtemperatuur zal ergens tussen de 14 en 16 graden uitkomen. Rond lunchtijd neemt de bewolking verder toe en kan ook af en toe een regenbui vallen. Vanavond en vannacht koelt het snel af en dan zijn er brede opklaringen. Op de meeste plekken zakt de temperatuur naar 4 tot 6 graden, maar waar het helder is, kan het kwik dalen tot net boven het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig en vanuit het oosten wordt warmere lucht aangevoerd. Het wordt 16 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Het weekend wordt het nog iets warmer en het blijft vrijwel overal droog bij maxima rond de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer een redelijk drukke ochtendspits. De vakantie lijkt voorbij te zijn op veel plekken. De meeste dagelijkse files in Noord-Brabant. Ook in Gelderland is het druk. Vooral vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Knoop het Diemen. 15 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Een half uur vertraging. Of iets meer zelfs. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Duitse grens Arnhem. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven een uur vertraging nu. Tussen Knoop het Ouddijk en Knoop het Velperbroek staat het helemaal stil. 11 kilometer file. Tot zaterdag is alleen de rechterrijstrook op de hoofdrijbaan open. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen Veenendaal West en Driebergen. 11 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst. 7 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
0: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vanochtend wat drukker dan gebruikelijk de afgelopen weken door de meivakantie. Het lijkt nu echt wel voorbij aan het gaan. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam nog 14 kilometer file tussen Hilversum Noord en Muiden. Door benzine op de weg 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem, 11 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, meer dan 3 kwartier vertraging. A28 Assen richting Zwolle, veel vertraging bij afrit Westerbork, 2 kilometer file. De verkeer kan beter omrijden vanuit Groningen via Heerenveen over de A7 en de A32. Want de rijbaan bij afrit Westerbork is dicht. De N338 Doesburg-Westervoort door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat bij de A12 2 kilometer stilstaand verkeer.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee drones zijn via het Russische luchtruim dat van Letland binnengevlogen en daar neergestort. Een van de drones veroorzaakte een kortdurende brand in een olieopslagplaats in Rezekne. Of het Russische of Oekraïense drones zijn, is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Letland hebben de bewoners opgeroepen binnen te blijven. De scholen in het getroffen gebied blijven vandaag dicht. De Letse plaats Rezekne ligt 40 kilometer van de Russische grens. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan. Vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Voorheen was dat maximaal 24 weken per jaar, maar de Raad van State vernietigde die maximale duur. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro. Bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Ondanks de schade aan havens, raffinaderijen, olievelden en gasinstallaties in de Persische Golf steeg de winst zo'n 20% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt vlug af, maar op de A12 Duitse grens richting Arnhem is nog steeds veel vertraging. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek een 10 kilometer file. Bijna 40 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is tot zaterdag dicht vanwege de IJsselbrug. En er waren al 2 rijstroken dicht. Op de A28, als er richting Zwolle is, de weg weer vrij. Bij Strand Nulde staat er nog wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Van Assen naar Zwolle tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N338 Doesburg-Westervoort staat het stil bij de A12 in 3 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Zo, wat een mooie tafel.
1: Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof.
0: Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen.
1: Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant.
0: En ook het luxe bed- en badtextiel van Van Dijk. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Succes, Mike. Fijn weer een nieuwe uitzending van Vandaag in Feit. Johan Derksen, Wie Duk, Rutger Kastrikken met alweer een nieuwe bril, zie ik nu.
1: Ja, ik vorige week ook op, hoor.
0: Oh, ja. Nou, dat is niet echt opgevallen.
1: Maar wel anders dan die grote belachelijke...
0: Geen duikbril meer.
2: We zullen hem voortaan Elton John noemen. Iedere dag een andere bril.
0: En daar zitten de koningin en de koning van de Nederlandse televisie. Tine Nijkamp en Eppo van Nispen. Tot 7 daar, ja! Ja, ja. Is wel zo. Mooi stel ook, zoals jullie er met z'n tweeën zitten. Zou Theo Rijs maar zeggen.
3: Ja, we hebben net ook al een fotootje genomen.
4: Het zag er goed uit.
3: Ja.
0: Je hebt een fotootje genomen.
3: Ja, gewoon zo'n selfie.
4: Ja.
0: Wat leuk.
3: Ja.
0: Ja. En goed, jij hebt verstand van kijkcijfers en alle programma's... en hij verzamelt alles wat er op tv-gebied is. Ben je nog blij met onze dildo-helm eigenlijk?
4: Enorm.
0: Ja?
4: Sterker nog, zo blij, want het is namelijk een stuk... commerciële televisie dat we niet hebben.
0: Ja.
4: Het enige is, dat ding staat in een prachtige vitrine... iets hoger geplaatst. Dat heeft te maken met... ja, het is toch een bijzonder voorwerp.
0: Je hebt niet zomaar een helm met een dildo.
4: Nee. En dat ding is zo zwaar dat die dildo er bij de voortduring afvalt.
0: Oh.
4: En dan valt die laag in de vitrine. En dat is voor de tere kinderzieltjes en de ouders die langskijken... even uitleggen van hoe dat dan... wat is dat?
0: Oh ja.
4: Dus dan hebben we nu extra lijm erop gezet... en nu zit hij zo vast als een huis op de helm. Ja.
0: Huis op de helm?
4: Ja, ja, ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Gezondheidstechnisch ook alles?
4: Ja,
0: Picobello?
4: Zeker. Ja, ja, vooralsnog wel. Ja, dat was de laatste keer dat ik hier zat. Dat was ik de eerste keer overigens. Maar ja, toen kon ik vertellen. Ja, maar nee, het gaat goed.
0: Ja.
4: Het gaat tjoep, vooruit.
0: Dat is fijn altijd, hè, om dat te horen.
4: Ja, ja.
0: Nee, mensen die lekker bezig zijn. En...
2: Zeker.
4: Ja.
0: Ja. Heb jij nog attributen die je kwijt wil trouwens voor het archief?
2: Nee, maar ik zeg, iedere keer als hij hier komt, dan... heeft hij wel een onsympathiek stukje film over mij.
0: Heb je vandaag ook iets vervelends? Nee, toch?
4: Ja,
0: niet.
4: Nou, nee, ja, vrees. Het mooie van het archief is dat het precies is wat Nederland is. En wat je erin stopt, ja, dat krijg je eruit.
0: Maar je hebt toch geen lullig stukje van Johan kunnen vinden?
4: Nee, maar er is geen lullig stukje van Johan.
0: Toch?
4: Dat zijn allemaal
0: dat
4: hele
0: Dat hij een paar
4: goeie...
0: dames toespreekt die een beetje van lul zetten en zo.
4: Nee, zo zijn we niet. Dat hebben we
0: niet. Dat zal dan niet, toch? Dat heeft hij niet.
2: Nee, voor een zaal met bakvissen ben ik niet bang, nee.
0: Misschien toch even leuk om naar te kijken. Dat is uit het archief.
5: Ik zei net van, als redactie moet je een keuze maken... wie je naar die voetballer toestuurt. Maar we moeten als een hoofdredacteur dan niet die keuze maken van... nou, we schuiven gewoon een vrouw naar voren.
6: Ik moet een goed voetbalblad maken met goede verhalen. En ik kan hier wel geconfronteerd worden met een heel peloton bakvissen... die niet geremd worden door enige kennis van zaken. Maar ik vind het niet zo relevant wat jullie ervan vinden. Ik heb de verantwoordelijkheid over dat blad. En jullie willen graag in dat vak. En ik wens je heel veel succes. En als je goed wordt, dan zal ik de eerste zijn om je binnen te halen. En als die voetballer niet met jou wil praten, dan stuur ik een man. En daarbij komt, jij hebt makkelijk praten daar met je idealistische geleuter. Maar...
5: Ik denk dat...
6: Maar, weet je...
5: Ik heb tenminste nog idealen over.
6: Ja, precies. Maar je hebt geen enkele verantwoordelijkheid.
5: Voetbal
6: zoals je daar zit. Ik heb de verantwoordelijkheid
5: idee.
6: Over mijn blad, over mijn abonnees. En jij kunt hier maar wat roepen. En dan krijg je nog applaus ook. Blijkbaar.
2: Nou, ik ben het er wel mee eens eigenlijk.
0: Ja, ik ook wel eigenlijk. Je vond jezelf wel goed daar. Je vond jezelf wel goed daar, of niet?
2: Nou ja, meestelijk.
0: Ja.
2: Heel goed, Eppoog.
4: Dank. Nou, en er moet bijgezegd worden, ik val Johan hierbij. Het ging erom dat wat niet lukte was... de vrouwelijke journalist, die werd afgewezen door de voetballers. En ze werden boos op Johan. Maar eigenlijk ging het om die voetballers en die voetballerij. En Johan probeerde ze in bescherming te nemen.
0: Ja. Want jij legt altijd uit, die voetballers willen maar één ding... die willen die vrouwen neuken, dat zei je altijd, toch?
2: Nou, nee, ik was de eerste die geprobeerd heeft met vrouwelijke verslaggevers. Ik denk, dat gaat wel werken, want voetballers die... tegen een vrouw vertellen ze meer of andere dingen dan tegen een vent.
0: Ja.
2: Nou, het was verschrikkelijk. Ik weet nog wel, de trainer van de MVV... die had die juffrouw op bezoek gehad. En die juffrouw was nog niet weg en belde die. Hij zegt, ik wil niet door een wijf geïnterviewd worden. Ik wil wel serieus genomen worden.
0: Ja.
2: En een... wat flamboyante speler van de FC Utrecht, die wou de neuken, ja, inderdaad.
0: Ja.
7: Maar nu lukt het wel met Helene en Noah.
0: Ja, zou ik het zeggen. Het is nu gewoon helemaal...
2: Ja, maar via de tv, Barbara Barend, dat was ook een van de eerste... en die was bij Ajax ook wel redelijk thuis. Maar dit was veel verder, dit was in de 80e jaren. En toen had je helemaal geen vrouwelijke verslaggevers.
8: Maar die juffrouw van NOS Sport, die krijgt altijd wel heel veel kritiek... hè, als ze die analyses doet.
2: Jawel, maar die heeft ook helemaal niks te melden. Dat is net een sprekende
0: poep. Nee,
8: valt het wel een beetje tegen,
2: ja. Ja, die heeft helemaal niks te melden, open deuren intrappen.
7: Gaat ook over dat vormpje dat ze dan tegenover elkaar staan.
8: Ja, heel ongemakkelijk is het.
7: Een draaiboekje uit te werken.
2: Nee, maar die staat er alleen omdat ze een vrouw is. Ja, maar ze heeft niks te vertellen.
0: Ja, dat is weer ingewikkeld of het zo helemaal is. Maar het voegt niet veel toe. Dat kunnen we met z'n allen wel constateren. Ook met de man trouwens ook niet, vind ik, hoor. Het gaat allemaal nergens over dat stukje.
1: Nee, dat is gewoon...
0: Het, over,
1: he? Het is uitgekoud. Het
3: is allemaal poppenkast. Dat is hetzelfde dat Buddy Verder, die staat nu naast Caroline Tense bij 1 tegen 100. Die gaat er niet allemaal wetenschappelijke proefjes doen. Dat is ook zo'n poppenkast.
0: Wie heeft dat nou weer bedacht dan?
3: Ja, dan, ik weet precies hoe dat gaat. Dan is er zo'n redactie, dat is bij de NOS ook gebeurd. Ja, we moeten toch wel weer iets nieuws gaan doen. En dan wordt zoiets bedacht. Terwijl de kijker denkt, waar zit ik naar te kijken? Ik wil gewoon die voetbalwedstrijden zien. Ik wil gewoon Caroline Tense die vragen zien oplezen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar dan kan er toch ook iemand zeggen, niet zo'n goed idee, gaan we niet doen.
3: Ja, dat verbaast mij ook al zijn. Maar ja. Blijkbaar is er dan toch iemand die dat erdoor.
0: Maar Caroline Tense kan toch zelf ook zeggen, laten we dat niet doen. Het heeft altijd gewerkt, dus dit is prima zo, toch?
3: Ja, dat vind ik ook raar aan haar. Maar ik denk dat zij gewoon best wel blij is dat ze dit programma nog heeft. Want ze heeft verder niet zoveel meer. Dus misschien dat ze bang is om het te verliezen of zo, ja.
0: Angst slecht raad geven natuurlijk, hè. Moet je niet hebben, hè. Gewoon volle bak gaan.
3: Daarom.
0: Zo is het. Ja. Het is alweer... Hoe lang is het al geleden? Het is vandaag 6 mei. Wanneer was dat wel? 2001, geloof ik.
1: 2001, ja.
0: Ja, dat hij overleed.
8: Wat,
0: ja.
8: 2002, 24 jaar geleden.
0: 2002, 24 jaar geleden.
4: Ja. 2002, ja.
0: Sta je nog wel eens bij stil, Wiert?
8: Ja. Ja, eigenlijk best wel vaak. Want en wat mij vooral verbaast is dat het niet... Ja, nog veel meer grotere schok teweeg heeft gebracht in Nederland. En wat mij ontzettend ergert en wat ik eigenlijk helemaal niet kan verdragen... is dat die Volkert van der Graaf gewoon vrij rondloopt.
0: Ja,
8: ik zag hem gewoon weer nu geïnterviewd worden door die jongen van Left Lasers. Dan is hij ergens, die Volkert. En dan wordt hij gewoon geïnterviewd. Denk ik, die gozer hoort toch gewoon in de gevangenis te zitten?
0: Nou ja, kijk, hij heeft een straf uitgezeten die hij gekregen heeft. Maar gevoelsmatig heb je het gevoel, die man had wel altijd vast moeten
8: zitten. Toch niet? Dat levenslang moet ik hebben. Maar goed, dat was in die tijd was dat dan de maximumstraf was, meen ik, 20 jaar.
3: Ja.
8: En die rechter besloot dat het geen politieke moord was. Kun je nagaan, geen politieke moord. Krijgt hij 18 jaar, 2/3 na zijn straf, mag hij er weer uit. Ik bedoel, in welk land gebeurt zoiets, weet je? Het is echt surrealistisch als ik die Volkert van der Graaf zie hardlopen ergens. Ik denk, dat kan toch niet waar zijn? En bovendien... Ik bedoel, dit was na Willem van Oranje de grootste politieke moord in de Nederlandse geschiedenis. En de manier waarop het destijds ook werd gereageerd... Hè, door mensen op links die Pim ook helemaal kapot hadden gedemoniseerd. Dus het kwam gewoon vooruit... het was bijna logisch dat het kwam, die kogel. Zo lauw destijds ook, weet je. Niet van die emoties waarvan je denkt... nou, ik geloof jouw emotie helemaal niet. En nog steeds, ik vind het echt... Nou ja, jij vroeg, denk je er vaak aan? Ja, ik denk er regelmatig aan. Omdat ik nu precies hetzelfde eigenlijk zie gebeuren in die samenleving. Er is een heel groot deel van de Nederlandse bevolking... compleet afgehaakt van de politiek, compleet afgehaakt van Den Haag. Je ziet het overal in die protesten tegen die AZC's. En de gevestigde orde, die neemt er nauwelijks notie van.
0: Hmm.
8: Weet je, dus die onvrede van die destijds gold voor die mensen die op Pim gingen stemmen... die is eigenlijk alleen maar groter geworden.
0: Maar je denkt niet dat het een kleine groep is die zich zo...
8: Dat is een enorme groep. Een enorme groep. Als 70% van de mensen zegt... we willen een strenger asielbeleid... en het kabinet doet het tegendeel... dan vervreemd je 70% van de kiezers van je. Dat is wat ze nu aan het doen zijn. En ze spelen echt met vuur, hoor. Want ik was van de week in Loosdrecht.
0: Ja, ik zag het, ja.
8: Ja, die gewone doorsnee mensen in een gewoon Phoenix-huis, weet je wat, de auto voor de deur... die hebben het helemaal gehad, gewoon.
2: En nu worden die vrouwen, die worden een beetje als
8: Als extreemrechts haters worden ze
2: neergezet. Ja, dat is niet te geloven. Ook onze vriend Schimmelpennink weer een schandelijk kolompje in de Volkskrant.
8: Ja.
2: Die hoofdredacteur die zit al interessant te doen aan die talkshowtafel. Ja. Dus die moet dus die kolompjes lezen voordat het is geplaatst.
8: Ja,
0: nee, maar daarvoor zijn het columns. Dat zeg je ook altijd. Ja. Mensen mogen je vinden.
2: Dat
1: maar in
2: Loosdrecht, maar niet in de Volkskrant.
1: Zijn er toch ook allemaal mensen die daarop afkomen? Zeg maar de reisrellers.
8: Ja, je hebt dat Defend the Netherlands natuurlijk ook. Ja. Dat zijn die raddraaiers die komen daar dan ook naartoe. En die kapen dan voor een deel zo'n protest.
1: Want in IJsselstein, daar riepen ze Mark Verheijen moet weg. Maar dat bleek de burgemeester van Loosdrecht te zijn. Ja, maar dat is wel ook een beetje het niveau van die protesten.
8: Ja, maar Rutger, jij komt ook in het land... Uiteindelijk natuurlijk, als dit maar telkens voort blijft sudderen... en voort blijft broeien, dan komen dat soort radicalen ook naar boven.
2: Nee, maar
8: en
2: die radicalen, dat zijn de mensen van de vernielingen. Ja. Maar de gewone mensen uit Loosdrecht... die gaan niet de eigen gebouwen kapot gooien.
1: Nee, maar
2: die komen gewoon protesteren. En ik vond die vrouwenoptocht die vond ik heel geloofwaardig. Want die burgemeester...
0: Die waren bang voor hun kinderen en voor zichzelf.
2: Ja, die hadden geloofwaardige argumenten. En die burgemeester... Dat is eigenlijk de schuldige, want die vond het niet nodig... om dat in enig overleg met zijn burgers te doen. En die ging toen zeggen, ja, er zijn allemaal mensen van buiten. Nou, er was één vent uit Ermelo bij.
8: Ja, ja, die was hartstikke dronken. Maar weet je, ik spreek dan zo'n meisje van 23... die woont met haar vriend in die flat recht tegenover het gemeentehuis... waar dan die 70, aanvankelijk 110 en nu 70 asielzoekers moeten komen. Voor het grootste deel jonge mannen. Dat meisje kijkt er recht op uit en die komt s'avonds van haar werk. Ja, dan kun je dat meisje natuurlijk niet kwalijk nemen... gezien ook alle verhalen over wat er gebeurt rond die AZC's en zo. Dat zij denkt, ja, ik voel me dan gewoon niet veilig. Als die kerels daar gewoon niks te doen hebben... er is geen dagbesteding, ze hangen daar maar wat... ze mogen ook gewoon hè, daar die wijk in en zo... dan... En je legt dat niet uit als gemeente. Hè? Die Mark Verwij heeft natuurlijk ook, of Verheij heeft natuurlijk ook totaal slecht gecommuniceerd. Dan gaat zo'n meisje natuurlijk niet juichend die mensen omarmen. Die gaat zeggen, ja, waar krijg ik mee te maken? Ik weet niet waar ik mee te maken heb.
0: Maar je was erbij, wat proefde je daar? Proefde je angst? Proefde je woede? Wat was het meeste wat overheerste dan?
8: Nou, angst. Ja, angst. Natuurlijk helemaal naar die tragedie met het meisje Lisa.
0: Ja.
8: Dat is wat die mensen in hun hoofd hebben. En ook verontwaardiging dat ze niet beter zijn geïnformeerd. En verontwaardiging dat dit maar over heel Nederland verspreid wordt. En dat die kiezers die tegen dit beleid hebben gestemd... dat die dit door de strot krijgen geduwd.
1: Maar waarom doen ze dan niet dat referendum... wat eerder al wel gewerkt heeft? Hè? Als je dus gewoon vraagt aan mensen in een dorp... van waar wil je het, hoeveel wil je het er zijn... Dan zijn die mensen veel meer genegen om te zeggen van... oké, we hebben in ieder geval mee mogen praten.
2: Wethouders, dat zijn sommige koninkjes in een gemeente. Dat zijn de meest vreselijke mensen van Nederland, wethouders. Maar die krijgen een soort macht en dat willen ze tonen.
8: Ja. En Mark Verheij is interim, hè? Die denkt natuurlijk ook aan zijn carrière. Weet je wel? Hij heeft helemaal geen binding met zo'n gemeente. Weet je? Die komt ook als interim burgemeester, hij kent die mensen nauwelijks.
1: Maar je haalt een hele hoop weg, een hele hoop ellende weg... door gewoon met die mensen te praten voordat het gaat gebeuren. Ja, maar nu is het er en dan wordt het in de maan gesplitst. Ja,
8: op vrijdag kregen ze de brief in die wijk waar dat centrum komt. Op zaterdag was dat een bijeenkomst met de gemeente. Hè? En op maandag was dan de bedoeling, zouden dan die asielzoekers er al zijn?
1: Ja.
8: Dat kan natuurlijk. Dus vervolgens is het uitgesteld.
1: Maar dat is vraag om ellende, toch?
8: Ja, dat zo wordt Nederland op dit moment dus bestuurd.
0: Maar tegelijkertijd moeten we ook zoals aan deze tafel proberen te kijken... hoe we dan tot een oplossing kunnen komen. Want het is steeds verder escaleren.
2: Nee, maar die oplossing is er niet meer, Wilfred. Ja, er is geen oplossing meer. Je hebt zoveel, ik hoor van net weer...
0: We hebben een oplossing
2: 7000 kinderen zitten in die opvang. Ze weten niet wat ze met die kinderen heen moeten.
0: Met NOS Journaal inderdaad.
2: Die gaan niet naar school, die lopen dan maar rond. Ja. Nee, het is volledig uit de klauw lopen. Dit is niet meer op te lossen.
0: Maar ze willen nu bij het kabinet toch weer speciaal... toch die asielplannen weer...
1: Ja, die asielwet die gesneuveld is... in de Eerste Kamer, die willen ze nu toch weer een nieuw leven in gaan blazen.
2: Ja, met goede punten.
1: Ja, niet alles, hè, want ze zeggen een deel wordt al overgenomen in het migratiepact. In juni wordt het overgenomen, dus een deel willen ze dan nu proberen door de ministerraad te krijgen.
0: Dus die strafbaarstelling.
1: Maar wel die strafbaarstelling, en dat valt mij dan wel weer op. Ja, want het is dus D66 die daar dus dan tegenstemt, want die wilde niet. Dus eigenlijk zou je kunnen concluderen, misschien alleen maar omdat hij van de PVV was.
0: Ja.
1: Want waarom zou je hem nu dan wel...
2: Wat jij zegt, dat is de enige reden. Het is een soort selectieve verontwaardiging. Als het van de PVV is, zijn we tegen. Als we het zelf naar voren brengen, zijn we voor.
8: Maar dat is toch gek?
2: Slaat nergens op. Maar D66 is een grotere ramp voor Nederland dan de PVV.
0: Zo, dat zijn teksten.
8: Ja,
2: maar daar ben ik voor ingehuurd.
0: Ja, dat weet ik, maar ja, ik bedoel...
2: Zo zei vanmiddag wat met een mooie
0: evenzicht. Maar je hebt toch erbij gezegd dat als ik een homoseksuele zoon had gehad... had hij zo met Rob Jette mogen gaan, zei hij toen nog. Toen hij bij ons aan tafel zat, notabene.
2: Nee,
0: dat heb jij gezegd, ja.
2: Ik heb wat onzin uitgeslagen.
8: Ja, dat is fijn dat je dat mag vergeten.
0: Ja, maar toen was je fan van hem. En inmiddels weten we ook hoe die vrouw eruit ziet. Is dat nou nodig, Tina, dat de privé daar nou weer achteraan gaat?
2: Dit vind ik heel... Ik zag die foto. Dit is heel bedreigend voor Rob Jette. Dat is niet goed voor zijn zelfvertrouwen. Want als je weet dat die jongen biseksueel is, en er komt een lekker ding langs met grote tieten, dan kan die zo stijgerend erachteraan lopen.
0: Ja, denk je dat
2: en dat is voor een homo, is dat een homo als Rob, is dat onbegrijpelijk, want die heeft die gevoelens niet. Ik vind dat een hele gevaarlijke situatie. Dat kan wel eens op een hele grote teleurstelling.
0: Ik denk niet omdat hij Zuid-Amerikaan is geweest, dat hij lange tijd nodig had gehad om uit de kast te komen. Een macho cultuur natuurlijk, Argentinië. Maar dat hij nu helemaal bekeerd is.
2: Was toch ook niet de behoefte om zo'n hockeytrutje even te verwennen.
1: Nou, ik kom hem vaak tegen, maar bij de hockeyclub bij ons. En dan zie ik hem altijd ook wel even naar mij loeren, eigenlijk.
0: Ja.
8: Heb je al goede bril op dan?
1: John had ik die andere op, maar het maakt helemaal niet uit wat voor bril ik op.
0: Maar denk jij ook dat hij zo de andere deur weer kan pakken dan? Nee, toch?
1: Nou, ik dacht zelf wel, voor mijzelf persoonlijk, dacht ik, zou wel een goed verhaal zijn als ik de man van de premier had gedaan.
0: Ja. Ik weet niet of je er thuis goed mee wegkomt.
1: Nou, maar...
2: Zou jij het niet zelf vervelend vinden als jij getrouwd zou zijn met een vrouw die biseksueel is? Dat zou ook wel vervelend.
1: Nou, dan moet je
2: kijk, ik heb altijd gehoopt op een informane vrouw. Drie keer geprobeerd, drie keer mis.
1: Ja, maar dat moet je ook niet willen, hoor.
2: He?
1: Ben je helemaal knettergek van. Heb je na drie keer heb je het ook wel gehad, hoor.
2: Het lijkt mij heerlijk.
1: Ja?
2: Ja. Hey, ik had een vriend, die had een nymphomane vrouw.
1: Ja.
2: En die werkte vlakbij waar die woonde, maar die ging niet thuis lunchen. Want dan had ze
1: dan moest hij erop.
2: In de gang had ze hem al te pakken. Nee, en die heeft tegen mij verteld, hij zegt... ik heb geen schaamhaar meer, maar dat heb ik niet geschoren, maar dat vreet ze eraf.
0: En toch had jij nog steeds het idee dat je het zelf ook mee wilde maken dan?
2: Nou, ik zou ook wel eens van de schaamhaar af willen, ja.
0: Voor alle dames die kijken, Nim van Maanen zijn toevallig... daar zit iemand hier in dit programma.
2: Nou, die kunnen zich melden.
0: Ja, dat heb ik nu wel door, ja.
2: Maar overigens, met die asielzoekers... het gaat ook over die mensen die illegaal zijn, hè. En daar wordt ook zo moeilijk over gedaan, die kunnen we niet uitzetten. Maar mijn dochter woont in Utrecht en... Ik ging eens een keer 's morgens daar naartoe. En als je dan langs dat park komt, dan gaan de mensen die moeten werken... die lopen daar langs naar het station. Kinderen gaan naar school. Nou, jongen, het is net een camping daar. Dan liggen ze allemaal daar in het park te slapen. En met zomerweer gaat het nog. En waar ze de winter slapen, weet ik niet. Maar het is voor Nederlanders vrij intimiderend... als daar allemaal buitenlandse types liggen te slapen.
7: Het zou eigenlijk het bewijs moeten zijn, al vele jaren... maar nu dan zeker, dat we het als Nederland helemaal niet aankunnen.
2: Ja, maar dat kunnen we niet.
7: Dus we kunnen wel barmhartig willen zijn.
2: De strijd is verloren. Er zijn twee strijdjes verloren. De huizen, dat komt niet in orde. En het asiel komt niet in orde.
7: Ja, maar barmhartigheid om mensen te helpen, dat is allemaal leuk. Maar dan moet je het wel ook kunnen.
0: Ja, maar kijk, zeggen, er is geen oplossing, er moet een oplossing komen. Want we hebben nu met een situatie te maken...
7: Nee, wat er nu is, daar moeten we iets mee. Maar dan is die spreidingswet het minst slechte.
0: Ja.
7: En ik vind alleen...
8: Dan spreid je het probleem over heel Nederland. Wat ze moeten
7: doen... Ja, maar dan moet je het alleen in Ter Apel en dingen laten.
8: Dat ze moeten dus een grond... Je had vroeger die grote projecten. Nou, een van de grote projecten van deze tijd zou moeten zijn het oplossen hiervan. En dan moet je groter gaan denken, dan moet je kijken, nou, in de polder gewoon een heel groot terrein, nou, waar die popfestivals plaatsvinden. Gewoon confisceren, zo'n heel groot terrein, en er allemaal van die kleine tiny houses.
2: Maar is het voor die asielzoekers niet lekker om in Bonaire of in het zonnetje te zitten?
8: Kan ook, elders in het Koninkrijk natuurlijk ook.
0: Met een cruise, die bijvoorbeeld hubs, ook. Jij bent de cruiser, hè, jij? Dat vind je leuk, hè, cruisen. Maar nu niet meer, neem ik aan. Handafvirus is zo.
3: Wat mij dus verbaast in deze berichtgeving over dat handafvirus, dat het Het gaat de hele tijd over een cruiseschip, maar dat gaat over 170 man. Dat is gewoon een klein bootje. Een echte cruise, zeg maar, een cruise normaal... dan heb je het over 5000 passagiers op een schip.
0: En dat vind je leuk, hè?
3: Ik vind dat echt heel leuk.
7: Vind je dat leuk? Doe je dat vaak?
3: Ja, ik vind dat echt heel leuk. Ja, ik heb het denk ik al wel 6 keer gedaan.
7: Maar dat is toch een nachtmerrie, Tina?
3: Oh, het is geweldig.
7: Maar dan moet je, ik loop wel eens in zo'n dorpje, Sardinië of zo, weet je wel... En dan hoor je een hele harde toeter... en dan moeten al die mensen dan de boot weer op met z'n allen.
3: Ja, nou, helemaal niet.
2: Eerlijk gezegd, maar ik hou niet van die massademonstratie. Je gaat toch niet met een paar honderd man op vakantie, ga je uit. En iedere avond in zo'n eetzaal met dezelfde mensen.
0: Ja, nee.
3: Maar jullie hebben
0: niet.
3: Er een heel ouderwetse idee bij, jongens. Echt waar. Tegenwoordig zijn zo'n cruiseschip is net een stad. Er zijn 17 restaurants, er zijn 3 theaters, er is een bioscoop... er is een klimmuur, er is een racecircuit.
7: Maar het is heel massaal, toch?
0: Wat?
7: Ja, maar heel massaal.
0: Het is zo groot, ik heb het zelf ook nu meegemaakt... het is zo groot dat je eigenlijk overal naartoe kan. Dat je eigenlijk dat je in een dorp rondloopt.
7: Maar constant tussen heel veel mensen.
0: Nee, dat valt
3: niet.
7: Het is heel rustig op een cruise.
0: Nou, het is ook niet zo druk, echt niet.
3: Nee, het is heel rustig.
2: Ik probeer al 10 jaar. Je hebt in Amerika, dat noemen ze de blues cruise. Dan hebben ze alle Amerikaanse bluesbands op zo'n boot. En dan varen ze dus ook bij Bonaire en Curaçao. Die
0: eilanden, mooi daar,
2: dan leggen ze aan. Maar dan denk ik, een kaartje kost $15.000 voor een week. Maar je kunt niet zo snel boeken... Of het is alweer uitverkocht. Nee. Ik ben ieder jaar mis. Dan zie ik de advertentie. Hup, proberen erin te
8: komen. Maar welke artiesten, Johan? Wie zit op die boot?
2: De absolute top. Zo. Alle grote bluesbands van Amerika. En dat kun je dan ook de hele dag koffie mee drinken, mee praten en zo. Dat is leuk.
3: Ja, fantastisch. Het is echt leuk. Ja,
0: als ze weten dat jij wil komen, dan hebben ze toch een kaartje voor jou klaar liggen. Ik bedoel, de grote Johan Derksen.
2: Ja, maar Fox News die heeft mij niet echt...
0: Nog niet
8: ontdekt.
2: Nog niet. Nee. Die zitten te slapen.
8: Ja, vreemd. Ja,
0: dan misschien als we op Curaçao zijn, kunnen we dat gelijk even regelen, weet je wel. Dan zijn we toch in de buurt. Trouwens, mocht u zelf de Curaçao willen, dan kan dat. Hè. Dan moet u even scannen. Krijgt u dat dingetje weer in beeld. En
2: wel naar Corendon dan, hè?
0: Ja, absoluut belangrijk. Je gaat met Corendon er naartoe. Je wordt er naartoe gevlogen. Je gaat er heerlijk op het strand liggen. En je kan met Johan op de foto. In zwembroek weten we niet helemaal zeker. Verder mag je bij de uitzending langskomen.
2: Nee, gewoon op Naakstrand.
0: Naakstrand?
2: Ja.
0: Doe je niet moeilijk over, hè?
2: Nee,
0: dat doe jij niet moeilijk over. Dat weet ik inderdaad
2: ook.
0: Zeker niet. Dus gewoon even scannen en dan kun je kijken of je mee kan gaan met ons. En daarover gesproken, ik blijf voor die actie trek dik over de streep. Ik weet niet hoe jij er nu in staat.
2: Nou, dan kan ik je dus goed nieuws vertellen, Wilfred. Want je weet, mijn kennis komt vaak uit doorgaans wellicht.
0: Ja, doorgaans betrouwbare bron. Ja.
2: En dezelfde man die zei dat die Renze niet deugde, die vertelde mij gisteren... Die vertelde mij gisteren, het gaat wat beter met de familieomstandigheden van Dick. Met die dochter van hem gaat wat beter. En eigenlijk is Dick, die zou eigenlijk wel mee willen, maar die vindt het een beetje lullig ten opzichte van Fred. En dat begrijp ik ook wel. Maar heel het eiland en alle spelers die zijn nu al helemaal doodmoe van Fred. Want die doet net of hij de WK wil winnen met dat zoontje. En dat zit er niet in. Kijk, en ik denk, als de KNVB of de bond van Curaçao, als hij Fred uitlegt hoe de situatie is. Want Dick is van het eiland. En iedereen op dat eiland is gek van Dick. En door omstandigheden moest hij afhaken. Eigenlijk zou Fred Dick moeten bellen en moeten zeggen van Dick, joh, alle eer aan jou, ja, als jij erheen wil, dan maak ik
7: en
2: plaats.
7: En dat begrijp ik eigenlijk niet dat dat nu, want we hebben dat hier al een paar keer opgeroepen. Ik hoor Helen het ook steeds zeggen dat dat nog steeds niet gebeurd is. Fred, die belt toch Dick en die zegt, joh, het is van jou.
9: Ja, maar wat ik begrijp is wel dat Dick bij zichzelf denkt, ik wil Fred vooral niet voor de voeten.
7: Nee, Dick. Nee, maar Fred moet toch zeggen van, joh, kom op. Want ik heb het inderdaad gehoord in Nederland.
8: Maar dit zijn van die top achievers, joh. Zo'n Fred die denkt natuurlijk ook, denk ik dan, van, nou, dit is een enorme kans voor
7: maar
8: mij.
7: Maar dit is toch geen kans?
2: Nee,
7: het is
2: alleen maar drie keer op je kloten krijgen en geen advertentie. Nee.
8: Dat wilde ik zeggen. Die groepsfase, hoe lang duurt die? 2 weken of zo?
2: Ja.
8: Dus nee, kan niet weer naar huis.
7: Het is de erebaan van Dick, omdat hij bereikt heeft.
9: Ja, hij heeft Curaçao te kaart.
2: Iedereen weet dat. Maar Dick hoort er ook bij, joh. Dick hoort er ook bij.
7: Dus dan moet Fred even bellen en zeggen, oké, ik doe...
2: Het probleem is natuurlijk dat je dan Kees Jansma ook weer binnenhaalt.
9: Nee, die zit er nog steeds. Die is niet weggegaan. De rest is opgestapt. Behalve Kees. Kees is als enige
2: die is gewoon bij het lopend buffet blijven zitten.
9: Ja. Nee, maar wat dat betreft, zo even met z'n allen Dikkie doen. Gewoon, ja? Dan gaat hij. Dikkie. Ja, is toch leuk? Ja, dat moet gewoon gebeuren, man. Ik bedoel, wat je ook zei, joh, volgens mij op het eiland vinden ze het ook allemaal geweldig als hij terug zou keren. Ja. Dus ik hoop dat Dick inderdaad bereid is om dat te gaan doen.
2: Ook voor de Curaçao-promotie is Dick veel handiger dan Fred.
9: Ja. Nee, ook voor ons programma. Dan kunnen we nog veel meer aanmoedigen gedaan natuurlijk. Precies. Als we daar op Curaçao zitten. Hartstikke lekker allemaal. Heb je nou nog veel meer attributen gevonden in die zoektocht naar al die mooie dingen uit de historie?
4: Ja, zeker. Meer dan 800 spulletjes zijn ons archief binnengedragen door heel Nederland.
9: En kun je wat leuke dingen
4: doen? Ja, fantastische dingen. Wat ik dan, het is niet eens het spul zeg maar, wat binnenbrengt, maar ook het verhaal wat erachter hoort. Een sleuteltje van Open Dorp. Open Dorp was de eerste grote televisieactie van
9: Mies
4: de
9: Bouwman.
4: Koningin. Ja, van Mies Bouwman. En nou, de miljoenen opgehaald. Echt voor die tijd waanzinnig veel geld. En als je dat had gedaan, je laatste spaarzetje in dit geval van opa, zeg maar. En dan kreeg je een sleuteltje, een soort van symbolisch sleuteltje mee, om het dorp te openen. In één familie heeft dat gebracht als een soort van reliquie.
9: En dat is ook echt het goede sleuteltje, dat weet je zeker. Ja, nee, ja,
2: dat
9: is
2: het.
4: Er zijn meer van die sleuteltjes, maar het gaat om dat verhaal.
7: Maar
4: dat sleuteltje.
7: Dat is dat sleuteltje.
9: Ja, dat moet er wel zijn.
7: Mij schelen.
4: Nee, maar dat ligt daar dan jarenlang als een soort van centraal symbool in een huiskamer.
9: Ja.
4: En die komen dat uiteindelijk overdragen. Het is op generatie, het opa overleeft. Nee. En die komen dat dan brengen. Ja, dat is gewoon, vind ik, tranentrekkend mooi. Het vertelt iets over hoe belangrijk het is geweest. Hij was toen op tv ook, zeg maar.
9: Ja.
4: Dus dat is allemaal terug te vinden. Ja. We hebben eindeloos.
8: Heb je ook dingen als, weet ik veel, het zwaard van Rutger Hauer in Floris?
4: Zeker, het zwaard van Floris. Geweldig. En ook daar is het verhaal weer mooi. Dat Floris, de serie, begon eind jaren 60, zeg maar. Paul Verhoeven, zijn grote ding, Rutger Hauer. Alleen die serie zou beperkte kosten hebben. Nou, die bleek veel duurder te zijn geworden dan wat dan ook. Hmm. Uiteindelijk moest er geld komen voor de debiteuren, hè, de mensen die schulden. Ja, dan moet de geld terug. Ja, dus dat zwaard is geveld. En in die familie heeft dat zwaard in die veiling kunnen hebben. En dat heeft al jarenlang in een jongenskamer. Die jongen is opgegroeid tot man. En die kwam dat brengen.
9: Nou ja,
4: het zwaard van Floris. Sorry,
9: en de gobbebollen, zijn die er ook nog? De gobbebollen? Ja, de gobbebollen vond ik leuk altijd. Ja,
4: nee, die zijn volgens mij niet gebracht.
9: De gobbebollen?
4: Ja, nee, die zijn volgens mij niet gebracht. Maar wel de hoed van de dikke deur.
9: Maar als iemand de gobbebollen heeft, moet hij even bellen.
4: Graag, nee, maar alles.
2: Ik heb er nooit van gehoord.
9: Heb je de gobbebollen nooit gehoord?
2: Ik ben van de generatie Dappere Dodo.
9: Nee, Tita Tovenaar, die had een dochter, die zong altijd. Die was altijd bij de gobbebollen.
4: Maroesja, nee, zeker. Nee, maar als iemand wat heeft, hier ook, neem het mee, haal van in, links en rechts. Die actie is
7: Pippi
4: Langstrumpf.
7: Zoals wel. Heb je daar
9: weet je wel, bij Pipo de Clown, zo'n huifkar, is die er ook nog bijvoorbeeld?
4: Nee, die niet, maar wel de hoed van de dikke deur. Willy Ruijs speelde dat.
2: Ik vond Herbert Hughes altijd leuk. De Indiaan, Herbert Hughes, die vond ik altijd leuk.
4: kluk.
9: Wij zijn van die bangen. Wij zijn van die hele bangen.
4: Ja, ja, precies. Ja,
9: die was ook goed, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Allemaal niet.
7: Nee, nee, Theo en Thea, dat vond ik heel leuk.
4: Ja. Nou, daar, bijvoorbeeld.
7: Heb je tandjes?
4: Tandjes.
7: De tandjes.
4: Ja, tandjes hebben we.
9: Ja, ja, maar die, ja, maar zijn dat echte tandjes? Die allemaal. Ja, ja, ja. Ja. Die tandjes, nee, kun je overal krijgen. Ja. Bij elke fopwinkel heb je tandjes.
4: Ja, ja, ja. Maar het gaat erom, net zoals hier die dildo-helm. Dat was eigenlijk een replica die we nu hebben. Maar ja, Gijp zet hem op zijn hoofd tijdens die uitzending dat ik kreeg. En dan is hij echt. Dat geldt ook. Ze hoeven maar één keer zo'n tandje in hun mond te hebben gehad. En we hebben, het zijn echte tandjes. Het is zoveel meer gebracht.
9: En kunnen mensen er gewoon zelf ook naar gaan kijken straks? Of allemaal?
4: Ja, graag. Kijk onder het bed. Vraag, misschien heeft Tina nog wat. Alles, alles doet ertoe.
9: Maar je kunt straks ook alles komen bekijken. Zo.
4: Ja,
9: is het belangrijk?
4: Nou, nu al. Nee, nu is die expositie. Ja, nu al, ja. Heel Holland zoekt. Dan kun je gratis naartoe. Hier, gebouw is in beeld. Ga daar naartoe, loop naar binnen en kijk naar die rijkdom aan spulletjes die er zijn.
2: Oh.
4: Waarvan
2: is het de rijkdom idee, van onze geschiedenis. Het is een slecht idee om een hele Johan Derksen afdeling te maken.
4: Ja, ik weet het niet. Ja,
2: dus, kijk, ik vind de hele interessante op afkomen.
4: Ik vind de hele interessante.
2: En dan zet je daar allemaal dozen met tomaten neer en dan mogen ze gooien.
4: Nou, ik vind het een hele goede suggestie. Laat ik dat zo zeggen.
7: Apart gebouw.
9: En jij is wel grappig. Wie zijn nou Mies Bouwman? Zeg jij dat nou? Ja, dat is wel grappig. Mies Bouwman, weet je nog? Mies Bouwman herinner ik alleen nog maar van die ene keer, toch? Ja.
4: 21 oktober.
2: Oh ja, Mies Bouwman die directeurtje niet kende.
9: Nou, die kende en de directeurtje niet. Nee, en die kende ook de plaatselijke verslaggever niet, die hier bij ons stond toen wij die prijs wonnen, de televisiering. Dat was wel een beetje pijnlijk.
10: De winnaar is met 37% van de stemmen Voetbal in Pierre. Nemen. Wie is een godsnaam Ewout? Ja, ik ben er al een tijdje uit. Oh, dat.
11: Nou.
10: Oh.
11: Dag mevrouw Bouwman. Nou, ik ben dus Ewout. Ja. En het lijkt me niet verstandig als ik de ring in ontvangst ga nemen.
9: Nee, dat was Ewout nog even zijn debuut was dat, zeg maar.
4: Ja, ja, dat was sowieso
2: wel niet echt.
3: Nee, nee, hij werkte toen bij de
2: Hij werkt nu bij de politie, hè?
7: Ja. Ja. Ja,
3: dat doet en hij maakt nu, hij is nu wel weer opnieuw in het nieuws, want hij gaat een nieuwe serie maken van het iconische programma Fans. Hij is namelijk ook producent.
2: Oh, gaat hij dat doen?
3: Ja, hij gaat het doen.
7: Oh, dat was ooit van hem, hè? Hij heeft dat ooit gemaakt,
3: hij heeft dat, dat was zijn eerste programma als televisieproducent. En hij heeft nu best wel veel programma's die hij doet, hè?
2: Maar hij dribbelde toen rond onze tafel en hij kon zijn draai niet vinden.
9: Was een beetje, en niemand ging er ook vanuit dat aan hem geschakeld zou worden. Want iedereen ging er vanuit dat of The Voice zou winnen of de Wie is de Mol. Dat was het.
3: Ja, vooral The Voice, toch? Die hadden toch al een hele zaal ook
9: Nee, die hadden in Amsterdam al een heel pand afgehuurd. Ja. John de Mol met al zijn mensen. Die stonden allemaal klaar om het feest te gaan vieren. En toen wonnen wij het.
2: Nou, maar de enige die het sportief opnam was John de Mol zelf.
9: Ja, die was de eerste die appte toen naar mij inderdaad. Van, precies. Goed gedaan,
2: en,
9: jongens.
2: En die rest, die was een diepe rouw. Ja. Maar zag jij dat je toen al hysterisch gedroeg?
9: Ja, het is van alle tijden.
2: Dus het zit in je.
9: Het is authentiek. Ik kan niet anders. Je bent tot twee keer toe geprijsd gewonnen.
7: Nee,
9: we hebben tot twee keer toe gewonnen, man. Ja! Haha, lekker, man! Wie kan het nou zeggen? Toch fantastisch allemaal. En over The Voice gesproken. Kijk je uit naar de finale van The Voice? Of,
3: Nou, ik heb wel het hele seizoen gevolgd. Maar het was natuurlijk wel heel erg geslaagd, The Voice, moet ik eerlijk zeggen. De comeback. Ja, ik vind wel dat RTL zal heel tevreden zijn. Kan heel tevreden zijn. Niemand hoor je meer over dat schandaal. Is helemaal weggestoken.
2: Nee, maar dat schandaal was toch ook weg?
3: Nee, dus dat
2: alleen,
3: is helemaal
2: alleen die mevrouw in het AD, die blijven over schandaal zeuren.
3: Ja, maar dus de kijker die heeft daar hele ook maling aan. Dus die kijkt gewoon weer elke vrijdagavond. Maar ik vond het wel een beetje saai.
9: Ja, jij zei eerder al, dit zei je erover. Was je heel voorspelbaar, vond je toen?
3: Kijk, het programma is aan zich veel te veilig gemaakt. Ja. Je weet ook, hè, de eerste gaat altijd door, de tweede gaat door, de derde gaat niet door. Let maar op, vrijdag. Het is altijd hetzelfde.
9: Je verklapt
3: dan
9: het
3: gaan
9: gewoon.
3: Ze weer door en dan gaan in totaal gaan de twee niet door. Jij is altijd vast tramien.
2: Maar dat meisje wat voilà zong, toen was ik om. Fantastisch.
3: Ja, ja. En, dat is waarschijnlijk ook de beste.
9: Toen ging jij met je stoel dus omgekeerd zitten thuis? Of?
2: Nou ja,
3: Maar Ben Saunders, die was ook ooit de eerste kandidaat in de eerste aflevering van de Voice en was de latere winnaar. En ik denk eigenlijk dat deze verpleegster eigenlijk ook wel in de finale gaat komen en misschien ook wel gaat winnen.
9: Ja.
3: En dat klopt.
9: Je hebt er verstand van, hè?
3: Ja,
9: maar
3: zeker.
9: Zo voorspelbaar is televisie dus eigenlijk met dat soort programma's.
3: Zo voorspelbaar is. Dus de eerste eigenlijk van elke aflevering, die ging sowieso altijd door. En er zit dus een bepaald stramien in. Dus ik vind wel dat ze daar de volgende keer naar moeten kijken om het iets verrassender te houden. En ik vind ook dat de coaches, vond ik wel een beetje saai, hoor.
2: Alleen allemaal de coaches, braaf. Dat is minachting van het publiek.
3: Ja.
2: Niemand in het publiek vindt dat stelletje Buiten Willy Wortel.
9: Ja, ja. Die wacht al niet met die wortel.
2: Nee, maar die vind ik nog leuke dingen zeggen. Ja. En die rest kun je weggooien, want daar heb je niks aan. Dan zit je alleen maar te erg.
7: Maar de rest is een beetje highbrow. En Willy Wortel is eigenlijk wel waar je een beetje op zit te wachten.
3: Ja, maar ook Ilse, die alles geweldig vindt. Die zegt, oh, wat leuk. Ja,
9: Godde god. Godde god.
3: Ja, precies ook,
9: En dan kom je er tegen, dan spreekt ze gewoon ABN. En dan, Godde god.
3: Ja, klopt.
9: Twee cola. Ja, nee, is toch idiotisch dat? Ja, wat een onzin allemaal.
2: En we blijven dromen van een carrière in Amerika. Ja, nou, als ze naar de Amerikaanse Voice kijkt, dan weet Ilse de Lange dat ze daar nooit een poot aan de grond krijgt.
9: Hey, wat een ophef in Breda, hè? Pierre van Hooijdonk weg als adviseur?
2: Die heeft zichzelf buiten beeld gezet. Dat moest een keer fout gaan. Want die man heeft een functie benauwd, die heeft alleen zijn zoon de belangen behartigt. En NAC blijft met 0 centen achter. En die zoon die er gereed van kan, die overal mislukt is, die gaat met een pak geld in het buitenland voetballen. Het is echt asociaal als werknemer van NAC. En dat moest misgaan. En nu is hij gewoon... Hij is niet teruggetreden, hij is gewoon weggejaagd daar.
9: Denk je dat?
2: Ja, publieke opinie. Alle spandoeken in het stadion, dat is dodelijk natuurlijk. Ja,
9: ik zag Telegraaf vanmiddag met alle mensen die geen
2: interview hebben. Maar dat park, daar heb ik me zorgen erg.
9: Ja, even voor duidelijkheid, er is dus een park.
2: Het eerste rookvrije park. En dan heb je zo'n trotse meneer van GroenLinks Partij van de Arbeid... van hier kunnen de kinderen zonder gerook lekker spelen. En dan zie ik op de achtergrond een doorgangsweg met allemaal auto's. we kunnen die kinderen daar zonder... En de uitlaatgassen lekker spelen, weet je wel. Ja, denk je, joh, wat een gelul.
8: Ik was eindelijk eens met iemand van GroenLinks. Ik was het eindelijk hier eens met iemand van GroenLinks. Ik vind het wel een goed idee eigenlijk. Ja?
2: Je moet nooit eens zijn met iemand van GroenLinks.
8: Nee, dat was wel mijn adagium tot nog
9: toe. Wie het genieten van het moment als jij tegen Johan ingaat? Het gebeurt iets vaak. Dus je vond het een heel goed idee.
8: Mijn stelling, ik heb ook gerookt vroeger. Hè, en dan weet je dus niet hoe dat mensen die niet roken irriteert dat jij rookt.
2: Je wordt steeds linkser.
8: Ja. En Johan weet ook niet wat hij rookt. Maar als je op het terras zit en er zit naast jou even verderop mensen te roken. Nou, iedere niet-roker die weet van dat is echt heel vervelend. Dus zo'n park, rookvrij park, ik vind wel een goed idee. Ja,
9: tutteling
8: tot en met natuurlijk. Maar,
2: ik zit op een terras en er wordt mij verboden om een sigaartje te roken. Ja. En het verkeer raast voor het terras langs.
8: Ja, het is toch anders? Als je
2: nee,
8: het rookt,
2: is niet anders.
8: Nee, maar voor ons wel, Johan.
7: Ja, maar dan wil je ook dat het verkeer stopt.
9: Ja,
7: wil je ook
9: eigenlijk niet. Wel.
2: Nou, nee.
9: Leg alles plat.
7: Nee, maar kijk, dat roken is wel... Ik bedoel, dat verkeer, daar kan je alles van zeggen. Maar dat roken, daar hebben we het ook... En ik blijf dan toch weer op die vape terugkomen. Want dan hebben we het over onze kleine kindjes. Die gebruiken die parken veel om dat te vapen. En dat mag nu daar ook niet meer. Ik zou willen dat ze dat bij mij in de buurt ook zouden doen eigenlijk. Want dan wordt er niet meer gevaped. En dat roken... Ja, kijk, als je als volwassen man een peukje wil roken, dat snap ik wel. En dat mag ook, moet ook kunnen, moet er niet betuttelend zijn.
2: Nou, het is, maar je moet tegenwoordig wel je plekje zoeken.
7: Nou ja, je moet even je plekje zoeken. Ja, maar het wordt steeds moeilijker. Dat vind ik eigenlijk wel goed. Ik vind het wel goed dat jij een weg moet zoeken waar jij dat gore ding kan opsteken. Eigenlijk.
9: Ja. Twee man nu tegen je. Ja, even kijken aan die kant.
2: Zijn die mensen onwaardig?
9: Oh, en Eppo is het er ook mee eens? Oh,
4: nee, ik ben om mijn 11e gestopt met roken. Dus ik was om mijn 11e gestopt met roken. En ik heb 1 sigaret. En ik ben het mee eens, want wie het zegt, op het terras gewoon super irritant. Als daar iemand... En zie je net, ik weet niet waarom, maar dan ga ik verzitten. Maar dan gaat die wind ook mee.
9: Ja.
4: En dan denk ik...
9: Heb jij vaak, hè, met die wind?
4: Ja, echt, altijd eigenlijk.
9: Ja, dus ben jij weer.
2: Rokers zijn geen onruststokers.
9: En dan even Tina tot slot dan even om het rijtje af te maken.
3: Ik heb ook heel lang gerookt.
2: Rook jij niet meer dan?
3: Nee.
2: Oh, wat ongezellig.
3: Ja, ongezellig. Ja, ik heb wel heel lang, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook echt van genoten. Ik vond het heel fijn om te doen. Maar ik ben wel heel blij dat ik er nu van af ben. Maar ik vind in een park iets anders dan op een terras zitten. Want op een terras zit je heel erg op elkaar. En in een park is het gewoon, dat is heel groot. Dus ik vind wel dat je ergens moet kunnen blijven roken. Nou, en je kunt het niet verbieden overal. Want waar gaan die kinderen dan heen? Die gaan toch ergens heen? Dan gaan ze bij jou om de hoek voor het huis staan.
7: Jawel, maar hoe meer je het uit de straatbeeld haalt. En eigenlijk wat mij het allermeeste irriteert, dat is die tabaksindustrie. Dat moet jou ook irriteren. Die hebben gewoon een vinger in de pap.
9: België hebben ze dit voor elkaar gekregen.
7: Dat is Philip Morris.
2: Samen met de Vereniging van Kleine Supermarkten.
7: Kan je nagaan.
2: Die hebben geageerd, want in België hadden ze niet eerlijk gedaan. Grote supermarkten, die mochten niet meer verkopen.
7: Het is
2: kleine supermarkten, die mochten het niet tonen achter een kast. En dat kon niet. En Jumbo en Albert Heijn, die zitten daar ook. Dus het is nu de vraag hoe die zich daarin opstellen.
7: Ja, maar het gaat mij eigenlijk vooral het punt is dat Philip Morris dus die kleine supermarkten beweegt om in protest te gaan, om dat dan toch mogelijk te maken. Zo dik zit zo'n tabakslobby.
2: Ik vind het altijd, die selectieve verontwaardiging. Want als je het roken de nek omgedraaid hebt, dan ben jij op uit en vepen. Dan krijg je dus iemand die gaat over de alcohol beginnen. En dan krijg je nog iemand die gaat over McDonald's beginnen. Mm. En alles wordt in Den Haag bepaald. Wat we mogen roken, wie we mogen neuken, wat we mogen eten.
8: Schijf van vijf. Ja.
2: Ja. Ja, maar ik zou je te droom helpen. Ik ben vanmiddag... Huh?
7: Wat daar zo slecht aan is? Nou, het wordt gewoon aan kleine kindjes verkocht door er smaakjes in te doen. En dat is in Nederland wel verboden, maar dat komt er alsnog heel erg door.
2: Nou, ik was vanmiddag bij de sigarenwinkel, want ik moest sigaren halen. En daar staat het helemaal vol met alle smaakjes.
7: En dat komt eigenlijk omdat het in de supermarkten niet meer mag. Nou gaan allemaal tabaksbedrijfjes gaan dat ook verkopen. Terwijl die kunnen gewoon beginnen zonder vergunning. Dus je zou de tabaksbedrijfjes een vergunning... Je moet een nieuw vergunningsstelsel daarvoor invoeren.
3: Maar Rutger, wat vind je dan van wiet? Ja. Wat vind je daar dan van? Nou, daar vind ik wel wat
7: wiet.
3: Van, hoor.
7: Nou, ik vind dus...
2: Maar er is toch niks tegen op wiet? Ik gebruik wietolie om lekker te
4: slapen. Nee, maar je mag nu naar Amerika. Stinkt echt.
7: Maar ik vind wiet...
3: In Amerika,
4: niet dat iedereen in Amerika op straat loopt. Maar dat stinkt echt als een hel.
7: Ja, oké, okay, maar
2: het is gewoon... Het zijn kinderdrugs.
7: Nou, ik vind dus inderdaad wel... Tegen mijn kind van 15 zeg ik nu al wel... Ik heb eigenlijk veel liever dat je een wietje rookt... dan dat je wodka drinkt. Wodka is eigenlijk veel erger.
8: Wiet tast je hersenen net zo aan?
4: Nee.
7: Nou, niet zo erg als...
2: Oh, dan komt het daardoor. Dan krijg ik onzin uitsla. Ja.
8: Ja. Die Nederlandse wiet is zo sterk, man. Dat kun je echt... Ja. Kinderen worden
7: psychotisch geworden. Heb je ook veel gerookt, wiet?
8: Ik ben ooit enorm gaan trippen van wiet, ja.
2: Ja? Dus, nou, van wietolie kun je ook flippen, hoor.
8: Dat is gedeeltelijk overgegaan.
2: Maar rook je voor de uitzending altijd wat?
8: Ja, maar dat is een hele heftige, hele enge ervaring. Want je begint dus gewoon te trippen. En je denkt, waarom dan?
7: Nee, maar het is ook niet goed. Ik zeg ook niet tegen mijn kind dat hij dat moet doen, hoor. Maar het is het verschil met wodka. Nee, maar wodka...
3: Volgens mij is het even erg, hoor.
7: Nee, denk ik niet.
9: Maar uiteindelijk wordt alles in de gaten gehouden.
2: Maar één ding lost het op. Want ik ging 10 doosjes sigaren halen.
8: 10
2: doosjes sigaren, ja.
9: Krijg je korting?
2: Nee, je krijgt niks in korting. Een hele lelijke aansteker kreeg ik erbij. Maar dan moeten jullie schrijven 10 doosjes sigaren wat ik moest betalen.
8: €100?
4: Nee.
7: Ik
4: denk €400.
7: Ja, veel meer.
2: Ik denk 690.
8: Dat zijn jullie niet.
4: Zo.
7: Accijns, hè?
2: Ja.
8: Het is wel goed dat je hier
7: dat je inkomen
2: hebt. En dan heb ik nog niet eens meegerekend dat mijn vrouw... zo'n grote kartonnen doos Gauloise leeg rookte. Iedere dag €15.
4: Zo.
7: Nee, maar dit klopt.
2: En dus het is pure noodzaak dat ik hier zit.
4: Met die benzine erbij? Ja.
7: Kan je niet roken?
2: Nee.
8: Die luchtverversen bij hun huis ook pure noodzaak.
9: Dat wordt een nieuwe onderhandeling. Daar moeten andere dingen bij komen.
2: Ja. Nou, maar ik vind ook dat John de Mol met volgende contract... ook mijn sigaren erbij moet betalen. Ja, en kilometervergoeding.
9: En reiskosten moeten er ook bij,
8: en een deep cleaner.
9: Ja, maar ondertussen moeten we wel kijken of onze vitale sector... wel een beetje in orde zijn. En daar is de EU een beetje boos over. Die gaat ons voor de rechter slepen. Die worden gewoon voor de rechter gesleept.
2: Kijk, ik vind dat geen verhouding. Alle landen die moeten hun godsvermogen in de pot stoppen. Hmm. En als ze niet snel doen wat Europa wil... dan gaan ze die landen bij de rechter aanklagen. Hmm. Het slaat een beetje door, hoor. Kijk... Ik heb altijd gezegd, we zijn niet meer de baas in eigen huis. Ik vind het te gek worden.
9: Je zei net al zoiets in de geest van...
2: Fuck Europa!
9: Hier, dat zei je net, fuck Europa. Dat gaat wel heel ver, ja.
2: Ja, maar jij slaagt er altijd in om mij op te naaien... Ja. En mij dingen te laten zeggen die ik eigenlijk niet wil zeggen.
8: Zo,
2: fuck Europa!
8: Je wel gelijk anders in jouw
2: ja.
9: Ondertussen kijken we ook naar de zaterdag. Er komt een Super Saturday aan, begrijp je?
3: Ja.
9: Super Saturday?
3: Ja, dat vind ik altijd heel spannend. Eens in de zoveel tijd is dat zover. Aanstaande zaterdag beginnen zowel NPO 1, RTL 4 als SBS6 met nieuwe programmering. Want Wie is de Mol finale is afgelopen. En zaterdag hebben we op NPO 1 de Connection. Dat is een bekende quiz. Eerst gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. En nu door Patrick Lodiers. Nou, dat is bekend. Dan op RTL 4 begint een gloednieuw programma... The House of Hide and Seek. Dat is in het groot verstoppertje spelen. In een hele grote studio.
9: Laat me raden, met bekende Nederlanders weer?
3: Ja.
9: Oh, oké, okay, ja.
3: Ja, verrassend. Ja. Nou, dan ga je weer.
2: De echte bekende zie je er niet,
3: nee?
2: Hoor.
3: Nee,
9: maar dat is ook de bedoeling, niet. Want je moet niet gevonden worden.
3: Nee. Ja, precies.
9: Dat is het idee.
3: Heel scherp, ja. Nou, dus dit 58ste programma inderdaad met BN'ers. En dan dus Verstoppertje spelen in het groot. En op SBS6 begint de staatsloterijshow met Helene.
9: Oh, dat ben ik wel benieuwd.
0: Ja, ik ook.
3: Dus
0: ja.
3: Het wordt heel
0: en ik begreep
3: spannend.
0: Van Helene dat ze heel veel activiteiten moeten verrichten, die mensen.
3: Het is heel fysiek.
0: Dat ze echt aan de bak moeten, die gasten.
3: Ja, ik zag een promo. En het is een soort sportshow. Het is met allemaal...
0: Dat is ook goed voor je relatie.
2: Kijk, hey, Tina.
0: Oh, even naar dit fragment kijken, Johan. Het is goed voor je relatie. Oh. Heel goed voor je relatie.
12: Nou, ik denk dat wij wel goed kunnen samenwerken. We hebben vaak dat we zonder communicatie al dingen met elkaar oplossen... zonder dat we het met elkaar besproken hebben.
13: Ja, we zijn dus een beetje de yin en yang.
14: Come on! Hey!
15: Die armen zijn moe. Goed, even maar rust.
14: Ja. Ja. Hey, ja. Hebben we koffie? Hebben we hier een koekie? Kom op nou!
16: Laat je niet gek maken, Anouk.
15: Ik kan niet meer, jongens.
14: Ja, kan niet meer? Wat is het nou? Kom op! We gaan voor de ton, hè?
15: Ja, de ton. De ton.
16: En terug. En terug.
14: Kom, schat, ik ben niet boos. Alleen teleurgesteld, maakt niet uit.
16: Ik moet wel eerlijk zeggen, het is vrij heftig hoor, Sam.
14: 2 weken vaatwasser uitruimen, schat.
16: Oh, 2 weken
14: en de was.
2: Nou, zo sta je zaterdag nog ergens op een markt met de knakworst, of niet?
3: Nee.
2: Is eenmalig?
3: Ja, het was eenmalig.
2: Oh, dat was een waanzinnig verdienmodel.
3: Ja, het was wel een goed verdienmodel. Maar,
2: ik zou zo'n caravan kopen en gewoon al die markten af.
3: Ja, nou, dat zou wel een goed verdienmodel. Ah,
0: net als Dries met zijn gehaktballen kan je ook de Tina knakworsten doen natuurlijk bij de Jumbo of de Plus of zo, weet je.
3: Ja, nou, wie weet, is misschien wel een goed idee. Een extra
0: knakworsten van Tina, die gaan als een tierenlier.
2: Het ultieme idee, een knakworst in de vorm van een dildo. Al die gasten die willen erin hebben.
3: Ja, precies. Ja. Nou,
4: dat kan dan in het museum.
0: Ik weet niet of het echt goed voor de geloofwaardigheid van Tina is ook gezegd. Nee, dat ze afgebeeld wordt met een worst in de vorm van een dildo. Dat...
3: Nee, en het was eigenlijk om te sparen voor de piano van mijn zoon. En die piano is inmiddels bij elkaar gespaard. Oh. Dus hij heeft het nu bij elkaar.
0: Dat je ook dacht met het geluid, met die lawaai van die gast. Dingen.
3: Ja, het is eerlijk gezegd, het is heel
0: verschrikkelijk. Ja,
3: ik heb de buur al ingelicht van, ik weet niet. Maar, ja.
2: Moeten die jongens met tekens in een pianoles?
3: Nee, hij vindt het heel leuk. Oh. Hij is helemaal gek van die piano.
0: Nou, nu jullie nog, hè?
3: Ja, precies, nu wij nog, ja.
2: Geef hem een lekkere fatbike, man, daar heeft hij meer aan.
0: Ja. Maar dan mag hij nergens in rijden in Amsterdam, dus dat is een beetje lastig weer, toch? Ja. Dries Roelvink komt trouwens vrijdag bij ons in de bar, samen met Rico Verhoeven. Hé, moet je eens nagaan. Oh. Ja. Die gaat tegen hem
2: vechten.
0: Kijken wie de sterkste is. Nee, Rico gaat vechten en Dries is van het zingen, zegt hij.
7: Ja.
0: Ja.
2: Maar gaat hij ook zingen?
0: Dat weten we niet zeker.
2: Nee, want dan zijn we een hoop kijkers kwijt.
0: Ja, daarom. Ja. We zijn er zo nog wel naar de reclame. Tot zo.
17: Zo, wat een mooie tafel.
18: Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof.
17: Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen.
18: Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. En zelfs gereedschap. Get started met Black & Decker. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
19: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Rutger is er. Natuurlijk Tina en dan de koning ook van de Nederlandse televisie. Althans van het archief. Apple. Ja, van Nispel,
4: dank, dank.
0: Ja, leuk hè?
4: Ja, ik vind het wel mooi.
0: Heb jij alles zo'n badjas voor de moederdag geregeld, Tina, of niet?
3: Nee, het is de bedoeling dat mensen een cadeautje voor mij kopen voor moederdag. Maar voor vaderdag misschien is het wel leuk.
0: Nee, maar dit weekend moederdag, laatste aan kans. Nu, als je nu nog bestelt, kan hij net op tijd binnen zijn voor moederdag.
3: Nou, goed. En ik hoop dat mijn man kijkt.
0: Je moet hem anders straks even aantrekken. Hij is zo fijn.
3: Ja,
0: hij is
3: zo fijn. Het is echt... Ik vind hem echt mooi.
0: Hij is ook mooi, is hij ook. Getailleerd.
7: Ja. Maar heeft Johan hem ook getekend ergens? Op een bepaalde plek?
0: Als er behoefte toe is, dan zal Johan dat toegelegen zijn. Dat
7: wil je
0: zeker.
7: Dat, Johan?
2: Ja, voor de commercie doe ik alles.
0: Nee, dat moet lukken allemaal. Hey, die Bolle Jos heeft als zijn vader een horloge van 110.000 euro gegeven. Maar de familie zegt dat het gewoon, gewoon een normaal cadeautje was.
7: Nee, en de vaatwasser werkte ook niet bij de familie.
0: Nee.
7: Begreep ik.
2: Nee, maar ze hadden wel een huis in Dubai. Met 2 Bentleys.
0: Ja, heel bijzonder allemaal. Hey, Zweden die voelen zich zo bedreigd, die gaan het stevig aanpakken.
2: Ja, die gaan dat M16 imiteren.
0: Nee, MI6 is dat. Maar het is MI6.
20: Ik heb diezelfde fout ooit gemaakt.
2: Ik noem het M16. Maar die zijn natuurlijk heel bang, omdat die Russische onderzeeërs... die zitten om dat hele Zweden al die kabels te frutselen. Dat is natuurlijk een heel vervelend idee... En die gaan nu echt een spionagedienst opzetten.
20: Want, hadden ze die nog niet dan?
2: Ja, die hadden ze wel, maar dat was een militaire dienst. Oh, ja. En heel veel taken, die militaire dienst blijft ook functioneren... maar heel veel taken worden nu in dit nieuwe apparaat gestopt.
7: Ja, vooral omdat
2: apparaat
7: ze
2: gestopt.
7: Onderdeel van de NAVO zijn nu ineens. Oh, ja, ze waren redelijk neutraal, maar in 2024 zijn ze toegetreden... Ja. En sindsdien spelen ze ineens een rol en denken ze ineens... oh ja, fuck, we moeten ook weer...
20: De infrastructuur optuigen.
7: Ja.
5: Ja. Nou ja. Maar ja, je komt niet in de buurt van bijvoorbeeld zoiets als de Mossad. Dat is toch met afstand de beste.
7: Ja.
20: Kijk, iedereen in Nederland zou die serie Fouda moeten kijken.
5: Ja, zo.
20: Fantastische serie. Dat gaat over die Israëlische geheime dienst. Ja, ja dat is ongekend natuurlijk. Het interessante bij Fouda is dat die mensen die daarin acteren...
5: Ja, die zitten ook in het leger.
20: Die zitten dus ook bij de RDF. Die zijn dus letterlijk in Gaza geweest. Ook een van hen is gewond geraakt.
5: Ja, zwaar gewond.
20: Terwijl in die serie spelen ze dus dat ze Gaza intrekken... om daar acties te ondernemen. Ja. Bizar is dat. Het loopt helemaal in elkaar over.
2: De truc met die piepers is de beste actie geweest. Ooit.
20: Ongelooflijk, toch? Ja. Als je dat kunt...
5: Ja. Al die mensen zijn in één keer uitgeschakeld. Maar ja, ook wat ze daarna weer hebben gedaan. Ja, niet dat het iets bewonderenswaardig is, want ze maken allemaal mensen dood. Maar hoe ze het gedaan hebben, is bijzonder knap natuurlijk allemaal.
20: Ja.
5: Hey, klopt het nou, Eppo, dat jij niet alleen verstand hebt van tv... maar dat je ook een beetje een cybermannetje bent? Moet Dave zich zorgen maken bij jou?
4: Nou, Dave hoeft zich zeker geen zorgen te maken. Nee? Maar nee, zeker. Mijn specialisme zit hem in dit soort dingen. Cybersecurity. Ik ben onderdeel onder andere van de Cybersecurity Raad. Eén keer per kwartaal zitten met de geheime diensten.
5: Ja, daar zit hij.

0: wel. Een oorlog is constant gaande.
1: Maar dat gaat toch helemaal niet goed eigenlijk? Hè? Want als er dus heel veel geld bij ons naar defensie moet, dan heb ik Dylan ook al kwalijk genomen. Dan hoor ik helemaal niets over die moderne oorlogsvoering vanuit Nederland. Hè? Er is niet een vuist.
0: Nou, daar wil ik echt een lans verbreken. Want Nederland is er echt wel heel goed in. En is ook in staat om dat goed af te weren. Daarbij zijn wij niet zogeheten een prime target.
1: Maar wij zijn helemaal niet zo goed daarin.
0: Nou, dat zijn we best wel. Als je weet wat er gebeurt en als je weet wat er speelt,
2: de man uit de hebben wij.
1: Ja, dat is waar. Dat is wel waar.
0: Kijk, waar je zorgen over moet maken, waar we ons allemaal zorgen over moeten maken, is natuurlijk die verbintenis met Amerika, met daar een meneer die daar nu natuurlijk aan de macht zit, die zich dat naar eigen schikken. En dat moet je echt wel heel goed begrijpen. Maar we hoeven ons niet zorgen te maken over dat we dat niet goed in controle hebben.
1: Maar Dave zegt van wel.
2: Nou ja, goed. Dave in de korte
0: En Dave is een hele goede, dus die hoeft ze echt daar niet. Ik denk dat wij als burgers goed moeten nadenken. Het apparaatje wat we allemaal op zak hebben, de manier hoe we met elkaar werken. Heeft iemand hier 70 euro sowieso contant bij zich? Nou, wie niet? Ik denk een heleboel niet.
3: Nee, ik heb net zien.
2: Daar zit iemand met 70 euro.
0: Ja. En het zit hem niet zozeer. Het zit hem echt in het uitvallen. Ja. Want het is met een druk op de knop is het gebeurd. Dan heb je niks meer. Dan heb je niets meer. Dan stopt alles. En dan zijn er best wel systemen die zich opstarten. Maar dan stopt alles. Heeft iemand een generatortje thuis? Ja, nou, ik ook. Doe dat. Bedenk wel dat als jij de enige met een generator in de buurt bent, dat je ook wel dat iedereen denkt, oh, die moet ik hebben. Dus, maar dat zijn allemaal helemaal niet zulke gekke dingen. Hè?
2: Ik heb er geen. Nee, okay. Ik heb hem net weggedaan.
4: Het gekke is, jij zegt nou precies hetzelfde als wat Dave hier ook vaak zegt. En toch kun je er donder op zeggen dat heel veel Nederlanders dat gaat één oor in het andere.
0: Ja, maar dames, ik herhaal. Dus Dave, je hebt een hele goede aan. Besef dat. Alleen leef niet in het gevoel van een constante dreiging. En het zit hem soms gewoon in het uitvallen. Dat gaat gewoon gebeuren.
2: En andere mensen maken zich. Wat staat jij met die badjas dan? Ga je met die badjas? Voor Tina! Oh, dat is lief.
5: Oh.
2: Wil je hem hebben, Tina, of niet? Speciaal voor jou?
5: Ja, ik vind het leuk. Ja,
2: ja, voor moederdag is het hartstikke
5: mooi.
2: Ja, hier. Hele fijne
5: kleuren.
2: Dan kan je in het. Die kan je aantrekken bij het Songfestival als je gaat zitten kijken. Lekker genieten van het Songfestival.
5: Ja, ga ik zeker nog wel doen, ja. Ja, het is wel schandalig hoe dat allemaal is gelopen. Want die hele boycott heeft echt helemaal geen zin gehad. Want het Songfestival wordt nu zoveel uitgezonden met voorbeschouwingen. Er komt een documentaire, er komt een concert.
2: En Henry Schut.
5: Henry Schut.
3: Ja, maar als ik kijk ik op België.
2: Ja, ga je België kijken?
3: Nee hoor, ik kijk hier niet naar die onzin. Ik vind het totaal niet interessant.
2: Nou, de laatste jaren vond je het best leuk. Met die Duncan Lawrence heb je echt zitten juichen, weet ik nog.
3: Gillende keukenmeid.
2: Ja.
5: Dat was het jaar daarna.
2: Dat was het jaar daarna, inderdaad. Waar zijn protégés waren dan.
5: Ja.
2: Hey, het was weer leuk, Eppo.
0: Ja,
2: kun je nog even oproep doen? Mensen kunnen nog steeds spullen brengen.
0: Graag. He? Breng alles wat je hebt
2: op
0: televisie en of radio te maken heeft. Breng het. Gollebollen.
2: Ja.
0: Kan mij niet schelen. Breng het allemaal.
2: Haren van René, die nog niet kaal was. Alles kun je gewoon inleveren.
0: Zeker. Ja.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Graag.
2: Fijne moederdag, Tina.
5: Ja,
2: wij zijn er morgen. Jullie weer bedankt. En tot morgen. Dan zijn we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.
6: Zo, wat een mooie tafel.
7: Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof.
6: Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen.
7: Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant.
6: En ook de stijlvolle keuken- en badkameraccessoires van Zonne Denmark.
7: Dus voor een dagje woonshoppen ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hallo?
10: Ja, hallo?
9: Ja, goeiedag.
10: Hallo, met Wanda. Wat heb je aan?
9: Nou.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. In het oosten van Letland zijn twee drones neergestort. Ze kwamen vanuit het Russische luchtruim, maar vermoedelijk gaat het om drones uit Oekraïne die onderweg waren naar Russische doelen. Daarmee zijn ze ook het NAVO-luchtruim binnengekomen. Vliegtuigen van de NAVO-politiemissie in de Baltische Staten zijn naar de plek waar het gebeurde gestuurd. Er zijn geen signalen dat er een NAVO-reactie komt. Bij de inslag raakten 4 lege olietanks in brand op 40 kilometer van de Russische grens. Het vuur kon snel worden geblust. Steeds meer vluchtelingen die in Nederland mogen blijven vinden snel een baan, vaak al binnen 3 maanden. Volgens het CBS werken ze vooral als oproep- of uitzendkracht in de horeca of in de detailhandel. Veranderende regels zijn daar volgens het CBS mede de oorzaak van. Zo mogen asielzoekers nu langer werken, terwijl de procedure nog loopt. Statushouders die hier nog langer zijn, hebben nog vaker een baan. 1 op de 3 is betaald aan het werk. De oorlog in het Midden-Oosten legt oliemaatschappij Shell geen windeieren. In het eerste kwartaal boekte het bedrijf een winst van omgerekend 4,8 miljard euro. Bijna 1 miljard meer. Omdat de prijzen van met name olie afgelopen weken flink stegen, boekte Shell een veel hoger resultaat. Het weer. De komende uren trekken er stapelwolken over met soms een buitje. Bij een matige noordenwind wordt het tussen de 15 en 17 graden. Aan de kust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
1: En welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Verwij en aan de andere kant van de lijn Chris Tempelman. Chris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we gaan het kort hebben over de Champions League, want daarvoor moeten de mensen echt inschakelen. 10:30 voor Rondje Europa op live op ons YouTube-kanaal. Of later op VI Pro Rondje Buitenland met Matthijs, Bas en Suleiman. We gaan dat straks wel kort, een aantal dingen gaan we daarin bespreken. Maar wij gaan het vooral hebben over de play-offs, ja, voor promotie. Jij was gisteren in Almere. Wat voor wedstrijd heb jij gezien, Chris?
2: Ja, best een aardige wedstrijd. Een goed Almere, fris Almere. Die hebben het, daar is het puzzeltje wel op tijd gevallen, zullen we maar zeggen. Het tegenvallende Graafschap, moet ik er ook heel eerlijk bij zeggen. Die echt gewoon zwak waren, echt slecht waren. Die hadden in trainingskamp gezeten, maar ik heb geen idee wie er gewonnen heeft met Klaverjassen. Maar of ze echt geschaafd hebben aan het systeem, weet ik niet. Dat zag je niet. Dat viel tegen, maar Almere maakte een uitstekende, meer dan uitstekende indruk, moet ik zeggen. Die hebben nu 3 play-off wedstrijden gespeeld. 3 keer 3 goals gemaakt. Dus dan ga je wedstrijden winnen en dat doen ze ook. Het is een kwestie van standhouding. De aanstaande zaterdag, denk ik, voor ze. Maar de Graafschap zal nog wel gaan komen. Het blijven play-offs, hè?
1: Ja, precies. Ik moet zeggen, de intensiteit was langs het veld en op het veld hoog bij Almere. Het was druk langs de kant. Er stonden 3 trainers die waren druk bezig om het team te sturen. Als je nou kijkt, hè, je hebt, nou goed, de Graafschap is op trainingskamp geweest. Was gisteren misschien niet in opperste vorm. Maar wat maakt Almere in jouw geval zo sterk?
2: Nou, Almere heeft sowieso een wapen met die 2 buitenspelers die ze hebben natuurlijk. Poku en Dors, die jongens die hebben allebei... Nou, jij kent ze, jong Almere, hè? Ja. Er zijn meer mensen, daar het trouwens nog over gehad, dat ze wel helpt momenteel. Hè? Het klaarstomen van die jonge jongens in jong Almere, ja. Tegen de mannen in de tweede divisie. Dat echt wel een dingetje is wat Almere op dit moment helpt. Maar die jongens hebben snelheid, die zijn doelgericht, allebei met een actie naar binnen. Zowel naar binnen als naar buiten. Gisteren missen ze dan ook Ferdi Druijf nog, de spits. Die was ziek. Die haakte af in de voorbereiding. Dus daar speelde Bas Huisman voor. Ze hebben Rijkoff tegenwoordig in de play-offs op de bank zitten. Dat was de nummer 10 geworden in de competitie. Maar die zit op de bank. En ik denk dat mede te maken heeft met Dors en met Poku. Die jongens die hoog spelen. Die jongens die... mee verdedigen is niet hun favoriete ding. Ze doen het wel. En met name Dors valt op door ook in zijn eigen 16 te zijn. Alleen daardoor hebben ze op het middenveld een iets minder aanvallende speler in de vorm van Jamie Jacob staan. Goed voor 2 assist gisteren. Dus ja, die keuze, daar mag je dan ook niks van zeggen.
1: Absoluut.
2: Maar in plaats van Rijkoff, die dan iets dichter bij de spits speelt. Dus het is iets logischer. Het puzzeltje is iets... is in elkaar gevallen, noem ik dat altijd. Ze hebben natuurlijk een hele slechte start van het seizoen gehad, Almere. Stond op een gegeven moment na een wedstrijd of 6-7, geloof ik zelfs 17e. Druk op de trainer werd groot. Toch aangehouden. Na het seizoen, waarin ze de laatste competitiewedstrijd met 4-1 van VVV verloren. Is er ook nog eens even goed gesproken. Zijn er, zoals de trainers dat zeggen, de verantwoordelijkheden binnen de staf wat verschoven. Ik heb het idee dat Schenkel een iets, positievere rol, maar iets meer op de voorgrond treedt langs de lijn.
1: Ja. Dus iets meer. Was ook heel succesvol bij Jong Almere, hè? Vorig seizoen.
2: Ja,
1: heel
2: goed dat gedaan, zeker na de winst. Kijk, ja. Ze weten dat Rijsdijk toch al weggaat. Dus die heeft een stapje terug gedaan, lijkt mij. En zelf zegt hij dat het niet zo is. Dat ze nog altijd met z'n drieën, Bukhari zit daar ook bij, hè? Dat ze nog altijd met z'n drieën bezig zijn. Maar het valt mij wel op dat iets anders is dan in de competitie. Rijsdijk was altijd iemand die erg fanatiek langs de lijn aanwezig was. Dat is nu iets minder. Nou ja, misschien als dat helpt, dan pakt dat goed uit. En vergeet de rol van Bukhari niet. Want wie je ook spreekt bij Almere, Rijkoff heeft dat van de week ook gezegd, dat hij heel veel aan Bukhari had. Hij rende ook naar Bukhari toe toen hij die goal gemaakt had als invaller tegen Den Bosch. Maar ook Poku begon gisteren weer over dat hij heel veel met Bukhari werkt, over afwerken, over hoe je als buitenspeler verschillende functies, verschillende rollen in kan vullen. Dat is wel een jongen die ze daar echt wel prijzen om de manier waarop hij met zijn spelers bezig is. En ja, Poku en Dors. Dors is die nieuwe jongen, hè, die eigenlijk sinds de play-offs er pas in staat. Ja, zijn gewoon verdreigend. En ik had zijn gekscherend tegen Marines gisteren. Je zal met 3-1 verliezen moeten. En de tegenstander heeft twee van zulke snelle buitenspelers. Dat lijkt me een hele lastige beslissing over hoe je daarmee om moet gaan. Want je kan ze niet 1-op-1 laten staan. Nee. Want 1 of 2 goals tegen en de wedstrijd is over 2 luik is voorbij. Dus dat wordt nog een hele klus voor de Graafschap om daar een passende oplossing voor te vinden.
1: Ja, en zeker Poco, als je kijkt, vorig jaar in de tweede divisie heeft hij veel gespeeld. Ook als er ruimte in de rug lag van verdedigers, dan was hij zo ongelooflijk dodelijk. Maar wat me gisteren ook opviel, en dat geldt voor Dors, maar ook voor Poco, zegt van nature zijn het niet jongens die misschien snel mee verdedigen of laag op het veld komen op het moment dat de tegenstander de bal heeft. Maar ook gisteren in de eindfase zie je ook wel dat cruciale momenten met Poco, dat hij maar rechts voorover, dat hij ook heel vaak ook wel laag komt. Dus in die zin zie je dat de discipline toeneemt, dat de inhoud, dus vooral het volhouden van, hè, dat enorm toegenomen is. Want jij zegt terecht, ze komen als jongen komen ze door en dan spelen ze in de tweede divisie tegen mannen. Maar ik denk dat dat wel echt wel bijdraagt aan een ontwikkeling. En nu hebben we het over Dors en Poco, maar een speler die we nog niet besproken hebben, Eldari, ook in de tweede divisie heel veel gespeeld, bij Jong Sparta.
2: Heel opvallende speler.
1: Een goede speler, man.
2: Ja, heel opvallende speler. Goede openingen, goed vuile werk opknappen. Echt een goede middenvelder. Ja. Hij schakelde eigenlijk Gijs zo hard bij de Graafschap uit. Wat ook geroemd wordt als een jongen die doorgebroken is. En die ook op de radar staat bij de Eredivisieclubs. Maar wat je zei klopt hoor. Want ik heb met Poco staan praten na afloop. En dan hadden we het ook over de volwassenheid als speler. Dat hij ook merkt dat hij daarin gewoon volwassener wordt. En dat heeft met name te maken met het maken van de juiste keuzes. Op een gegeven moment, Jamie Jacobs zei dat gisteren ook. Ik zeg, hoe goed zijn die twee nou? Hij zei, ze kunnen nog veel beter worden. Het is nu een jongen die 10, 11 goals maakt. Maar als hij de goede momenten gaat kiezen en de goede momenten selecteert voor hemzelf, dan maakt hij er dadelijk gewoon 20 plus bij zo'n club als Almere. En ja, tegen Poco zelf, die is natuurlijk heel erg gefocust op, zoals hij het zelf zegt, op Almere en op promoveren en de rest even niet. Maar die is bezig met een vervolgstap, dat kan niet anders. Dat is een jongen die naar de Eredivisie of misschien wel naar het buitenland moet. Je moet niks, maar gaat, daar is hij aan toe. Je ziet gewoon de volwassenheid die bij de jongens toeneemt. En Dors vind ik ook een jongen die heel snel gekomen is, maar die ook al heel snel de juiste dingen doet en de juiste momenten kiest. En ik denk dat dat wel het knappe is van Almere. En dat zijn absoluut wapens, zeker in die keukenkampioen-divisie. Als je 2 van zulke buitenspelers hebt lopen die je op allerlei manieren kan gebruiken, ja, dan ben je levensgevaarlijk voor elke tegenstander.
1: Ja, ik zou het wel, tenminste, ik hoop persoonlijk wel dat Poco volgend seizoen in de Eredivisie te zien is, om ook te kijken van in de tweede divisie op een gegeven moment excelleren, nu in de keukenkampioen-divisie echt, laat maar zeggen, bovenkant komen, maar dat zou je dan ook in de Eredivisie willen zien. En dan ben je toch altijd een beetje huiverig van. En nogmaals, er zijn genoeg voorbeelden waarbij het wel goed uitpakt. Dat het buitenland zou dan persoonlijk misschien niet het beste zijn. Maar gewoon eens kijken van hoe houdt hij in de Eredivisie zich staande. En ik ben ervan overtuigd dat hij dat niveau aan kan.
2: Ik ook, maar daar ben ik sowieso van overtuigd dat dat soort spelers eerst die stap naar een goede Eredivisieclub moeten maken voordat ze naar het buitenland gaan. We kennen allemaal de discussie over dat het geld daar beter is en dat ze daar kunnen verdienen. Maar puur carrière technisch gezien zou ik het zeker aanraden om die stap naar de Eredivisie te maken. Ik weet dat Poco bij Twente op de radar staat. Ik merkte gisteren dat hij ook bij Go Ahead gevolgd wordt. Dus wat dat betreft, als hij daar de juiste keuze in maakt en de juiste begeleiders om hem heen, hè, dat is dan belangrijk bij dat soort spelers. Dan denk ik dat we daar op meerdere vlakken wat aan kunnen gaan hebben in Nederland.
1: Ja, absoluut. Laten we de Graafschap ook nog even kort bespreken. Want nogmaals, gisteren niet de beste vorm van dit seizoen. 1 speler eruit, Besseling. Wat vind je daarvan?
2: Ik vind hem wisselend. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel zie dat een talentvolle centrale verdediger is. Ja. Dat zie je absoluut in de duels. Ik vind hem af en toe nog wat, voorzichtig vind ik niet het goede woord, maar af en toe denk ik van kleun er nou even in en vreet die tegenstander op, in plaats van dat je het voetballend op wil lossen. Dat zie ik nog wel eens een beetje een verschil in, maar hij is een goede speler.
1: Zeker in het voetballend oplossen, toch? Daar is hij echt goed in. Zeker in de voetballende oplossing, daar is hij wel
2: echt
1: goed
2: in. Ja, op zich wel, maar ik vind dat hij daar ook af en toe wel een bepaald risico in neemt. Wat dan net goed gaat, weet je wel. Dat is prima dat het goed gaat, maar dat gaat ook een keer fout. Daar vind ik hem nog wel wat nog wat slordig in af en toe. Maar dat is gewoon een goede verdediger, dat is prima. Ik had het idee dat er bij allebei de ploegen 3 spelers op het veld stonden. Ja, 3 jonge spelers die gewoon die stap konden maken. En dan heb je het net al over Eldari, Poco en Dors gehad. Maar bij de Graafschap geldt dat voor Gijsselhard, geldt dat zeker voor Bessel. Linselink. Mm-hmm. En ik vond die spits ook wel aardig. Hij maakte geen grote indruk, maar die huurling van Groningen, Eggens. Dat zijn wel jongens die eruit zien als de speler die ze zijn. Daar bedoel ik mee. Je ziet een spits, je ziet een verdediger, je ziet een centrale middenvelder. Gijsselhard is genieten in zijn openingen en wegdraaien. Dat heeft wel iets van Frenkie de Jong. Niet gelijk dat niveau, hè. Dan moeten we niet gelijk die vergelijking maken. Maar je ziet wel dat hij daarnaar kijkt en dat hij daardoor geïnspireerd is. En dat het wel een speler is die dat soort dingen ook gewoon kan op zijn niveau nu nog. En er zijn jongens die door kunnen groeien. Ja, wat bij de Graafschap gisteren denk ik ook een groot probleem was toch het uitvallen van Reuven Niemeyer na 25 minuten. Die hadden ze klaargestoomd omdat hij was geblesseerd geweest. Volgens mij een enkelblessure. Ja. Maar dat ging toch niet. Ja, je ziet dan wel gelijk een stuk ervaring wegvallen, waardoor ook die jonge jongens, er zijn heel veel jonge jongens bij de Graafschap, ja, een beetje zoekende waren. Zich een beetje gingen lopen verstoppen. Eigenlijk een leider miste in het veld. Thomas Kok was nog de enige van leeftijd. Nou zegt leeftijd niet altijd wat. Want zo'n Besselink is ook een leidend figuur. En Gijsselhard kan dat ook wel invullen. Maar toch iemand met iets meer ervaring, iets meer meters op de teller, om het zo maar te zeggen. Ja, die missen ze dan wel degelijk. En Niemeyer is ook nog eens een speler die gevaarlijk voor de goal opduikt. Het was wel grappig dat uitgerekend zijn vervanger verder de Jong de goal maakte vlak voor rust voor de Graafschap.
1: Ja.
2: Kan ze hoop geven, maar ik heb te weinig van de Graafschap gezien gisteren. Met name in de tweede helft. Moest op het einde nog blij zijn dat het geen 4-5-1 werd en de wedstrijd al klaar was.
1: Gelukkig ook maar, want dat maakt de return ook nog interessant. Want daar wil ik het niet
2: over hebben. Ja, je weet toch, de Vijverberg, dat werd zowel bij de Graafschap als bij Almere genoemd. Je weet nooit hoe het daaruit pakt. Binnen een half uur 1-0 en het is gewoon een wedstrijd. En ze zeiden bij de Graafschap ook, ja, als het bij rust 1-0 of gelijk staat, kan het ook nog. Hè? Je weet hoe het daar werkt. We hebben gekkere dingen gezien. En ja, ik geef ze wel degelijk nog een kans, maar ze zullen het wel heel anders aan moeten pakken dan dat ze gisteren gedaan hebben.
1: Ja, maar goed, toch op basis van de wedstrijd van gisteren, het is nog zeker niet gespeeld. Ik verwacht zelf echt wel een mooie return. En los van het feit van dat play-offs sowieso, hè, met de spanning die erbij komt kijken. Dat is altijd al leuk. Maar ik denk ook dat dit bij uitstek wedstrijden zijn voor scouts. En daarom, we halen nu wat individuele spelers halen we eruit. Dat het wedstrijden zijn die voor scouts, ja, hoe dan ook, interessant zijn. En dat er echt wel jongens bij lopen waar je denkt van, hey, dat zou zomaar Eredivisie, misschien subtop Eredivisie, kunnen zijn.
2: Ja, tuurlijk zijn ze interessant. En met name omdat je nu ook kan zien, want die jonge jongens, kijk, die het in de competitie leuk doen, de keukenkampioendivisie staat daarop bekend natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar nu echt in wedstrijden waar het om gaat. En nu echt in wedstrijden waarin ze er moeten staan. En dat ga je natuurlijk echt zien in dit soort potjes. En dat is heel interessant hoe sommigen zich houden. En sommigen zullen ook door het ijs zakken. Die zullen daar nog niet aan toe zijn. Dat is leuk voetballen elke vrijdagavond zonder druk, bij wijze van spreken. Maar nu komt het erop aan. En dat vond ik wel mooi gisteren, dat dan juist Poku en juist Dors en ook die Aldari die je noemde, maar in iets mindere mate ook Besselink en Gijsselhard er echt wel stonden in een voor hun grote wedstrijd. Want zoveel grote wedstrijden hebben ze nog niet gespeeld natuurlijk.
1: Ja, eens. Hey, we gaan de overstap maken van de play-offs naar, in dit geval, naar de Champions League. Kleine overstap. We gaan niet daar uitgebreid bij stilstaan. Want nogmaals, wil je de analyse lezen, ga dan naar VE Pro. Daarin legt Pieter uit wat Luis Enrique, hoe die twee problemen bij PSG oplost ten opzichte van Bayern München. Het enige wat ik met jou wil bespreken, als je kijkt, die vorige wedstrijd, waanzinnig. Beste Champions League wedstrijd in jaren. Misschien wel ooit, maar goed, daarin. Dan gaan we misschien wat ver. Maar nogmaals, dat het echt een geweldige Champions League wedstrijd was, dat staat buiten kijf. Op basis daarvan merk je toch al dat de reacties was van... ja, jeetje, het viel toch een beetje tegen. Ik heb er anders naar gekeken, want ik vond het nog steeds echt een geweldige wedstrijd. Alleen ja, als je referentiekader de 5-4 in Parijs is, dan denk ik dat je de komende zomer gewoon je televisie uit moet zetten. En dat je, ja, als het daarna allemaal tegenvalt, ja, dan heb ik nieuws. Dan moet je niet te veel voetbal gaan kijken.
2: Mensen zijn snel verwend, hè, zullen we maar zeggen.
1: Natuurlijk was het ook. Maar het was ook, als je nu kijkt, van, ja, het was een andere wedstrijd. Maar het was nog steeds een wedstrijd van een bizar hoog niveau.
2: Ja, ik denk dat daar twee dingen in meespelen. Ik had van de week al met Pieter de discussie. Wat denk je, gaat het nog zo'n wedstrijd worden? En hij zei, aan de ene kant zei hij, ja, ik denk en hoop het uiteraard wel. Het kan ook niet, hè. Ik bedoel, het staat 5-4. Je moet toch wat, je ziet het ook aan Paris op een gegeven moment, in het snelle 1-0 voorsprong, dat je dan toch al wat gaat denken over... resultaat is dan belangrijker dan de show, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
2: De eerste wedstrijd was gewoon show. Allebei lekker vrij uit, lekker aanvallen. Verdediging, hoe ver je dat op dit niveau kan zeggen, maar een beetje verwaarlozen. En gisteren lag natuurlijk iets meer de nadruk op het verdedigende aspect, met name bij Paris. En
1: ja.
2: Dan zijn we heel snel verwend, willen we heel snel weer zoiets zien. Krijg je ook nog binnen 3 minuten een geweldige goal van Paris erbij, waardoor je er echt weer voor gaat zitten en denkt,
1: hele aanval.
2: Kom erop. Ja, die Kvaratskhelia, geweldig. En dan die afronding ook, dat was een fantastische goal.
1: Maar ook de samenwerking met Fabian Ruiz daarvoor. Het klopt gewoon. Het is gewoon echt een geweldig. Je moet niet alleen het eindfase zien, maar je moet de hele goal bekijken.
2: Ja, is zo, is zo. En dan, dan zit je gelijk weer op het puntje van je stoel. En dan valt het tegen, omdat er geen goals vallen. Maar als je daar doorheen kijkt en je ziet wat er gebeurt in het veld. En jij kijkt zo, ik kijk zo. Alleen de gemiddelde fan, de gemiddelde voetballiefhebber. Ja, die wil dan wat anders zien. En die wil dat de verwachtingen die hij heeft, dat daaraan voldaan wordt. En dat is lastig. En net wat je zegt, dan kan je het WK beter uitschakelen. Want dat ga je niet krijgen bij
1: Nee.
2: een wedstrijd. Turkije-Australië, ik noem maar wat.
1: Je weet het nooit, je weet het nooit. Hey, wat we wel gaan beschrijven, want de analyse waar ik het net over had, dat is het meest gelezen item op VPRO. Ga daarvoor zeker naar VPRO, want het is de moeite waard om dat terug te lezen. Meest gelezen item op VI.nl, dat ging over, het Hens-voorvalletje. Waarbij op dat moment echt iedereen schreeuwt om een penalty. Maar ja, Chris, als je de spelregeltoets gehaald hebt tijdens de cursus, en of zoals jij, laat me zeggen, de scheidsrechts op de voet volgt, dan weten we, het was hoe dan ook geen penalty. De regels zeggen iets heel anders.
2: Nee, totaal niet. Dat zag ik ook gelijk. Wat er gebeurde is dat een speler van de eigen ploeg de bal tegen de hand van de eigen speler aanschiet.
1: Ja.
2: Nou, dat is nooit een penalty in de regels. Als je inderdaad daarin verdiept, en ik stoor me daar wel vreselijk aan, moet ik eerlijk zeggen hoor. Dat zowel verslaggevers, journalisten, spelers, trainers, niemand schijnt te weten hoe de regels zijn. En volgens mij, als jij een vak uitoefent, hoor je de regels te kennen. Als jij voetballer bent, of als je trainer bent, of als je journalist bent, weet ik het wat, dan hoor je de regels te kennen. En moet je zorgen dat je daarnaar handelt. En ik vind het echt heel storend dat niet zo is. De uitleg waar jij net aan refereerde in het artikel is duidelijk. En ik raad ook iedereen, maar dan ook echt iedereen aan om dat even te lezen. En ik raad ook iedereen aan om dat hele IFAB-boek, dat is een heel dik boekwerk hoor, dat weet ik ook wel, maar voor het WK even gelezen te hebben. Dan zijn we van al dit soort onzinnige discussies af. En dat gaat een heleboel irritatie en ergernis schelen, niet alleen bij mij, maar bij iedereen.
1: Ja, precies. Nou ja, goed. Voor de rest, wat betreft de Champions League, straks 10:30 rondje Europa met Bas en Pieter. Later op de dag uiteraard nog rondje buitenland met Matthijs en Sully op VI Pro. Dan wil ik jou bedanken voor deze VZSM, Chris. En alvast heel veel plezier wensen bij de returns van komend weekend als het gaat om de play-offs voor promotie.
2: Gaan we doen. Ik ga verder lezen in het IFAB-boek, zodat we niet verrast worden komende week. En dan zien we elkaar.
3: Je hoort ons overal. Yours, it's music and more.
4: Alleen de allerbeste.
5: Goldene Zone FM.

0: muziek, meer variatie.
1: Dit is Gouden Zone FM.
2: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

0: altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog...
1: Je luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. Eind maart stonden er in het orderboek zo'n 73 miljard euro aan bestellingen. Die groei is onder andere te verklaren doordat Rheinmetall oorlogsscheepsbouwwerven heeft overgenomen. De omzet steeg met 8% tot ruim 1,9 miljard euro in vergelijking met het jaar ervoor. Het bedrijf uit Düsseldorf produceert ook Leopard-tanks en andere panzervoertuigen en munitie. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Het vermoeden bestaat dat verdachte Rick van R. het wapen mogelijk van het slachtoffer heeft willen afpakken, waardoor het afging. De verdachte zei in de voorbereidende zitting tegen de familie van het slachtoffer dat hij nog altijd van hun dochter houdt en dat altijd zal blijven doen. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het Hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit is in Gelderland op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Ouddijk en Duitsland 2 kilometer. 10 minuten vertraging door de grenscontrole. En door de werkzaamheden op de A12 van Duitsland naar Arnhem tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek 8 kilometer file. Tot zaterdag is maar 1 rijstrook open en de vertraging daardoor is 20 minuten.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: heeft iets nieuws. De WK-pool. De perfecte plek om te laten zien hoe goed jouw voorspellende gaven zijn. Dus maak snel een subleague aan en speel.
1: Download de ESPN Goal-app en meld je aan.
0: Jouw WK begint hier.
2: Welkom vrienden bij weer een nieuwe aflevering van Tekengeld. Het transferprogramma van ESPN.
3: Een speler uit de Eredivisie die voor bijna 100 miljoen euro vertrekt.
4: We hebben veel betaald, misschien wel te veel voor dit moment.
5: De 20-jarige linksbuiten komt over van AZ en heeft in Eindhoven voor 5 jaar getekend.
6: Mocht er 100 miljoen komen, denk ik niet dat ze me hier houden.
7: Kan ik elke dag op mijn bankrekening kijken.
2: FC Den Bosch werd afgelopen weekend uitgeschakeld in de keukenkampioendivisie play-offs door Almere City. Maar we kunnen toch spreken over dat de club in de lift zit. Na een aantal rommelige jaren schijnt de zon weer op de vliert. Mede door een Chinese eigenaarsgroep en een aantal leuke spelers. De man die sinds dit seizoen het technisch beleid in Den Bosch voert, is de man met een bekende achternaam voor de luisteraars van Tekengeld. Want zijn broer Wouter was al eerder dit seizoen te gast. Welkom Jesper Gudde en welkom Anko Jansen. Jesper, hoe is het met de kater?
8: Ja, uiteraard bouw je natuurlijk wel als je wordt uitgeschakeld in deze ronde al van de play-offs. Als je de 2 wedstrijden bekijkt, ja, kan ik niet anders stellen dan dat het wel terecht is geweest. Dus dan is de kater wel iets minder dan onze collega-club uit Kerkrade. Die moeten zich denk ik wat zuurder voelen dan wij over de manier waarop. Maar dan nog steeds, ja, bouw je wel dat je nu al bent uitgeschakeld.
2: Ja, Anko, jij ziet alles, heb overal een mening over. Heb ook zeker naar de 2 luik gekeken. Is het een beetje zoals Jesper zegt, van er was misschien niet, er zat niet meer in voor Den Bosch met deze loting?
9: Nou, of, jawel, uiteindelijk is het gewoon een maatje te groot. Maar in de thuiswedstrijd een 2-0 voorsprong weggeven, ja, dat moet ergens toch. Ja, dat is nog wel een dingetje waarvan je kan zeggen van, nou, dat zal nog wel een beetje wringen. En daar zul je nog een keer over nadenken. Maar
2: gezien het spel, het was ook natuurlijk wel een voorsprong. Die een
9: het waren echt 2 hele grove individuele fouten,
2: bij
9: Almere. Maar goed, je hebt wel types die in de omschakeling. Moncialo, die me toch ook wel weer is bevallen. Maar daar ben je ook wel heel afhankelijk van. En dat is misschien ook wel een beetje het probleem gebleken in deze 2 wedstrijden. Over het algemeen lopen er bij Almere toch net iets meer jongens met wat meer kwaliteiten. En met name aanvallend. En bij Den Bosch moet het wel echt, vind ik, heel erg van Moncialo komen. En ja, dat is wel lastig, denk ik.
2: Ja, Jesper, in je antwoord zat al, denk ik, gewoon je realisme over Den Bosch op dit moment. Je gaat natuurlijk altijd voor het hoogst haalbare. En als je promoveert, promoveer je, zeg maar. Maar het was, denk ik, wel gewoon een weerspiegeling van de verwachtingen.
8: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, we hebben aan het begin van het jaar wilden in ieder geval het linker rijtje halen qua doelstelling. Ambitie was wel om play-offs te halen. Nou, dat hebben we gehaald. Weliswaar niet in de top 8, omdat Jong PSV ertussen zat. Maar uiteindelijk hebben we dat wel weten te kwalificeren. Alleen, ja, ook gedurende het jaar zijn we ook net iets te wisselvallig geweest om misschien een paar plekken hoger te zijn geweest. Ja, ligt het dan aan prestatie, spelers, staf, manier van spelen. Ik denk een combinatie van allemaal. Net iets te wisselvallig. En dat zijn we nu ook in deze wedstrijden. Is het net iets te wisselvallig geweest. Dus wat Anko zegt is van, ja, je hebt inderdaad 2-0. Ga je met de rust in. Dus dat biedt kansen. Ondanks dat het misschien zelfs een beetje tegen de verhouding in was.
2: Ja.
8: Alleen ja, je zou zo'n wedstrijd natuurlijk ook wel heel anders kunnen afsluiten dan met een 2-3 nederlaag. Dus dan is het uiteindelijk is dit maar wat het is. Helaas.
2: Ja.
8: En moeten we volgend jaar naar iets meer stabiliteit toe. Dat we dit niet meer overkomen.
2: Dan nog even Anko, jij met je visie. Het seizoen zit er een beetje op. Is dan de doelstelling, zeg maar, top 8 eigenlijk van Den Bosch, is dat ook, weerspiegelt dat
9: vind ik best wel knap.
2: Het materiaal, ja? Vind je het knap? Ja. Dat wou ik vragen, zeg maar. Is dat boven kwaliteit?
9: Nou ja, dat vind ik best wel knap. Ik heb Den Bosch natuurlijk, ik wist dat je kwam, dus dan ga je even kijken naar de contracten die nog doorlopen, de spelers die aan boord zijn en ja, ook naar waarde creëren op een veld. En ja, dan vind ik dat je met dit materiaal play-offs haalt, vind ik echt niet zo verkeerd. En ja, dat is denk ik voor Den Bosch ook de laatste jaren. Vorig jaar hebben jullie het ook gehaald. Toen wonnen jullie de eerste periode, geloof ik. Maar toen ging het daarna ook vrij snel naar beneden is misschien ook wel logisch.
2: Het feest na die eerste periode bleek toch te groot.
9: Soms moet je niet de eerste periode willen winnen.
8: Je kan beter de vierde winnen, denk ik.
9: Ja.
8: Het beste.
9: Maar nee, ik vind dat eigenlijk echt wel een prima prestatie. En is dit het maximale geweest.
8: Ja. Ik volg Anko daar ook wel in, hoor. Want als je ook kijkt naar de jaren daarvoor, zijn we lang 19e geworden.
2: Zeker.
8: Vorig jaar een enorm goed jaar gehad, met name een hele goede eerste periode, waar we lang op konden voortborduren. Dus het was ook belangrijk dat we een bepaalde mate, je noemde het zelf al, in de lift. Dus dat je in ieder geval een bepaalde continuïteit kan hebben als club. Dus we zijn nu weer in de play-offs, 2 jaar op rij. Is een lange tijd niet gebeurd. Dus daar zijn we heel tevreden over als club. Dus over het resultaat wat we gehaald hebben, zijn we tevreden. Maar je baalt gewoon überhaupt als je in deze...
2: Per definitie als je uitgeschakeld. Ja,
9: vorig jaar in Telstar natuurlijk. Ja. Toch ook nog behoorlijk dichtbij geweest.
8: Ja. Ik proefde wel in de club dat die kater vorig jaar groter was. Omdat eigenlijk toen waren we tegen Cambuur. Hadden we eigenlijk dik moeten verliezen, maar gingen we door een goal van Shady. En dit jaar, maar toen hadden we eigenlijk moeten winnen van Telstar in die. Was best wel een frange wedstrijd. En dit jaar was eigenlijk het verschil gewoon in de wedstrijden was groter. Dus je gaat.
2: Kan je bijna tijdens de duels kan je er al een beetje op voortsorteren op wat er staat te gebeuren?
8: Dat deed ik wel pas zaterdag om 4 uur. Maar,
2: dat begrijp ik. Maar ik denk toch in de emotie, in de emotionele beleving gaat dat onbewust,
8: zeker,
2: schakelt dat eerder in. Ja. We komen zo nog uitgebreid terug natuurlijk bij Den Bosch. Maar laten we even teruggaan naar het begin. Jouw route richting technisch directeurschap bij FC Den Bosch. Je komt natuurlijk uit een voetbalfamilie met vader Erik Gudde, jarenlang algemeen directeur bij Feyenoord en ook bij de KNVB werkzaam. Je broer Wouter is hier te gast geweest, profvoetbal gehaald en nu AD bij Burton Albion, algemeen directeur. Ja. Je hebt profvoetbal niet gehaald.
8: Nee.
2: Wat was dan jouw route om toch dat profvoetbal in te komen?
8: Uiteindelijk. Dus ik ben opgegroeid bij Excelsior Maassluis. Ik heb wel wat stages mogen afwerken in de jeugd. Maar fysiek, mentaal niet goed genoeg.
2: Fysiek en mentaal? Of
8: zeker.
2: Was er een...
8: Allebei. Allebei zeker niet goed genoeg. Als je op vrijdag ook wel eens wat dingen doet wat niet bevorderlijk is voor de zaterdag, dan helpt dat niet mee.
9: Kan je het ook nog maar redden, hoor.
8: Ja, dat weet ik. Daarom. Nee, maar ik zei het voorzichtig te zijn. Maar dus je hebt iets meer talent uiteindelijk dan ik gehad. Nee, dus dat was niet de route. Dus ik heb uiteindelijk gewoon een maatschappelijke carrière opgepakt en in het amateurvoetbal gespeeld. Dat was toen nog topklasse, hoofdklasse.
2: Ja.
8: Met name in de hoofdklasse, wat nu dan tweede, derde divisie is. En een maatschappelijke carrière opgepakt. En in 2019 ben ik bij het bedrijf Cysports beland.
2: Ja.
8: Wat clubs, bonden...
2: data, scouting.
8: Data-intelligentie bedrijf. Daar was ik uiteindelijk commercieel eindverantwoordelijk. Dus ook aan de commerciële kant gebleven. En in die hoedanigheid heel veel clubs mogen ontmoeten. Van Griekse tweede clubs tot Turkse clubs tot clubs in Uruguay, Amerika. En eigenlijk heel veel vragen kunnen stellen van... hoe werken jullie nou op het gebied van scouting? Daarmee ook wel een netwerk opgebouwd van interessante contacten binnen TD's, trainers, algemeen directeuren, scouts. En toen bij Sparta het proberen te verkopen. Daar was toenmalig directeur Henk van Steen. Die zei, leuk programmaatje, maar ik hoef het niet. Kom jij bij mij werken? Ik zeg, de eerste keer was dat... nee. En de tweede keer kwamen we er ook niet toe. En de derde keer ben ik uiteindelijk overstag gegaan. En ben ik januari 22 officieel bij Sparta Rotterdam begonnen. Als hoofdscouting.
2: De tweede en de derde keer kwam je eigenlijk wel nog steeds het programma, het model verkopen.
8: Zeker.
2: Maar zei hij steeds, het programmaatje hoeft niet.
8: Nee.
2: Jij moet komen.
8: En als jij komt, dan mag je dat programmaatje best meenemen.
2: Mag je het meenemen.
8: Maar, maar de derde keer kwamen we wel tot elkaar. Best wel met een goed plan uiteindelijk. Omdat ik wel langzaamaan de ambities kreeg. En dat ik dit vak ook interessant vond. Alleen uiteindelijk geen officiële dag met Henk gewerkt. Omdat hij, denk ik, toen midden december ging hij weg bij Sparta. Dus toen kwam ik, toen heb ik 3,5 jaar met Gerard Nijkamp samengewerkt als TD.
2: Ja.
8: Dus leuke tijd gehad. En nu zit ik in sinds de zomer van dus medio juni zit ik in het Bossen.
2: Ja, in het Bossen.
8: Ja.
2: Ik sloeg wel aan op dat avonturiere wat dat betreft, zeg maar, in die gesprekken met heel veel diverse clubs.
8: Ja.
2: Hoe zou ik het zeggen? Geschrokken, zeg maar? Of is er wel een soort van... Ik kan me zo voorstellen als jij zegt tweede niveau Griekenland of heel willekeurig, dat misschien een beleid of een visie bij voetbalclubs, dat dat misschien niet echt heel erg aanwezig is.
8: Nee, dat klopt. Dus niemand. Dus je hebt niet echt heel snel een blueprint dat je zegt van zo, ja, zoals die club het doet, zo ga ik het helemaal kopiëren. Ja. Ik denk dat je dat überhaupt nooit moet doen. Want als je een kopie bent van iemand anders, ga je dat nooit het maximale uithalen. Alleen bij elke club heb je wel één of twee dingen wat echt interessant is. Oh, zij maken hun rapporten op die manier. Of oh, zij verwerken de tips van agenten op zo'n manier. Nou, zo bouw je op elk onderwerp wat je eigenlijk binnen de scouting tegenkomt. Want daar was ik me voorop aan het focussen. Dus ik had bij Sidesports ook gezegd van, als ik ooit wegga bij het bedrijf, dan wil ik graag richting hoofdscouting bij een andere club. Ja, en dan ga je op een gegeven moment ook je eigen visie opbouwen. Nou, we spraken er net over. Ik heb ook Championship Manager redelijk doodgespeeld. Dus,
2: een valkuil voor al je vrije uren.
8: Zeker weten. En voor je sociale leven is het best treurig af en toe. Maar ja, zo ontwikkel je een eigen idee over hoe je zo efficiënt mogelijk, maar ook effectief mogelijk kan gaan scouten. En dan praat je daar met collega clubs over. Collega hoofdscouts. En ja, zo ontwikkel je je eigen ideeën. En dat mocht ik toen bij Sparta in de praktijk brengen.
2: Ja. Heb je in jouw traject al in het echt, zeg maar, dat gevoel gehad wat je in dat spel ook had, wat dat
8: zeker
2: betreft?
8: Ja? Zeker, ja. Nee, maar het is ook bijna dat spel. Alleen het gaat om echte mensen met emoties en gevoelens. Dus ja, dat is het grote verschil. Dus het is niet zo even van, hey, ik zet hem op de transferlijst en weg ermee.
2: Weg ermee. Dus, je moet echt tegen hem zeggen.
8: Nee, ja, ook dat. Ook dat. Maar hey, je hebt gewoon wel met echte mensen te maken. Ja. Dat vind ik wel wezenlijk belangrijk daarin. Alleen daarom de route die ik heb bewandeld is best wel een interessante en stapsgewijs ook prettig voor mezelf. Omdat ik vanuit de, je hebt meerdere routes, sommige komen van het trainersveld en worden TD, sommige komen vanuit het academyveld en worden dat. Ik ben vanuit de recruitmenthoek dan gekomen. Ja, en dat is best wel een interessante route om uiteindelijk dan door te groeien naar TD. Maar vanuit het scoutingsvlak, wat voetbalmanager ook al doet, die halen ook aan de voorkant al heel veel weg. Weliswaar dan niet door video, maar wel door data. Want je moest daar ook echt een speler scouten. En dan kreeg hij een aantal sterren. En
2: zeker.
8: Dat is eigenlijk ook de datascouting wat al in voetbalmanager wordt gedaan. En ik vind voetbal echt leuk, maar je maakt mij echt niet blij. En dat was ook niet bij Sparta als ik 8, 9 hele wedstrijden moet gaan kijken in een week. Nee. Dus de filtering en de screening aan de voorkant op basis van data en video, zodat je gericht live kan kijken naar een speler die je echt daadwerkelijk kan gaan halen. Dat geeft de kick, vind ik, binnen scouting.
2: Ja.
8: Maar zomaar random wedstrijden kijken, ja, dat gaf niet de kick voor mij in ieder geval.
2: Nee, en dat filter is natuurlijk superbelangrijk, want er is niet eens genoeg tijd om alles te zien in potentie wat je moet zien voor je werk. Gebruik je daar dat programmaatje voor? Waar je ooit bij zat? Of heb je daarvan gezegd van, nou, het programma is goed, maar ik ga er nog zelf iets aan toevoegen of verzinnen?
8: Nee, dus uiteindelijk hebben we bij SciSport, of bij Sparta, hebben we heel veel met SciSports gewerkt.
2: Ja.
8: In combinatie met Y-Scout, omdat Y-Scout dan de beelden had. En nu bij Den Bosch, SciSports heeft inmiddels ook beelden. Dus nu bij Den Bosch gebruikt onze hoofdscout Bart Latoeru gebruikt eigenlijk volledig SciSports daarin. En gaat daarin dan ook live naar wedstrijden kijken, naar trainingen kijken. Maar wel gericht, dus niet zomaar naar iets.
2: Nee.
8: Want ik geloof ook, het is nu meer het vinden van een speler in plaats van het ontdekken van een speler.
2: Ja, exact.
8: Geloof ik meer in. Omdat je hebt zoveel informatie over spelers al beschikbaar. Op waar dan ook, vooral op internet. Dus dat je ze bijna al niet meer kan spreken van een ontdekking, maar je moet ze wel vinden.
2: Ja, exact. En alles wordt al vanaf piepjong geregistreerd. Er zijn toernooien waar vroeger misschien inderdaad Anko 3 man in een regio stonden, maar waar nu de hele wereld bij is.
10: Ja.
2: Dus het romantische ontdekken is wel weg. Kijk, je kan nog steeds ergens vroeg bij zijn.
10: Ja, maar toch denk ik daar dan. Ik kijk meer wedstrijden. En ja,
2: meer dan Wisecout.
10: Nou ja, ik heb ook een Wisecout account.
2: Mm-hmm.
10: Die heb ik van vroeger nog meegenomen. Maar ik moet zeggen dat ik die niet heel veel meer gebruik. Maar ik kijk wel veel hele wedstrijden. Ik blijf er toch in dat romantische verhaal, blijf ik daar toch wel in geloven. Want ik zie toch jongens zo af en toe. En dan denk ik, ja, ze zullen ongetwijfeld in kanalen staan die ik niet kan inzien. Mm. Maar ja, dat blijft voor mij toch het leukste. Maar goed, ik heb geen verantwoording bij wie dan ook.
8: Maar ik snap je wel hoor, want uiteindelijk is dat ook wel... soms als je dan een live wedstrijd gaat kijken voor een speler... en je ziet dan bij de tegenstander of bij dat andere team... hey, zo, dat is een interessante speler. Zo zijn we bij Sparta ook voor het eerst Camille Negli op het spoor gekomen... terwijl we bij Eindhoven de Graafschap waren of iemand van Eindhoven aan het kijken. En hij had pas, dit was denk ik pas zijn tweede of derde wedstrijd. Dus daar was nog niet heel veel van beschikbaar. Maar je ziet op een gegeven moment zie je hem wel dan ja, spelen. En denk, hé, dat is interessant, dat ga je voor.
11: Hij had overigens weer een heerlijk seizoen in Engeland.
8: Daarom, ja. Ongekend, hij kan nog gewoon naar de Premier League. Dus,
11: zeker.
8: Dus die momenten heb je wel degelijk nog, hoor. Dus dat zijn ook wel echt leuke momenten. Maar waarom ik ook heel erg geloof in die efficiënte route is... omdat ik ook heel erg geloof in een bepaalde succesbeleving. Dus als je als scout 900 rapporten maakt van 900 spelers... en er komt er geen één, dan denk je als scout op een gegeven moment... jezus, moet ik weer naar deze wedstrijd? Terwijl als je misschien maar 90 rapporten maakt... en er worden er 4 of 5 van gehaald... ja, heb je toch een heel trots gevoel van zo, man. Ja, hier heb ik ook mijn bijdrage geleverd in de rapportage die ik gedaan heb. En zo heb ik het proberen in te richten bij Sparta met een klein team... maar wel met de kans op een hoge succesbeleving... om inderdaad, ja, die spelen heb ik ook gevonden.
10: Ja, en je hebt bij de clubs, neem ik aan, natuurlijk ook altijd te maken... met de middelen die je hebt, de financiën. En ja, het is gewoon niet makkelijk om overal maar mensen naartoe te sturen. Scouts moeten betaald worden, reizen moeten betaald worden. En,
8: zeker.
10: Nou ja, dat is natuurlijk ook een heel ander verhaal.
11: Want daar hebben we het hier ook wel eens over, Jesper. Wat is bijvoorbeeld de gang van zaken bij Den Bosch omtrent van Bart Latuero? Jullie stellen je rapport op. Je hebt een paar keer data-wise gekeken, op afstand gekeken. Wanneer ga je echt naar iemand toe? Want daar zit natuurlijk een kostenplaatje aan vast. En tijd en energie.
8: Ja, dat klopt. Dus wij hebben wekelijks met elkaar compositieoverleg. Waarbij ik informatie deel vanuit de club. Die kijkt hij uiteindelijk ook. Hij presenteert daarin aan mij externe opties. En dan op een gegeven moment zeggen, die is wel interessant, die is minder interessant. Het merendeel is omdat we met een aantal profielen werken... dat het best wel in lijn ligt met elkaar. Dus we gaan niet van links.
11: Je komt niet met totale willekeur.
8: Nee, dat klopt. Nou, en op een gegeven moment, als we dat beide interessant vinden... nemen we daar ook de trainer mee in dat traject. Van, hé, dit vinden we de interessante 3 opties. Welke vind jij het meest interessant op basis van de presentatie? Dus er gaat heel veel tijd en aandacht in het scoutingsrapport... en in de spelerspresentatie. Daar zit heel veel aandacht en tijd in. Omdat we die voor heel veel dingen gebruiken. En vervolgens, dat is het moment... ja, we gaan nu de verdieping maken. We gaan nu nog 1 keer verder. Of 1 of 2 keer live wedstrijd. En we gaan kijken 1 of 2 keer hoe we dat gaan trainen. En als het 3 of 4 keer moet, dan ook. Alleen, als je iemand al zoveel op video al hebt gezien... dan ga je live grotendeels voor de bevestiging.
11: Ga je dan alleen nog controleren, ja?
8: Ja, soort van wel. En ik moet zeggen dat Bart dat meer doet dan ik. Dus ik ga operationeel, scout ik zelf weinig meer.
11: Ja.
8: Omdat ik eigenlijk, ik ga ook altijd uit wel van goed vertrouwen in mijn collega's. Dus
11: tuurlijk.
8: Hij is de specialist. Hetzelfde als dat de trainer de specialist is. Dus weet je, ik ga ook niet de laatste training voor de wedstrijd. Die doe ik ook niet. Dus ik zou het ook ergens zonde vinden om... een scoutingsrapport waar heel veel werk in zit. En dan ga ik dan op 1 wedstrijd dan zeggen van, nee, toch niet.
11: Nee.
8: Maar het moet wel heel goed aan mij gepresenteerd worden. Want ik heb wel gewoon heel veel vragen tijdens dingen. En hoe is dit? En hoe is dit?
11: Eigenlijk heb jij de call al gemaakt voordat iemand op pad gaat voor de laatste... Want als je eerder niet overtuigd bent, hoeft diegene er ook niet naartoe.
8: Precies dat. Vooral is dat het. En het kan nog steeds zijn dat als we live gaan, dat we denken, nee... Het is het toch niet. Maar we willen ook gewoon ook onszelf heel veel onnodige ritjes besparen. Ja. En liever, omdat je ook als Den Bosch zijn, heb je ook maar... Ja, we hebben niet de mogelijkheid om 12, 13, 14 pogingen te wagen... of spelers toe te voegen. Je moet best wel secuur zijn in de spelers die je aantrekt. Omdat dat vaak wel... Ja mensen, een voltreffer, ik vind het een vreselijke term. Maar ja, daar moet je wel vaak aan denken.
11: Ja.
10: Gaan jullie veel naar de tweede divisie?
8: Ja.
10: Ja. En jullie hebben Chile natuurlijk.
8: Chile. En we hebben nu de keeper van Hoek hebben we vastgelegd.
10: Daar had ik er nog wel een geweten. Die vind ik echt perfect voor jullie.
8: Linker centrale verdediger of niet?
10: Nee, een rechtsback.
8: Ah, oké. Okay. Ja, de Porter.
10: Ja.
8: Ja, dat klopt, ja. Ja, we hebben een kopie eigenlijk al in huis. Nou, Marglan.
10: Ja, oké. Okay. Ja, maar die speelt bijna omdat Fortes nog speelt.
9: Ja. Maar ik zou hem dus de perfecte vervanger van Fortes vinden. En ja, de tweede divisie blijft...
11: Jeffrey dit het niet horen, hè? Die moet elk jaar nog een seizoen erbij.
12: Jeff loopt nog door ook, hè?
11: Ja, daarom. Dus.
9: Ja. Nee, oké. Maar dit vind ik het echt een goede speler.
12: Dan heb je goed, een goed oog.
9: De tweede divisie is echt een kweekvijver. En dat is het, zelfs de eredivisie is daar het bewijs van.
11: Ja. Zeker weten.
9: Daarom vraag ik dat altijd nog even.
11: Kan je een beeld schetsen bij... De vijver voor Den Bosch. Want het lijkt mij dat je... elk niveau haalt men dat aan. Van dat de vijver voor Liverpool is misschien net zo moeilijk als die voor Den Bosch. Dan op hun eigen niveau. Met, de middelen zijn niet onbeperkt. Er zijn regels in Nederland waarbij de afkomst van een speler nog te maken hebben. Kijk, in een datasysteem is dat natuurlijk, kan dat snel de deur uit. Maar ja, dat kan ook deuren weer sluiten gezien de regels in Nederland wat dat betreft. De tweede divisie, Anko, in de beker is steeds het bewijs. Maar wij hebben het hier heel vaak gezegd. Van er lopen hartstikke interessante jongens. Maar ja, dat weet dus iedereen in de keukenkampioendivisie.
12: Ja, nee, dat klopt. Dus ik denk wel dat de vijver voor dit soort type clubs heel erg breed is. Omdat in vergelijking met een echte topclub, want daar heb je maar een selecte groep die goed genoeg is. Dus je hebt wel een hele brede vijver. We hebben wel, eigenlijk, we zijn altijd wel voornemens. We kijken eerst in onze academy. Daarna kijken we Nederlandstalig. Daarna kijken we buitenlands. Ook gewoon voor integratie binnen de club. En we hebben ook vanuit de eigenaarsgroep in onze governance staan dat we maar maximaal 4 buitenlanders willen hebben. Dus dat betekent ook dat je wel gauw aan Nederlandse spelers je moet wagen.
11: De Chinese eigenaren willen maar 4 buitenlanders.
12: Ja, zeker.
11: Ja?
12: Ja, zeker.
11: En zij hebben, daar kunnen we het straks nog over terugkomen. Ze hebben een club in China en ze hebben een club in Italië. En, maar dan is het gewoon, in Italië willen ze ook eigenlijk 4 niet-Italianen.
12: Ja,
11: maximaal.
12: Max. Ja.
9: In China willen ze dan weer wel Nederlandse trainers.
12: Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. En we hebben overal nu Nederlandse trainers zitten. Dus ook in Italië zit een Nederlandse trainer. En nu is Henk Vreese natuurlijk trainer geworden, opvolger van Giovanni Franke. Dus dat klopt, ja, dat we max 4 buitenlanders. Maar dat komt ook omdat de eigenaar vindt het ook belangrijk dat we ook binding houden met de achterban van die club.
11: Ja.
12: En een enorm vreemdelingenlegioen creëren zorgt voor weinig achterban bij de club. Maar je ziet ook bij, in ieder geval in de Vliet, dat supporters een bepaalde herkenbaarheid hopelijk zien, maar dat zien we wel in de toeschouwers. Dat dat ook aan het groeien is. En ook de rol van de Academy is daarin ook belangrijk. Want wij zijn wel een club waar in ieder geval een hoog percentage aan Den Bosch jongens in het eerste elftal spelen. Dus ja, de eigenaar kijkt wel wat breder naar op een duurzame manier die club te laten groeien.
11: Ja, interessant. We hebben het ook die thematiek vaak aangehaald. Wat is in de core hun idee omtrent het investeren in voetbal? Kijk, je hebt soms gewoon te maken dat mensen zien er een financieel lucratief plan in. Een investeringsding. Bij Chinezen kan het zo zijn dat zij toch nog steeds ergens in hun achterhoofd de ontwikkeling hebben van het eigen voetbal. Wat natuurlijk in plaats van de goede kant op, eigenlijk de hele andere kant op is gegaan. Ja.
12: Beide. Dus we hebben nu natuurlijk één Chinese speler, Bo Hao Wang, hebben we bij Den Bosch. Dus de naam ontstaat ook niet voor niks. Bridge Football Group.
11: Ja.
12: Ze willen een brug slaan tussen China en Nederland. Dus uiteindelijk de ontwikkeling ook van Chinese spelers. Ja, het is natuurlijk het grootste land met zoveel inwoners, financiële middelen zijn daar zeer toereikend. Alleen uiteindelijk, als je kijkt naar concurrerende landen als Japan en Zuid-Korea, die doen het qua topspelers beter dan dat zij dat doen.
11: Ja, en dat lag ooit naast elkaar en dat is elkaar redelijk uit het oog verloren.
12: Ja. Dat klopt. Dus nu proberen we in ieder geval, dat is een van de elementen. En natuurlijk, iedere eigenaar van een club vindt het niet leuk om geld bij te willen storten. Dus ze willen die club ook op een duurzame manier rendabel uiteindelijk krijgen. Ja, dat kan één door je vergroot het spelersbudget met 2 miljoen en je probeert te promoveren. En doordat je promoveert naar een hogere competitie, wordt je club meer waard. Deze eigenaren kiezen voor een andere route.
11: Ja. Heb je zicht op die wens vanuit de groep met het Chinese voetbal, zeg maar? Je hebt natuurlijk nu een speler, maar...
12: Nou, kijk, uiteindelijk wat het lastig maakt in de huidige clubs die we hebben, is in Serie C is het niet toegestaan om niet non-EU-spelers te hebben.
11: Nee.
12: En in Nederland zijn de regels natuurlijk erg matig. Dat is ook concurrerend met andere landen, is het natuurlijk eigenlijk een ramp. Die non-EU-regels waar de financiële restricties aan zitten. Dus wat dat betreft, de clubs die we nu hebben, zijn eigenlijk nog niet ideaal.
11: Een speler in Nederland moet rond 6 ton verdienen als hij non-EU is.
9: Dat moet veranderen.
12: Zeker.
9: Ja, ja.
12: Dus ik zou eerder Ik zou eerder meer in Nederland, ook als we even kijken naar het Nederlands voetbal, zou ik eerder inzetten op bijvoorbeeld homegrown spelers. Dat daar de focus op moet liggen, dat er ieder team in Nederland x-spelers van de eigen opleiding in het eerste half dan moet hebben. Of x-spelers opgeleid in Nederland. Dat is voor het Nederlandse voetbal beter. Maar in principe heb ik...
9: Want dat is eigenlijk wat de bedoeling ervan is. De buitenlandse spelers zo'n hoog salaris geven, dat wij eerder gaan kijken naar de homegrown spelen. Maar jij vindt dat het te weinig gebeurt.
11: Maar die beperking, Anko, is dus alleen qua Europa.
12: Ja.
11: Want anderzijds, je kan onbeperkt Europese landen spelen.
9: Ja, dus die speler gaat ergens anders heen. Dat bedoel je te zeggen.
12: In principe kan ik een elftal maken met 11 Zweden.
9: Ja.
12: Maar dat is niet goed voor het Nederlandse voetbal, denk ik.
9: Nee.
11: Je houdt niet tegen met wat je in de core zegt niet te willen. Zeg maar, door alleen Europa niet mee te laten tellen. Want daar gaat het natuurlijk wel om. Je wil een soort van je eigen voetbal beschermen. Ja. Maar met de regel in Nederland richt je dan alleen op niet-Europeanen.
12: En je hebt leagues, volgens mij. Ik weet niet of het in Turkije bijvoorbeeld ook zo is, waar je gewoon maar een gelimiteerd aantal buitenlanders mag hebben in je selectie.
11: Daar wisselt het wel om het seizoen. Is ook geen ideale situatie, kan ik je vertellen. En het is ook nog steeds, doordat. Kijk, je kan niet het twee seizoenen doen en dan hopen dat er iets verandert. Nee. Dus dat in Turkije is gewoon een voorbeeld van dat je moet een keuze maken en dan moet je wel achter gaan staan. Ja. Want je kan het niet op de korte termijn zien. Je hebt mensen die denken van, nou, op het moment dat we veel buitenlanders toestaan, wordt het niveau omhoog voor degene die willen slagen vanuit Turkije zelf. Ja, en je hebt zeggen, en het doet vooral wat met de financiële waarde van de, en dat zie je in Engeland natuurlijk ook. Ja. En dat is in Turkije ook een paar keer mini geëscaleerd. Dat je ineens, lokale jongens worden wel heel kostbaar. En de clubs met Turkse jongens, die zitten met de armen over elkaar. Ja. Want die weten, je hebt ze nodig, dus haal ze maar op.
12: Nee, maar zo is volgens mij ook Noni Madueke voor een heel goed bedrag weer teruggegaan naar Engeland. Ja. Je ziet nu wel, want volgens mij Engeland heeft natuurlijk ook gewoon die regels. Je ziet nu wel dat de Engelse elftal ook gewoon een serieuze elftal is. Ja. Alleen als je kijkt naar welke spelers zij achter Harry Kane kunnen zetten.
11: Maar ben jij bang als Nederland, want er zijn gesprekken over om die om in ieder geval dat salaris naar beneden te halen voor non-EU spelers. Ben jij bang dat Nederlandse clubs massaal niet-Europeanen gaan aantrekken op het moment dat het mag?
9: Nou, ik denk dat ligt aan de gedachte. En ik heb zomaar het idee misschien dat je wel altijd naar je eigen mensen gaat kijken eerst. Want ja, hier hebben we een directeur zitten, die heeft het ook over de identiteit van Den Bosch. Nou, waarom zal jij, als jij goede jeugdspelers hebt en jij investeert veel in jouw jeugdopleiding, waarvoor zou je dan voor een buitenlandse speler kiezen? Dus die volgorde kan, denk ik, altijd nog als je die regels aanpast.
11: Ja, het veelgehoorde argument, zelfs in de praktijk voor wel Europeanen die dan bij Nederlandse selecties zijn, Jesper is vaak, hebben we deze zelf niet?
12: Ja.
11: Moeten we deze Bulgaarse jongen hebben, want hebben we die zelf niet? Ik denk altijd dat de club uiteindelijk een beslissing neemt omdat ze hem niet hebben. Ja, of denk jij dat het makkelijker is, omdat misschien, soms wordt ook de suggestie gewekt, als je uit een kleinere competitie van Europa komt, dat je misschien minder verdient?
12: Ja, dat kan. En aan de ene kant, soms is het ook wel, een beetje dat het gras groener is bij de buren. En dat, ja, wel mooi, hè. Die hebben ze gewoon uit Zweden of uit Bulgarije weggetoverd.
11: Ja.
12: Weet je, dus het is ook, ik denk ook dat het een beetje PR en ego dingetje is. Maar goed, dat is mijn gevoel. Ja,
11: maar je hebt goed zicht op de markt. Jij kan goed inschalen of een Nederlandse keukenkampioendivisiespeler financieel minder of meer aantrekkelijker is dan een jongen uit de tweede Bulgaarse competitie.
12: Nee, ja, dat klopt. Dan heeft dat allemaal natuurlijk weer te maken met de contractstatus en de transfersom die eraan gekoppeld is. Maar salaristechnisch kan natuurlijk eigenlijk iedere eredivisieclub in de top 12 kan bijna elke KKD-speler betalen. Ja. Dat is geen enkel probleem.
11: Dat is het punt niet.
12: Nee, maar wie denkt van, Mees Laros, interessant, 20 jaar, heeft al bijna 80, 90 wedstrijden in de KKD gespeeld. Ja, dat is een interessante speler die we ook weer kunnen doorverkopen.
9: Denk ik.
12: Ja.
9: Ik heb hem weer zo'n spieter gepoken. Hij heeft ook een contract tot 2028.
12: Zeker, ja.
11: Anko zit er altijd goed in met de details. Maar ja. Anko, het is nog steeds is de Eredivisie niet helemaal om in keukenkampioendivisie, we kopen hem. het wordt beter, maar het gaat niet zo hard als dat de keukenkampioen-divisie zelf bijvoorbeeld tweede divisie shopt. Terwijl we nu al zien tweede divisie, eredivisie.
9: Ja, en dat heeft denk ik weer een financiële oorzaak. Want je ziet dat die jongens bij Telstar spelen met name, of bij een KKD-club. En dat heeft denk ik de oorsprong in dat Telstar niet de grootste portemonnee heeft. Die een trainer heeft die competitie heel goed kent. Dus die jongens heel goed in kaart heeft. Ja, en dan zien we in één keer bij andere eredivisieclubs van, hey, deze jongens zijn gewoon uitstekende eredivisiespelers. En ik weet ook zeker, mocht Telstar degraderen, gaan al die jongens met een tweede divisieachtergrond allemaal in de eredivisie blijven. En dan staan we in één keer in de rij. Dus in principe moet dat de bevestiging toch al zijn.
11: En Real Madrid koopt ook niet bij een derde divisie club. Die laat hem lekker eerst in de middenmoot bij Sevilla. En die betaalt dan wel 50 miljoen. Denk je dat het zeg maar nu, ja, maar dat het linker rijtje van de eredivisie die wacht om Offerhouse een jaar te zien bij Telstar en denk dan nemen we hem wel, want dan is het nog steeds niet te duur.
9: Dat kan je omdraaien. De jongen heeft wel vlieguren gemaakt in de Eredivisie, is daar een betere speler geworden en is vervolgens wel goed genoeg voor Utrecht. Dat kan. Maar we kunnen ook stellen dat de top KKD had al deze jongens ook kunnen halen en die hadden gelijk de top keukenkampioen divisie clubs beter gemaakt. Dat had je ook kunnen zeggen.
12: En je scout ook geen competitie, hè? Dus het is niet dat je de KKD scout, maar je hebt gewoon bij één team speelt een hele interessante speler die, waarvan je denkt dat hij het volgende niveau aan kan. Dus de league doet er soms niet toe. Het ultieme voorbeeld is natuurlijk met Jamie Vardy, die uit de laatste league. Ja, je scout niet heel de non-league.
11: Nee, zeker niet.
12: Maar het is net even die ene speler. En hetzelfde, Telstra heeft dat nu echt uitstekend gedaan. In de tweede divisie, ja, er zitten ook heel veel spelers in de tweede divisie die het niet aankunnen. Maar een aantal dus wel. Maar dat is hetzelfde als hoe er vaak naar jeugdspelers wordt gekeken. Ja, ik denk dat hij er nog niet klaar voor is. Nee, dat snap ik. Omdat hij ook nog nooit de kans heeft gekregen om te laten zien dat hij er klaar voor is. Maar waarom kunnen er bij als er een bepaalde financiële armoede of sportieve armoede is, ja, dan gaan we wel jeugdspelers opstellen. Ja.
11: En dan zijn ze ineens toch een heleboel zijn er wel klaar voor, exact blijkbaar.
12: Dat. Exact dat. Dus dat is wel het bijzondere, dat je dat wel moet creëren binnen een club, dat je op die manier wel naar een speler blijft kijken. Ja. Niet iemand afschrijft om de league waar hij in speelt. Want toen Matthijs de Ligt bij Ajax doorbrak, toen speelde hij ook niet in een hele geweldige competitie.
11: Nee, exact. Maar we hebben het toevallig recent over gehad natuurlijk. Het lastigste aspect misschien wel, of waar je het best getraind oog voor nodig hebt, is om te kunnen zien op het niveau waar iemand speelt, gaat dat ook in een ander niveau.
12: Nee, dat is zo, maar dat is natuurlijk het moeilijkste aan dit. Als je dat kon voorspellen, dan. Dus, maar dat is het allermoeilijkste. En er hangen ook zoveel factoren aan. Dus waarom is die speler nou bij Club X wel succesvol en bij Club Y niet?
11: Ja.
12: En dat is het allermoeilijkst.
11: Ja.
12: Wat leukst trouwens.
11: Het is veel gevallen, voetbalmanager. Maar in voetbalmanager ben je natuurlijk zelf, zit je achter de knoppen. Niet alleen met wie je aantrekt en met wie je samenwerkt en wie de staf. Maar jij bent de hoofdtrainer in dat spel. Hoe gaat dat element, zeg maar, van dat niet zijn, die keuze?
12: Dat ik niet de trainer ben.
11: Ja.
12: Oh, dat is
11: nog een optie geweest om te trainen?
12: Nee. Ik heb wel mijn trainingspapier overigens, UEFA C en UEFA B. Maar nee, dat is voor mij. En ik heb er ook geen enkele moeite mee, hoor. Dus wat dat betreft is het eigenlijk het TD, is het faciliteren van allerlei specialisten in je club. Mm-hmm. En ja, er zijn heel, heel, heel veel trainers die beter zijn dan ik. Op het trainingsvak in ieder geval. En ja, daar werk je gewoon heel goed mee samen. En je gaat kijken van, hey, hoe kan ik ervoor zorgen dat één, de staf complementair is aan hem, maar met name ook de relatie tussen mij en hem. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hem zo goed mogelijk kan faciliteren, dat hij die kleedkamer, zowel van de staf als van de spelers, zo goed mogelijk onder controle heeft en beter maakt. Dat is de job van een TD.
11: Ja, dat moet je volgend seizoen moet je daaruit zien te komen met Bart Schreuder.
12: Ja.
11: De trainer die je hebt aangesteld.
12: Ja, ja, leuk.
9: Hoe heb je die gescout?
12: Nou, toevallig is dat. Ik moet bekennen dat een trainer scouten is een stuk moeilijker dan spelers. Omdat ja, als je dan naar een club gaat of ja, wat kom je hier doen? Weet je, op die manier. Dus dat gaat wel anders. Je kan ook geen beelden kijken van. Ja, je kan interviews kijken, dat is wat anders. Data.
11: Er zijn trainers waarvan je leuke beelden kan verzamelen. Maar
12: zeker.
11: Dan kom je niet heel veel achterover de inhoud.
12: Nee, dat klopt. Dat klopt. En je hebt ook wel bepaalde datapunten waar je op kan. waar je op zou kunnen filteren. Nou is Bart nog niet hoofdtrainer geweest in het betaald voetbal, wel in het amateurvoetbal. Hij zit ook in de groep van de cursisten die nu de UEFA Pro doet. Ik ben ook een aantal keren bij NEC geweest ook. En hij is gewoon een van de trainers die is meegegaan in de selectieprocedure van meerdere trainers die ik heb gesproken. En dat is goed bevallen van beide kanten. En dat is meer een gesprekkencyclus dan. En ik heb hem toevallig dan ook aan het werk kunnen zien op zijn dag. Wat dan de rol is. Weliswaar als assistent is anders. Want je kan natuurlijk nooit weten hoe die trainer is in een 1-op-1 gesprek. Als ik jou ga passeren. Of als ik jou 2 weken naar het tweede stuur.
13: Dat was lastig hoor.
12: Nee, daarom. Na 2 weken naar het tweede sturen kon wel toch? als je te laat was. Nee, dat traject is wel moeilijker, vind ik.
11: Ja, één ding heeft hij in ieder geval mee, Anko. Dat is de achternaam. Want dan zit je bij jou al. Zit je bij jou op 70%?
13: Zeker. Alleen, je ziet het natuurlijk. Johan Plat, veel met Schreuder gewerkt. Gaat naar Cambuur. Zijn broer gaat nu naar jullie. Zo is dat vaker. Ook veel mensen die met Arne Slot gewerkt hadden. Ik ben daar toch altijd wel benieuwd naar. Ik kijk daar gewoon vanaf de zijkant naar. Is dat onzin? Of word je toch op een bepaald spoor gebracht doordat je iets ziet waarvan je denkt van, nou, dit wil ik in mijn club hebben. Misschien heeft hij wel een beetje van hetzelfde. En,
11: als het dan niet bewust is, moet het onbewust zijn. Het kan niet meetellen, toch?
12: Het helpt zeker mee.
11: Ja.
12: Dat helpt zeker mee in de. Op een gegeven moment kom je erachter in de gesprekken die je met iemand voert. Dus hoe iemand over voetbal denkt. En dat is ook wat ik net zei. Ik ben ook blij dat het geen kopie is. Dus dat het een. Want dan is het mogelijk dat het een slap aftreksel wordt van. En dat is het helemaal niet. Alleen het helpt wel mee in bepaalde ideeën. Hoe iemand kijkt naar voetbal. Hoe iemand kijkt naar het geven van een training. Hoe iemand kijkt naar het ontwikkelen van een manier van spelen. Dat helpt wel mee daarin. Dat je hoort wel bepaalde ideeën. En daar kan je eventueel een beeld bij vormen. Als iemand praat over dynamiek. Als iemand praat over energie. Als iemand praat over hoogdruk zetten. En hoe je dat wil doen en wil trainbaar maken. Dan helpt dat wel mee dat je al misschien een bepaald vergelijkbaar voorbeeld kan hebben. Terwijl daar gaan ook nog voldoende verschillen in zitten.
11: Ja. Je geeft iemand de kans. Speelt dat dan nog mee dat je zelf ook een jong persoon bent die een kans heeft gekregen bij een club? Want voetbal is natuurlijk super conservatief. We kunnen allemaal super afgeven op data en dingen. Maar aan de andere kant zijn er weinig vernieuwende namen waarmee geconfronteerd worden, over het algemeen.
12: Ja, dat klopt. Nee, dus de branche zit best wel veel vol met de overlevers daarin.
11: Zeker.
12: Dus ik denk daar geen enkele seconde over na. Kijk, het ergste wat er kan gebeuren is dat de sportief mogelijk helemaal verkeerd gaat. En dat ik daar ook de consequenties van ga voelen. Ja, oké, so be it.
11: Ja, van de leiding, zeg maar. Dat eventueel bij zo'n keuze die je nu maakt, dat als dat dan sportief zou mislukken, dat dan ook jij wordt aangekeken.
12: Ja, maar goed, kijk, ik heb nagedacht over de compositie van de staf. Ik denk na over de compositie van het elftal. Ik denk met het team met wie ik dat samen doe, denk ik dat wij dat heel goed kunnen. Dus daar heb ik heel veel vertrouwen in. In zowel mijn team als in mezelf. Ja, en dan ga ik ervan uit dat succesvol wordt. Ja, dan zie ik het wel.
11: Ja. Hoe kijk je er globaal tegenaan? Want bij veel clubs is het natuurlijk op het moment dat moet de trainer eruit, moet de TD eruit. Ja. Daar gaat het vaak over. Hoe kijk jij naar de structuur? Moet de TD eigenlijk. Het gaat vaak over cultuurbewakers, maar is die TD niet misschien wel een cultuurbewaker als het goed gaat?
12: Ja, ik vind dat ook over vervelende termen gesproken. Dat vind ik ook een hele vervelende term.
11: Ja.
12: Cultuurbewaker. Want het vaak is zo dat een cultuur gewoon moet doorontwikkelen en niet bewaken zoals die 20 jaar geleden was. Zo hoeft hij nu niet meer te zijn.
11: Maar de club hoeft ook niet in te storten op het moment dat de poppetje weggaat.
12: Nee, exact dat. Dus je moet het zo inrichten op een bepaalde manier dat je zelf vervangbaar bent. Dat is ook een van de opdrachten die ik heb meegegeven vanuit de eigenaren. Is van, creëer een aantal blueprints hoe we het bij Den Bosch willen hebben. Op het gebied van spelersprofielen, op het gebied van speelwijze, op het gebied van salarishuis, op het gebied van Talent Academy programma. Zodat je wat achterlaat. En zo heb ik bij Sparta uiteindelijk ook gewerkt. En wat ik daaraan prettig vind is dat dat dwingt je zelf ook om elke dag het maximale te geven om weer beter te worden, omdat je vervangbaar bent. En ik vind dat is voor mij een gezonde manier om te werken, want dat triggert mezelf ook om elke dag weer beter te worden dan de dag van gisteren.
11: Ja, in het voetbal, Anko, lijkt me wel een gedurfde manier, want op het moment dat je jezelf vervangbaar maakt, hè, ja, dan betekent dat ook dat sommigen dat uitnodigen tot je te vervangen.
10: Nou,
11: dat
10: is, ik vind het juist wel iets hebben van zelfvertrouwen.
11: Ja, zelfvertrouwen en mooi. Maar het lijkt mij, dat is ook een beetje het beeld natuurlijk wat erbij is, maar in het voetbal net iets gevaarlijker. Er zijn toch veel mensen die overleven, die hun stoel bewaken, die zorgen dat ze onvervangbaar lijken.
10: Ja, maar als je goed bent, dan hoeft dat toch geen probleem
11: te zijn. Dan hoeft dat voor de rest. Nee, dat is ook wel weer zo. Nou ja, tot slot, waar het zijn naam is gevallen. Wouter was hier eerder te gast. Die natuurlijk nu met de scepter zwaait. Duidelijk als algemeen directeur en niet als technisch directeur bij Burton Albion.
12: Ja.
11: Is daar misschien wel een beetje terechtgekomen via jou? Want er was ook wel interesse in jou. Dat leek toch hartstikke mooi. Met z'n tweeën daar, algemeen directeur en technisch directeur. Waarom is dat niet het geworden?
12: Hij is wel een beetje de. Had er wel een beetje. Want ik heb met dat voetbalmanager waar we het net over hadden, ik speelde altijd dan in de league 2 beginnen. En dan promoveren tot aan de Premier League. En dan ermee kappen en dan weer opnieuw beginnen. Dat was een beetje, ik weet niet, een zieke tik die ik had toen ik speelde.
11: Als je een beetje het internet op gaat, Jesper, dan blijkt dat best wel veel mannen die tik hebben.
12: Daarom.
11: Dat geeft helemaal niet.
12: Ik voel me niet alleen, daarom. Dus ik ben daar op een gegeven moment via een agent, die heeft mij daar gedropt als kandidaat. En ik ben daar op bezoek geweest en opgesproken. Geweest. Maar ik was daar op dat moment nog helemaal niet aan toe. Ik had nog niet ervaring zelf als leidinggevende. Dan bij een club die volgens mij met 4 punten onderaan stond. Waar de structuur binnen de eigenaarsgroep een verbetering nodig had. Je hebt het soms wel eens over timing van weggaan en van komen. Dit was niet de juiste timing daarvan komen. Wouter had al een project bij Castellón lopen. Dus ja. Ik heb toen tegen de eigenaar gezegd, joh, is misschien handig om een keer met Wouter te praten. Dat is het enige wat ik gedaan heb. En hij heeft uiteindelijk daar in de gesprekken hun overtuigd om die club verder te herstructureren. Wat in ieder geval een tijd al heel lang goed gaat. En ze zijn nu weer gehandhaafd.
11: Ja, ik heb nog even gekeken voor de uitzending.
12: In de Ligman.
11: Ja, zeker.
12: Zeker weten, ja. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, in de toekomst werken met hem samen, dat zou voor mij een ideale combinatie zijn.
11: Wel?
12: Ja, zeker. Okay. Zeker. Ik moet zeggen dat
11: natuurlijk bij elke broer-zus, broer relatie is dat anders. Maar voor jou is dat nog wel echt iets om naar uit te kijken om ooit een keer samen te werken.
12: Zeker. Nee, zeker. Ik moet zeggen, mijn huidige samenwerking met de algemeen directeur Tommy van Alphen is nu ook heel erg prettig, omdat we ook qua karakters goed samenwerken. Maar als ik denk met Wouter kan samenwerken en ik zie welke competenties hij heeft en welke ik heb. We hebben ook 2 jaar met elkaar in een kleedkamer gezeten bij Excelsior Maassluis. Dat kan af en toe best wel stevig eraan toe gaan. Maar wel vanuit de goede intenties. Dat is waar ik naar op zoek ben, naar samen te werken met mensen die in ieder geval de goede intenties hebben. Ja, dat weet ik van hem 100% zeker. En ik denk hij ook van mij. Maar dat moet hij zeggen, maar dat denk ik wel.
11: Anko, ga jij nog even in de laatste minuten voor zorgen dat we overal viral gaan en op de knip- en plaksite staan? Want je moet even iets uit Jesper zien te krijgen omtrent de spits, die vermoedelijk volgend seizoen niet meer de spits is daar, toch, bij Den Bosch?
10: Monzialo, bedoel jij?
11: Ja.
10: Ja, nou ja, goed. Die kosten.
11: Ja. Dit gaat wel werken. Ja.
12: Wij doen geen uitspraken over prijzen. Nee, maar hij is.
11: Zijn er al mensen concreet?
12: Er komen wel biedingen nu binnen. Dat zijn niet biedingen waarvan wij nu nog zeggen van dat willen we. Daar worden we al heel warm van. Maar wel clubs waarvan we denken, oké, dat is allemaal buiten Nederland op dit moment. Maar ik heb hem nu een jaar aan het werk gezien. En de statistieken spreken ook echt wel voor zich. Maar dit is echt wel een hele goede speler. Eigenlijk te goed voor onze club. Ik denk zelfs ook te goed voor deze competitie. Ik vraag me af of hij in de Eredivisie zou moeten gaan spelen. Dat hij niet misschien beter voor
11: qua stijl.
12: Ja. Dat hij misschien niet beter naar een fysiekere competitie zou moeten gaan.
11: Stelt het jou toch teleur, Anko, dat er nog geen Nederlandse interesse
10: is? Ik vind dat hij in een tweespitsensysteem moet spelen. En daar zijn er niet heel veel van in Nederland. Maar mocht hij er wel zijn, zou ik hem direct pakken. Ja. Alleen 25, voor mij is het prima. Maar dat is dan weer net dat dingetje van, was hij 3 jaar jonger geweest, had hij er al geweest, denk ik.
12: Ja. Maar het is ook weer de vraag van als club... je hoeft volgens mij ook niet als club 11 spelers te hebben die je wil doorverkopen.
9: Nee,
12: inderdaad soms ook wel gewoon spelers hebben die direct leveren. En er zijn inderdaad 2-3 clubs in Nederland die soort van met 2 spitsen spelen. Denk ik met NEC en met Groningen die op zo'n manier. En hij is een aanvaller. Dus hij kan op rechts uitkomen, op links. Hij heeft ook echt een goede voorzet. Vanaf de rechterkant heeft hij ook een aantal assists. Maar hij is een waanzinnig goede speler. En daarnaast, ik vind het ook echt een geweldige gozer wat dat betreft. Hij is een jongen van de straten van Parijs. Absolute sfeermaker.
9: Soms wat licht gebakerd. Ik hou ervan, hè?
12: Zeker.
9: Maar hij heeft,
12: maar gewoon zwaar. Ook zijn intenties zijn goed. Dus hij is gewoon oprecht. En als hij met onrecht te maken krijgt, of het nou de racismekaart is of andere dingen wat gewoon niet terecht is, dan kan hij wel eens emotioneel worden. Maar als je hem goed kan raken, wat sommige trainers echt goed kunnen, heb je echt een gouden gozer aan deze speler. Ik vind het echt een goede speler.
11: Een flinke kluif van je om die te gaan vervangen deze zomer. Maar
9: de technisch manager die zijn eigen speler...
12: Zeker, die kanttekening, maar de
11: beelden zijn duidelijk. Ja.
12: Maar ook dat, dat is ook nog... Dus ook bij Den Bosch, het is natuurlijk spannend. We gaan spelers staan in de belangstelling. Alleen, ik kan Monzalo niet 1-op-1 vervangen. Dus ik kan ook geen speler halen die 1-op net zo goed is als hem of al beter. Want eigenlijk is hij al te goed voor onze club. En dat is ook een groot compliment naar de club. Waar een paar jaar geleden gingen veel spelers transfervrij weg. En vorig jaar is Burging en Hendricks verkocht. En Rick Mulders verkocht. En nu staan er weer spelers in de bank. Dus dat is echt wel belangrijk voor ons als club. Dat dit soort spelers nu in de belangstelling staan. Van grote, en dat we ook kunnen verkopen. Dus dat is een goed teken, maar hem 1-op-1 vervangen, dat is een uitdaging.
11: Een uitdaging, maar je lijkt me een persoon die van uitdaging houdt.
12: Zeker.
11: Dat heb je in deze 45 minuten ook zeker duidelijk gemaakt. Jesper, hartstikke bedankt en heel veel succes aankomend seizoen. Ik denk doelstelling voor de 3e keer op rij, play-offs halen. Anko, jij bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en het luisteren en tot de volgende.

Baby Chris.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. Gisteren meldde de WHO ook 8 gevallen, maar er waren er toen maar 3 bevestigd. Later vanmiddag wordt een nieuwe update verwacht. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. En de advocaat van Ali B., Bart Swier, denkt dat B. niet op korte termijn achter de tralies zit. Swier gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De hoogste rechter zal zijn licht over de zaak laten schijnen en bekijkt of het recht op de juiste manier is toegepast. Swier denkt dat die procedure 1 jaar in beslag gaat nemen. Ondertussen hoeft B. de straf nog niet uit te zitten. In hoger beroep is Faisal Oe tot 26,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de dubbele moord op 2 broers in een McDonald's-filiaal in Zwolle in 2022. De straf valt lager uit dan de veroordeling in 2023. Toen besloot de rechtbank dat Oe 30 jaar achter de tralies kon plaatsnemen. Het hof kwam tot een lagere straf omdat Oe onder andere in detentie een stoornis heeft opgelopen. Eind maart 2022 schoot hij de broers Ali en Hussein dood. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Deil staat een vrachtwagen met pech. Hou rekening met een kwartier oponthoud. A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten of vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is opgelopen tot een klein half uur.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De AD Voetbal Podcast.
4: Een spektakel werd het niet, zoals een week geleden in Parijs. Een duel onder hoogspanning was het wel in München. Dat kwam mede door die vroege goal van Paris Saint-Germain, waardoor de druk nog meer kwam te liggen op Bayern München. Maar die vonden in eigen huis de ruimte niet. Paris Saint-Germain is finalist van de Champions League.
3: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 7 mei met Maarten Wijfels. Kan je straks rustig slapen of ga je deze wedstrijd ook nog helemaal na analyseren?
5: Nee, deze wedstrijd maakte mij niet hyper de pieper.
4: Dus, nee,
5: maar ja.
4: Had ook een beetje verwacht, hè?
5: Paris Saint-Germain scoorde te vroeg.
4: Ja.
5: En die kozen er niet voor om aan te vallen. Die kozen ervoor om, goed recht, om compact te spelen. En Bayern, ja, die speelde toch een beetje met de vingers in stopcontact. Toch een beetje de hoe noem je dat? De gehaastheid zag je terug. Als je ook eerlijk bent, hoe jammer het ook is, ze speelden ook met 10 man. Want Olise, die hebben we echt helemaal niet gezien.
4: Acties die niet lukten, niks lukte. En nee. Alles. En als je dan. Ik denk dat als het niet lukt, hou het dan simpel. En speel dan in dienst van het elftal. Maar dat lukt dan ook niet, hè?
5: Dus in die zin is het eigenlijk nog knap dat Bayern. Ze kregen nog wel een paar kansen en dan toch nog 1-1.
4: Ja.
5: Want eigenlijk speelden ze met 10. Je hebt Olise gewoon echt helemaal niet gezien. En dat is zo'n contrast ten opzichte van de eerste wedstrijd. Het zat er niet echt in.
4: Nee.
5: Maar dat wil niet zeggen dat er waren toch nog wel mooie dingen te zien. Want een van mijn favoriete spelers deed nu gelukkig vanaf de aftrap mee. Fabian Ruiz. Maar die had zowel bij de eerste goal als ook een keer in minuut 56... Dan speelt hij met zoveel gevoel speelt hij een balletje vooruit. Waar dan meteen iemand in voorwaartse richting naar het doel kan. Dat is een van mijn favoriete spelers ook. En die deed dan wel mee. Dus daar kijk je dan wel naar. Goed, uiteindelijk is Paris Saint-Germain verdiend naar de finale. Ja.
4: Ja. Ja, Bayern München kon geen vuist maken aanvallend. Hè. Het was Olise niet, maar eigenlijk bijna nergens. Alleen een paar kansjes. Ja, Musiala.
5: Diaz vond ik was wel. Ja, die deed er echt alles aan. Die had ook nog een keer pech dat hij op een gegeven moment dribbelde hij naar binnen. Was ergens ook in de slotfase. En dan dacht ik toch wel een overtreding mee moeten krijgen. Want toen kreeg hij hem tegen. Ook een gele kaart. Dat had nog wel een moment kunnen zijn met zo'n vrije trap. Maar het lukte net niet. En aan de overkant, je moet ook eerlijk zijn, Neuer haalt er nog een paar ballen uit.
4: Zo,
5: dat was ook wel knap. En nou ja, toch ook een compliment misschien wel voor het publiek. In die zin. In Nederland had je van die halve garen gehad. Die hadden deze wedstrijd laten ontsporen.
4: Dat was niet, verwacht. Niet elke wedstrijd ontspoort gelijk Maarten.
5: Nee, maar als dit zo was gegaan. Met de scheidsrechter die natuurlijk voor veel mensen was dat onbegrijpelijk wat hij de eerste helft deed. Dat wordt de bal tegen de hand geschoten. Geeft geen penalty. Nou, dat moet je in Nederland eens doen. Nou, dan breken ze je stadion af. In München, het publiek. Tenminste, zover wij konden zien op tv. Hè, die bleven dan toch gewoon normaal. Er werd geen vuurwerk op het veld gegooid. Weet ik veel wat. Dat heb je toch allemaal niet. En dan zag ik ook weer zo'n bericht voorbij. Of zo'n filmpje voorbij komen van zo'n maloot van de Graafschap. Die dan die spelers met een megafoon aan het toeschreeuwen was.
4: Nou, de nederlaag bedoel je met 3-1 bij Almere City.
5: Bij Almere. Ja. Maar dat is toch een beetje. Ja, ik weet niet. Het is allemaal zo klein.
4: Ja, wij weten nu niet, terwijl we nu opnemen, hoe die spelers van Bayern München nu worden toegesproken, hè, door het publiek in München. Dat weten we nu niet. Dat zien we nu niet. Hè. We zitten nu in de
5: podcast. Nee, dat zien we nu niet. Dat is zo. Maar het was wel. Het bleef tot het laatste. Bleef ze toch ogenschijnlijk van op tv gezien achter de ploeg staan. Maar het was niet genoeg. Wel een schitterende goal nog van Harry Kane. Dat moet je toch ook wel weer zeggen dat hij wel een heel mooi doelpunt maakt.
4: Maar over twee wedstrijden, Paris Saint-Germain gewoon dus de beste ploeg. Duidelijk.
5: Nee. Niks op af te dingen. En dan krijgen ze dus de finale Arsenal-Paris Saint-Germain.
4: Ja. Ja. Is dat een beetje zo'n kopie van vorig jaar? Dat Paris Saint-Germain na een half uur klaar is ongeveer. En dat ze dan.
5: Dat zou inderdaad kunnen. Ik denk dat Arsenal wel toch een betere verdediging nog heeft dan Inter. Vorig jaar. Dus misschien kan het meer een wedstrijd zijn. Maar uiteindelijk Paris Saint-Germain is zo'n compleet team. Want zo'n Pacho ook achterin. Ja, dat is toch echt klasse. En ze kunnen dus ook verdedigen, bleek vandaag. Ja. Dus ze kunnen het allebei. Dus het is gewoon een compleet team. En die zullen ongetwijfeld toch ook het voordeel hebben van die finale gespeeld hebben vorig jaar. Ja, dus het zou heel goed kunnen dat het twee keer op rij Paris Saint-Germain als winnaar is. Ja,
4: Jesse Krekelaar, die komt nog even terug op die hensbal. Die zegt, goedenavond, is het niet raar dat je blijkbaar geen hens kan maken als je teamgenoot de bal tegen je aanschiet? In mijn beleving is hens. De regel is al moeilijk, maar nu wordt die echt nog raarder dan die al is.
5: Ja, dat klopt. Maar goed, hadden we het vorige week over. De regel moet anders. Maar ik vind bij deze situatie, ik zou een penalty ook zo tegen de gang, tegen het gevoel van het spel in. Want laten we nou wel zijn, João Neves, die jongen die staat daar, en die krijgt ineens een bal op zijn arm gerand.
4: Ja. Ja, dit is waarvoor veel luisteraars vorige week ook reageerden. Ja. Dit is toch de plek waar je dus die vrije trap moet geven eigenlijk dan. Hè? Dat je geen strafschop geeft, maar dat je een indirecte vrije trap geeft. Of, hè?
5: Dat zou kunnen, maar ja, nogmaals. Ik blijf erbij, hands moet je een penalty voor hands moet je verdienen.
4: Ja.
5: Hand naar de bal en zo. Het zal allemaal zijn dat er grijze gebieden blijven. Maar dat is veel logischer dan hoe het nu is. En ik denk dat iedereen, als wij met vijf mensen gaan kijken, kunnen wij echt wel hensballen eruit halen waarvan wij zeggen, nee, maar dit is nou echt bewust proberen à la Luis Suarez op het WK ooit de bal uit het doel slaan. En dit is echt, nou ja, natuurlijke anatomie van de speler, van de mens die beweegt. Of het is echt van dichtbij een bal op je arm geschoten krijgen, dat je absoluut niet weet wat er gebeurt. Die gevallen gaan wij met 5-6 man kunnen we naar kijken, gaan wij allemaal op hetzelfde uitkomen. Dus het is niet zo moeilijk, maar je moet het gewoon doen. Ja. Je moet het gewoon veranderen.
4: Marco Hollak, ik denk dat deze vraag natuurlijk stelt omdat je ons voetbaltechnisch geweten een beetje bent op de redactie, hè? Professor voetbal. Die zegt, en hij zelf heeft een keeperschot, dus ik denk dat hij daarom ook vraagt. Doeltrap door de keeper van Paris Saint-Germain tegen Bayern München, zo vaak over de zijlijn geschoten. Is dat een bewuste tactiek?
5: Van Paris bedoel je?
4: Ja. Dat je hem dus bewust...
5: Nou ja, daar leek het wel op.
4: Ja.
5: En ze hebben dat vaker, die spelen daarmee. Dan is je, ja... Ja, dus het lijkt er zeker op.
4: Dat je in ieder geval eens naar voren trapt en dat je dan vervolgens 30, 40 meter kan opschuiven en daar dan de boel gelijk onder druk kan zetten.
5: Ja absoluut. Ja.
4: Nou goed, het was dus niet, je kan zo ten rustig in slaap vallen. Daar komt het een beetje op neer, toch? Dat is wel duidelijk. Het is niet een wedstrijd waar nog uren van na ligt te draaien, denk ik.
5: Nee, ik denk dat het niet overdreven is om te stellen dat in deze podcast hebben we het namelijk al heel vroeg over Bayern München gehad. Ja. Want Nederland... Ja, we zien niet veel wedstrijden meer van hun. Het zit natuurlijk allemaal achter... hoe heet het?
4: Via Play.
5: Ja. Dus heel veel mensen hadden dat toch niet door. Ik hoop eigenlijk dat ik toch wat mensen enthousiast heb gemaakt voor die ploeg. En dat hebben ze echt wel bewezen, dit toernooi. Dus ik ben ook heel teleurgesteld dat ze het niet gered hebben. Maar ja, dat valt dan ook wel mee, omdat... Ja, een terechte nederlaag en van een team wat gewoon ook echt heel goed is en mooie spelers stelt. Désiré Doué, die nog een paar keer ontsnapt en gewoon vier mensen van Bayern München bezighoudt. Ja, daar kun je natuurlijk ook van genieten. Dus wat dat betreft, ik leer niet van wakker en het is te doen.
4: Playoffs in Nederland werden ook gespeeld. Almere City won met 3-1 van de Graafschap. Trainer van de Graafschap, Brinus Dijkhuizen, zijn de afloop. Ik heb echt een onherkenbaar elftal gezien. Misschien spanning, om jonge gasten zijn. We missen een aantal bepalende spelers. En toch denk je, met 3-1, dit is nog niks. Het is nog niet overkomelijk. Dat is heel gek in die play-offs.
5: Nou ja, dat zou kunnen. KKD-wedstrijden zijn natuurlijk soms ook... natuurlijk, als je snel scoort, dan heb je een doelpunt nodig om weer een verlenging eruit te halen. Dus het kan best. Maar... God, is de Graafschap toe aan promotie?
4: Ik denk dat de Achterhoek wel toe is aan promotie na al die jaren KKD, hoor.
5: Ja, zo kun je het zien. Maar ze zijn natuurlijk dit jaar toch echt wel verjongd. Ze hebben natuurlijk ook verkocht nog. Bauke Boersma weg. Dus dus ik denk dat die met de play-offs... dat die gewoon presteren wat mogelijk is. En dat is het dan toch ook wel. Dus ik denk niet dat ze 1, 2, 3 promoveren. Maar goed... misschien wordt het nog gelogen gestraft.
4: Ik heb dit stukje gewoon bewaard, opgeslagen. Komt helemaal goed. We gaan daar vrijdag nog verder over praten met Dolf van Aert in deze podcast. Ik wil even naar Zeist. Nigel de Jong droomt van een wereldtitel. Want dan moeten we ook gewoon uitspreken dat we wereldkampioen kunnen worden. Hè? De missie moet er komen. Maar als we nu zeggen halve finale, dan tekent hij ook wel. Ja. Maar vond ik een beetje contradictie.
5: Ja, nou ja, goed, even voor de mensen vanuit de KNVB. Richting het WK worden natuurlijk wat mensen naar voren geschoven om daar een beetje hun blik op te werpen. Nou, dat is in januari, begin januari, bij ons in de krant en op de site was dat Marianne van Leeuwen, de algemeen directeur, die toch even de, nou ja, op dat moment toen aankondigde ook hoe het met de contractsituatie van Ronald Koeman zat. Ja. Die ook een beetje vertelde hoe het WK, hoe ze dat gaan aanvliegen operatief vanuit de KNVB. Vervolgens naar Koeman, die horen we natuurlijk bij rond Interlands. En nu was ook Nigel de Jong, de directeur topvoetbal, die toch eens iets vertelde over hoe hij het beleeft. En ik vond er een paar dingen opvallend aan. Hij zei dat tegen een groter comité van verslaggevers. Toch over het contract van Koeman. Hij maakte de indruk dat dat ze bij de KNVB toch eigenlijk wel tevreden zijn over hoe Koeman zijn bondscoachschap invult.
4: Dat las ik ook een beetje uit het jouw verhaal, ja.
5: En niet dat vreemd is of zo, maar meer, hij benadrukte nog eens van wat ons betreft was er, CQ is er geen vacature. Ja, het contract van Koeman loopt af, maar dat wil niet zeggen dat er per se een vacature hoeft te zijn. Dat had ik nog niemand zo horen vertellen. Dus dat betekent dat zij er eigenlijk zo in staan dat het ook best zo kan zijn dat ze met Koeman doorgaan. En ik stelde de vraag van, god ja, DJ Deschamps was bij Frankrijk, die is 14 jaar bondscoach. Nou, je kunt van alles over Deschamps zeggen, maar over het algemeen is dat wel iemand geweest die met de spelers van Frankrijk toch een respectvolle band had.
4: Ja.
5: En daardoor kon hij dat ook lang zijn. En ik heb in deze podcast ook wel eens verteld dat het gaat er niet zozeer om wat wij er van de buitenkant van vinden of van zien. Maar het gaat om hoe bijvoorbeeld Frenkie de Jong, die straks na het WK natuurlijk samen met Dumfries, nou ja, zeg eens met de Gravenbergs en zo, maar in elk geval Frenkie de Jong, Dumfries, dat worden de nieuwe kartrekkers van Oranje. Hè? Als Virgil van Dijk afzwaait en Depay stopt. Die spelers, die werken echt prettig samen met Koeman, omdat hij op hun niveau geweest is. Hè? Hij weet wat Frenkie de Jong in een wedstrijd meemaakt en kan daar goed hem toch in helpen. Dus dat, die band is prima. Dus ja, dan zou je ook door kunnen gaan als je het vanuit die spelersgroep bekijkt. En nou goed, hij maakte de indruk dat dat ook een optie is. We zullen zien of het gebeurt en het hangt ook vanaf hoe het WK loopt. Maar dat vond ik er wel uitspreken. En het tweede, ja, de jongen haalt er dan toch ook zijn eigen ervaring mee als speler naar het toernooi. Waar kan Oranje het verschil maken? En hij zei ja, dat zit hem toch ook in, ja, toch in, om het maar zo samen te vatten, in groepsdynamiek. Hij zei, de groep die er nu is, die vertoont wel gelijkenissen met de groep van het WK 2010. He, veel spelers uit topcompetities. De core van het elftal, die al lange tijd met elkaar speelt. Jongens die elkaar ook best kritisch durven benaderen, maar dan vanuit een positieve manier. Je hoeft geen vrienden te zijn als je maar goede collega's bent. Nou, dat was ook wat in 2010 bijvoorbeeld de riedel van Bert van Marwijk was. Ja. De Jong denkt te zien dat nu wel bij Oranje er weer is. Dus wat dat betreft verwacht hij ook wel wat van die spelers onderling. Ik ben benieuwd of dat inderdaad zo werkt. We hadden het ook over fitheid. Hij zegt, als het Nederlands elftal wereldkampioen wordt, dan denk ik dat van afloop zullen zeggen dat we het fitste team hadden. En dat zullen we ook zeggen als Spanje wint of Frankrijk. Ja. Maar om eraan te geven dat fitheid veel gaat bepalen. Nou, dat kunnen we vanaf de buitenkant zelf ook wel zien in een bloedheet land. We hebben het Club WK vorig jaar gezien. Ja. Je zult een economische manier van spelen moeten vinden. Toch een beetje survival of the fittest. Ja, het kan een voordeel zijn dat er een aantal spelers bij ons zijn. Bijvoorbeeld de Gianni Reinders, die elke dag trainen op het niveau van Manchester City. Niet alles, lang niet alles spelen. Dus misschien net wat frisser zijn. Ja, het zou kunnen. Mm-hmm. Ik vind wel dat je daar tegen weg moet streven. Van de week had ik er ook een stuk over. Er wint bijna niemand wat van onze spelers. Dus nee, het is niet dat ze met vertrouwen en met succesbeleving vanuit het clubseizoen bij Oranje komen. Dat was een jaar geleden, was dat heel anders. Toen was het Nederlands elftal voor mijn gevoel op zijn top. Had je spelers die van de Ven, de Europa League gewonnen. Je had de spelers van Liverpool, kampioen van Engeland. Je had Dumfries, De Vrij, Frenkie de Jong, halve finale Champions League. Dat is wel anders dan nu.
4: Ja.
5: Zijn gedachten Bij wat belangrijk is, die kon ik wel volgen.
4: Ik was even aan het zoeken naar een vraag die we binnenkregen van een van onze luisteraars. Die zei, met het WK in het vooruitzicht, is het niet verstandig om de spelers van Nederland zelf al nog even op vakantie te sturen, een week of anderhalf week, voordat ze, of twee weken.
5: En dat gebeurt ook. Ja. Dat gebeurt ook. Want Koeman maakt op 25 mei zijn selectie bekend. Dat is de dag nadat de competities in bijvoorbeeld in Engeland stoppen.
4: Ja.
5: De Nederlandse competitie eindigt al een week eerder. Dus eventueel, noem eens Guus Til, Kees Smit. Dat soort jongens die kunnen op die 25e meteen beginnen trainen in Zeist. De spelers uit Engeland bijvoorbeeld, Spanje, die stromen een week later in. Die hebben eerst nog een week vakantie. Dus dat betekent dat vanaf 1 juni iedereen beschikbaar is. En dan spelen ze op 3 juni een oefenwedstrijd tegen Algerije. En dan is het daarna naar Amerika.
4: Ja, dat is een vraag van Jean trouwens inderdaad, ja.
5: Ja, zo'n week vrij. Ik sta er wel een beetje dubbel in als volger. In de zin van, voor sommige spelers zal dat werken. Even lekker tot rust komen, ja. Even uit het voetbal en dan weer terug. Maar ja, er zijn er ook bij. Dan sta je een week stil en dan is de ballon leeggelopen en ga hem dan maar weer opladen. Dat is, dat doe je na een vakantie met 4 weken. Ja. Nou, dat is heerlijk, dan ga je weer rustig opbouwen. Maar nu moet je gelijk mentaal er weer staan. En ja, is dat zo? Als ik naar mezelf kijk, ik vind het altijd lastig als ik een weekje vakantie heb gehad om dan de week, de moment dat je weer begint te werken, dat je meteen weer in die focus zit.
4: Nou, je hebt op de podcast toch geen last van? Je bent altijd scherp als deze podcast begint dan na een week vakantie.
5: Ja, maar ik breng dat professioneel gezien wel op. Maar dan, mijn brein moet altijd weer even, ja. Nee, want ik moet natuurlijk dat al wat diepe nadenken.
4: Nee, dat ook, ja, dat uren, ja, precies, weer bijslapen eerst. Meteen, ja.
5: Die radertjes moeten weer gelijk op dat topniveau gaan draaien. Dus ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen heel prettig is. Dus eigenlijk zou je daar toch van persoon tot persoon in moeten kunnen variëren. Maar ja, het algemene beeld is, een weekje vakantie, dus dan doen we dat maar. Dus ja. Dat gaat gebeuren.
4: Ja, dus eigenlijk, maar dat weekje vakantie kan dus ook heel louterend werken. Even een paar dagen bijvoorbeeld naar Italië gaan, ook al ben je geblesseerd.
5: Dat kan.
4: Dat kan eigenlijk heel goed werken. En dat zou misschien ook heel goed kunnen zijn, ook al heb je blessure voor het herstel, dat je gewoon een wedstrijd overslaat van de ploeg die je heel veel miljoenen betaalt, om gewoon even met je nieuwe vriendin op een bootje te zitten in Italië en dan even rustig bij te komen. Dat moet kunnen tijdens een seizoen ook, vind
5: jij? Heb je nu een voorbeeld of zo?
4: Nou, Kylian Mbappé heeft het gedaan nu. En inmiddels zijn er 20 miljoen handtekeningen binnen op de petitie van Madrid-fans die zeggen, rot maar op eigenlijk. Daar komt het op neer.
5: Ja, maar Mbappé, die gaat een beetje symbool staan voor de sterspeler die dan in een team speelt wat niks wint, internationaal. En dat was natuurlijk zo bij Paris Saint-Germain. En dat wordt nu op een waanzinnige manier, wordt dat eigenlijk duidelijk, dat van Messi, Neymar en Mbappé naar Doué, Dembélé en Kvaratskhelia, dat is de grootste upgrade in topvoetbal in jaren.
4: Ja.
5: Totaal onverwachts misschien voor de goede gemeente. Maar dat is wat het is. En dat straalt natuurlijk negatief af op Mbappé. Die andere twee, die zijn wel klaar met hun carrières bijna. Maar hij zit er nog middenin.
4: Ja, er komt bij dat Madrid uit de kleedkamer ook nu van alles uitlekt, dat hij dus 40 minuten te laat is op een afspraak. Dat hij onbeschoft is naar de mensen. Dat alleen nog met de Fransen zou kunnen omgaan. Dat voor de rest met niemand anders bij Madrid.
5: Goed, als dat zo is, is dat natuurlijk killing. En 20 miljoen handtekeningen. Als dat echt zo is, weet je hoeveel dat is?
4: Ja, dat is een petitie. Online is getekend. Het zit op 20 miljoen inmiddels. Je kan hem ook tekenen. Maarten Wijfels, als je wilt. Kan het doen. Maar ook het moment waarop hij zegt,
5: dat vind ik dan al, maar dat vind ik dan alweer minder. Want je hebt natuurlijk altijd van die mensen die dan, je gaat er niet tekenen. Laat ik het zo zeggen. Dit is ook altijd met polletjes die dan worden gekaapt door supporters van een club. Ja, nee, tekenen we even. En dan lijkt het net of
4: terug even naar het begin
5: dan. Populariteitsverkiezing of dan speler van Feyenoord of Ajax of wie het dan ook doet, dat hij dan wint.
4: Maar het komt erom neer dat die fans zijn woedend, dat hij dus een wedstrijd overslaat van Real Madrid. Hij is geblesseerd, daar is hij niet bij. Uh-huh. En hij zit dus in Italië met zijn nieuwe vriendin. Zit hij een beetje zoenend op het bootje en dat soort dingen, is hij gefotografeerd. En de vraag is, kan dat tijdens het seizoen? Want zij zeggen, je bent niet bezig met onze club, je bent niet bezig met ons. We hebben al dit seizoen een prutseizoen bij Madrid. We winnen niks, daar komt het op neer.
5: Maar dat vind ik echt gelul. Want het zou juist in jouw theorie, als je hem even doortrekt, hij is geblesseerd, dus hij kan niet spelen. Dan kan het voor hem misschien wel hartstikke fijn zijn dat hij er even met zijn gedachten uit is. Dus zo zouden mensen ook kunnen denken. Alleen ze denken zo niet, omdat Real Madrid niet presteert.
4: Ja.
5: Dat is dan, dat is net als met die trainers die dan 5-0 verliezen, dan kun je een dag later niet vrij zijn. Werken voor je geld, krijg je dat weer. Dus Dus ja,
4: voor je wisten ze met een megafoon naar je de ziel, hè, zoals bij de Graafschap.
5: Ja, daarom, nee, maar ja. Dat wil populisme, daar hebben we helemaal niets mee. Dus nee. Dat zegt maar niks. Maar dat Mbappé wel in de beeldvorming... Nou, wat we net schetsen van Paris Saint-Germain, hoe dat is gegaan... in de beeldvorming zit hij er nu niet lekker bij. Nee, nee. Dat is helder.
4: Zou het AD het heel erg vinden als ik met jou naar New York vlieg... en daar dan achterblijf? En dat jij doorvliegt met Sjoerd naar Kansas City? En dat ik van Times Square...
5: Wat ga je dan doen?
4: Nou, er is een vacature. Je kan in New York alle wedstrijden van het WK kijken... vanaf volgens mij Times Square... Als je dat doet elke dag, hebben ze een vacature voor. $43.000 kan je verdienen. En moet je eens een beetje op social media posten. Kunnen gewoon de voetbalpodcast opnemen. Jullie in Kansas, ik in New York. Zou het kunnen, denk je, of niet?
5: Je kunt het proberen.
4: De AD voetbalpodcast in de Big Apple, toch? Dus, nee, maar we gaan met jullie mee. Nee, maar dit is een vacature. Als je nog een leuk baantje zoekt van de zomer. De enige voorwaarde is alle wedstrijden kijken van het WK. Elke wedstrijd vanuit New York. Of 's middags, 's avonds, 's nachts. En wat filmpjes maken.
5: Oezbekistan tegen...
4: Moet je ook uitkijken, filmpjes maken, content maken... en dan details zijn online te vinden. Dus ik zou zeggen, als je interesse hebt, zoek het vooral op. Barcelona, ik zat er even te kijken. Het WK voetbal is in 3 landen. Hè? In Canada, Amerika en Mexico. Het gaat door een aantal tijdzones heen. En toen dachten ze bij Barcelona... ja, we moeten toch een beetje een voorbereiding hebben... die een beetje serieus is. Dus we beginnen in Engeland met de voorbereiding. We spelen nog tegen Birmingham. En dan gaan we daarna naar Kenia nog en naar Marokko... in de voorbereiding op het seizoen. Maar je hebt net je halve selectie naar een WK gestuurd. Is dat nou nog logisch? Is er niemand die dan nadenkt?
5: Nee, maar dat is niet logisch. Alleen, die salarissen moeten natuurlijk betaald worden... die over 6 keer over de kop zijn gegaan de afgelopen jaren... Dus geld moet ergens vandaan komen. Maar ja, dan heb je ook geen argumenten om te klagen dat de kalender te vol is.
4: Nee.
5: Als je zelf in de zomer overal naartoe gaat. Dus ja, dat gaat natuurlijk niet.
4: Nee. En hebben ze hem ingekort? Hè? Want normaal zijn ze gewend de hele wereld over te vliegen, Barcelona. Maar ze dachten nu, we doen het aan Afrika en Engeland. Ja. Dan zijn we hebben wat bescheidener gedaan.
5: Het moet natuurlijk toe naar een normalisering van salarissen, zodat clubs geen gekke tournee of gekke trips meer moeten maken om dat te bekostigen. Zodat de kalender voor die topspelers wat meer naar normale proporties gaat. Maar goed, wie gaat de eerste stap zetten? Want dat betekent dat die topspelers ook zouden moeten zeggen, nou, dan 20% minder salaris. Dan gaan ze echt niet dood van de honger.
4: Nee.
5: Dat gebeurt voorlopig niet. Dus blijft dit nog even doorgaan. En ondertussen komen er meer en meer blessures.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: We hadden het net over draconische maatregelen, tenminste die petitie tegen Mbappé. Ik weet dat jij heel goed gaat op dit soort verhalen. Marseille staat 7e in de league op dit moment. Die hebben geloof ik van de laatste 8 wedstrijden de 7 verloren. Ja. Minna was er pas nog bij, Groenstegen. Die is nog geweest bij een wedstrijd van Marseille. Ja. Maar de laatste wedstrijd tegen Nantes hebben ze ook verloren. 3-0 afgelopen weekend. En nu hebben ze eigenlijk de hele spelersgroep geschorst, de clubleiding. Dus dat betekent dat ze niet naar huis mogen. Slapen op het trainingscomplex. De hele dag daar doorbrengen. Is dat nou de manier om komend weekend van Le Havre te winnen?
5: Nee, natuurlijk niet. Maar ja... Ook weer, beeldvorming.
4: Ja, hè? Ja, supporters hebben ook
5: al, geld.
4: Supporters hebben ook al acties aangekondigd dit weekend in die wedstrijd tegen Le Havre.
5: Tuurlijk.
4: Ja, huppatee, ja. Aanpakken.
5: Maar ik moet wel gelijk denken aan Quinten Timber, die bij het Nederlands elftal zei dat het niveau allemaal zo fantastisch was. En dat hij al veel betere speler was geworden. Nou, lekker.
4: Ja.
5: Hè?
4: Ja. Ja, maar dit hoort ook bij...
5: Valt wel mee momenteel.
4: Ja, dit hoort ook een beetje bij een buitenland voetbal. Hè? Natuurlijk, trainer ontslagen daar de Servië. En inmiddels minder punten gepakt. Dus dalen ze af. En dan,
5: maar waarom is de wereld toch? Waarom zit de wereld toch van populisme aan elkaar? Als je dit allemaal deze voorbeelden noemt, en er zijn er nog een heleboel.
4: Ja.
5: Rond die rechtszaak van NAC ook. Wat je daar in de voorbeschouwing allemaal over hoorde. Het ene populistische argument naar het andere. En uiteindelijk, voor mij was het echt volledig logisch dat de rechter natuurlijk het grotere belang. Uiteraard kijkt hij naar het grotere belang. Dat is toch niet zo ingewikkeld? Daar kon je echt van tevoren al in tekenen. Echt waar. Ja. Maar ja, dan moet daar toch weer even anders over gedacht worden. En dan moeten alweer allerlei argumenten er in de wereld geslingerd worden. Nah.
4: Over afgrond gesproken, ja. Ricky van Wolfswinkel stopt met zijn voetbalcarrière. Het is ook wel een bijzondere carrière ook geweest natuurlijk, hè?
5: Is een kleurrijke speler geweest in het voetbal.
4: Ook voldoende meegemaakt ook.
5: Besluit het ook laat eigenlijk in het seizoen.
4: Ja.
5: Goed, dat kan, hè? Dat hij dat echt voor zichzelf eens even op een rijtje wilde zetten. En nu die keuze maakt. Maar dat betekent dat als je nu die keuze maakt, dan is niet dat je er eens even 2 maanden naartoe werkt voor jezelf. Lijkt me. Of misschien heeft hij dat al gedaan. Dat kan ook, hè? Dat wij het nog niet wisten, maar dat hij het in zijn hoofd al wist. Als je het nog niet wist en je besluit dat nu, dan is het ook binnen 2 wedstrijden is het ook meteen klaar.
4: Ja.
5: Want je hebt nu Robert Muren, wat ik begreep. Die gaat natuurlijk al een tijd geleden aangekondigd dat hij gaat stoppen na dit seizoen. En die zegt dus dat de spanning hem juist nu extra naar de keel grijpt. Omdat hij niet wil stoppen met degradatie. Of na competitie dan, ja, in dit geval. Dus, ja. Maar ja, Van Wolfswinkel veel meegemaakt natuurlijk. Met die, wat had hij? Die zijn hoofd toen.
4: Ja, had een aneurysma. Een verwijt bloedvat in zijn hersenen in 2019.
5: Oh, ja.
4: En dat leidde tot een operatie, een herstelperiode van 1,5 jaar. Het had inderdaad al zijn bal had gekopt. En het had ook zomaar kunnen gebeuren natuurlijk dat met een aneurysma dat dan bloedvat springt. Dus dat is best wel gevaarlijk, ja.
5: Nee, maar ook in interviews. Hij maakte op mij altijd een slimme indruk. Slimme jongen.
4: Ja.
5: Dat zag je er volgens mij aan af.
4: Het is te hopen dat het iemand is die voor het voetbal behouden blijft. In die zin dat het is geen. Weet je, dat zou nou een typisch goede jongen kunnen zijn voor technisch directeur. Of wat ik van de komende jaren.
5: Ja, maar ik vind altijd. Je hebt zo een clubje van spelers. Marco van Ginkel, Luc de Jong, Siem de Jong. Nou, Daniel de Ridder, die nu bij Ajax.
4: Ja.
5: Allebei ook wat gaan doen, Siem en hij. En daar zou hij, wat mij betreft, ook wel in kunnen passen. Inderdaad, van de jongens waarvan je denkt, die zien we nog terug in andere functies bij clubs. En dat zie ik voor me bij hem. Zonder dat ik hem heel persoonlijk ken, hoor. Dus, en misschien heeft hij er ook helemaal geen zin in. Dus vooral doen wat hij zelf wil. Maar dat zou je aan de buitenkant, zou ik dat wel voor me zien.
4: Ik heb nog eventjes een vraag van Aldo Vos voor je. Tot slot van deze podcast. Wat vind jij de mooiste voetbalnaam? We hebben namelijk een grootfaam hebben we nu. Of je hebt Cooper Love. Heb je natuurlijk vorig jaar bij de Graafschap gehad. Die speelt nu ook in bij VVV volgens mij. Maar wat vind jij nou de mooiste voetbalnaam?
5: Ja, god, dan moet ik het blote hoofd doen. Maar Roelof-Jan Tiktak vond ik toch altijd wel een hele mooie.
4: Ja.
5: Roelof-Jan Tiktak.
4: Het zou helemaal mooi zijn als je bij Barcelona had gespeeld. Hè? Dat was de Roelof-Jan Tiki-Taki. Maar dat was nog.
5: Roelof-Jan Tiki-Taki. Ja. Ja, als je toch als voetballer Socrates heet. Vind ik toch ook gewoon heel mooi.
4: Ja. Ja.
5: En Socrates, de speler, was natuurlijk ook een soort Socrates. Een soort wijsgeer met die baard en die rookte heel veel. En met die haarband ook om. Ja, dus dat.
4: Nou, misschien wel mooi, want we waren ook deze week op zoek naar de mooiste voetbalwedstrijd die je ooit gezien hebt. Hè? Een beetje in voorbereiding op die wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Maar misschien ook wel gewoon leuk aan onze luisteraars maar de vraag. Wat is nou eigenlijk de mooiste voetbalnaam die jij ooit hebt gehoord? Wat vind je de allermooiste voetbalnaam? Grootfaam kwam al voorbij inderdaad net bij Feyenoord, Zeeuw. Maar dan heb je natuurlijk Cooper Love of Socrates. Maar wat is jouw mooiste voetbalnaam? Ben benieuwd. Mag gek zijn, opmerkelijk of de mooiste. Nou, wat vind je de leukste voetbalnaam? Mag ook. Je kan ze doorgeven. Je weet het, Instagram is ons kanaal, @ADVoetbalPodcast. Kan je gewoon reageren door een berichtje te sturen. Of reageren in de stories. Of je kan nog eventjes via X of Blue Sky ook reageren met de hashtag ADVoetbalPodcast. Ik ben wel benieuwd waar mensen mee komen.
5: Ja, ik zit gelijk ook nog even te denken of er nog andere namen te binnen schoten. Misschien wel zometeen, maar dit waren even de eerste
4: beschietingen. Mooi. Nou, gaan we nu naar de vraag van vandaag, Maarten.
6: De vraag van vandaag.
4: En dit was de vraag van Sjoerd gisteren.
7: De Invincibles, schitterend elftal. Speelde op Highbury in een van de mooiste stadions aller tijden. Een soort openluchtmuseum. En die opstelling van dat elftal, dat durf ik van te zeggen, die kon ik dromen. Want ze speelden bijna altijd met dezelfde ploeg. Ze hadden een paar invallers die er ook vaak op dezelfde momenten inkwamen. Maar de basisploeg was eigenlijk in beton gegoten bijna. En die speelde 4-4-2, dat elftal. En ik ga ze even opnoemen en ik laat er twee weg. En dat ga ik zo even toelichten. Dat elftal had altijd, of bijna altijd, Jens Leeman in de goal. Dan als back hadden ze die, Lauren, die Ivoriaan. Cole Touré in het centrum met Sol Campbell. En linksback Ashley Cole. En had je, aan de zijkant had je meestal Robert Pires en Jungberg, Freddy Jungberg. En voorin Henri en Bergkamp natuurlijk, was het koningskoppel van dat elftal. En dan mis ik de twee controleurs. En de vraag is, welke twee controleurs stonden in dat legendarische elftal van Arsenal? En dan heb ik het niet, zeg ik erbij, over Edu. Dat was ook een geweldige speler, speelde daar ook wel eens. Maar de twee die het vaakst in de basis speelden.
5: Ja, die ene is makkelijk, dat is Vieira.
4: Ja.
5: En de andere controleur is... Pires, Ljungberg, Vieira en...
4: Het is een oh-ja-vraag dit, hoor.
5: Ja, want ik zie het voor me. Ze hebben ook tegen Ajax gespeeld. De jonge Nigel de Jong nog scoren, ja, op Highbury. Maar die speelde... Goh. Ik dacht inderdaad, hij zal Pires bijvoorbeeld eruit laten, maar...
4: Even voor het beeld voor de luisteraars. Jij kreeg die opstelling. Ik zag gelijk jou zoeken naar het pennetje. Je ging even snel meekrabbelen om even de opstelling te kunnen zien. Ja, heel goed. Dat is heel goed, ja.
5: Ja, daarom. Ja, maar dan is die andere... het zal inderdaad zijn. Ja, zeg maar.
4: Gilberto Silva.
5: Oh, Gilberto Silva, ja. Ja. Nou ja, inderdaad.
4: Inderdaad, ja. Ja. Parler kwam ook nog voorbij, was het niet inderdaad. Ja, die kwam ook veel wel in, daar speelde ook veel inderdaad. Maar,
5: Gilberto Silva, ja, zeker. Precies.
4: Nou, dat was in het kader van de eervolle vermelding. Remy Maassen, bij deze eervolle vermelding is voor jou. Daar kan je wel mee doen voor deze dag. Maarten, wil jij ons de vraag voor donderdag 7 mei gunnen?
5: Nou, als je het dan hebt over mooie voetbalnamen... dan speelde er bij Paris Saint-Germain ook een geweldige... Samba in de heupen, zou ik bijna zeggen. En deze man, laat ik een beetje cryptisch doen... maar je hebt een speler gehad, die heette Grot. Ik zoek eigenlijk de speler bij Paris Saint-Germain. Dat was niet Grot, maar die had wel dezelfde voornaam. Is dat te moeilijk?
4: Ja, ze moeten niet vanuit de krant vragen... of jij de puzzelpagina wil gaan maken. Ik heb het al vaker met die vragen over jou. Want als je dan zeg maar als je een puzzel moet invullen... Maar... woord, rivier in Brabant waar iets bijzonders mee was. Weet ik, dan moet je krijgen ze dat soort vragen. Dus nu, God, maar dan...
5: Ja, maar anders is het misschien te makkelijk. Je had een voetballer in Nederland, de NEC... Die heette Grot. Die heette Grot.
4: Ja.
5: Maar de speler die van Paris Saint-Germain die ik zoek... die had diezelfde voornaam als deze Grot.
4: Maar niet dezelfde achternaam blijkt.
5: Nee. Maar ik vond ook wel, als complete voetbalnaam... vond ik het wel een mooie voetbalnaam.
4: Oké. Okay. Nou,
5: weet je wie het is?
4: Nou,
5: weet het wel.
4: Ik ben enorm aan het zoeken waar je nu naartoe wil. Maar goed, dat is prima. Als deze opname stopt, zeg je het maar gewoon tegen me. Ja? Dan ben ik heel benieuwd.
5: Ja, ik wil hem ook anders stellen, maar dan wordt het
4: makkelijk. Doe maar zo. Het is, iedereen weet, Maarten Wijfels heeft af en toe vragen die... Maarten Wijfels vragen zijn. Hoe doe je dat thuis dan? Als jij nou thuis een vraag hebt aan het gezin of aan je vrouw... Doe je dat ook zo op deze manier dan? Dat je dan...
5: Probeer ik wel soms.
4: Je bent niet van die directe vragen. Je bent van de...
5: Direct.
4: Als je op vakantie gaat en je zegt... Ja, we kunnen op vakantie gaan naar een land... waar er nog geen WK is georganiseerd. En daar was wat bijzonders mee.
5: Ja, zoiets.
4: Ja?
5: En dan mogen zij raden wat het wordt. Ja.
4: Ik hoor het al.
5: Mooi toch?
4: Mooi.
5: Ja, als je het leven... Je moet het af en toe een beetje mysterieus houden.
4: Nee, dat blijkt. Nou, als jij...
5: Als ik wil er nog bij zeggen, het was een geweldige dribbelaar. Nee, maar mensen weten dat echt wel.
4: Tuurlijk weten mensen het wel. Alleen, ik vind het een mooie vraag voor jou. Dus kom maar op als je weet welke speler Maarten Wijfels zoekt. Stuur maar door via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer via Instagram, @AD Voetbalpodcast. Je kunt reageren in de stories, dan wel door een DM'tje te sturen.
5: Ik zal gelijk eens opzoeken, hè. Of je zijn naam... Ja, je schrijft het volgens mij ook hetzelfde.
4: Oké, nou, dan ga je dat opzoeken. Wordt nu ingevoerd in chat... Google.
5: Tja.
4: Ja, hè? Zie je over die ogen open gaan? Ja.
5: Oh, nee.
4: Shit.
5: Oh.
4: Oh.
5: Nee.
4: Nee, hè?
5: Dat klopt niet.
4: Klopt helemaal niks van.
5: Shit, nee, dat klopt niet.
4: Maar ik had toen een hele andere vraag. Oh. Ja.
5: Moet je dit wel laten staan?
4: Ja, nee, laat ik ook wel staan. Natuurlijk dit. Ja. Iedereen had dit al opgezocht en dacht, er klopt helemaal niks van. Er waren al klachten, brieven ingestuurd.
5: Ga ik hem anders stellen?
4: Nee.
5: Ja, maar ga ik hem anders stellen? Ja, nou ja, laten we het dan iets makkelijker maken. Er speelde bij Paris Saint-Germain ooit en speelde met ook met een mooie voetbalnaam. Een Afrikaanse dribbelaar. En wat kan ik nog prijsgeven? Als ik zeg dat zijn voornaam JJ was? Nou, moet nog kunnen, hè?
4: Nee, dat mag zeker. We zoeken dus iemand, een Afrikaanse dribbelaar bij Paris Saint-Germain. Ja. En de voornaam was JJ.
5: Ja.
4: Ja. Oké.
5: Okay. Ja.
4: Opnieuw, mocht je nu wel weten wie Maarten precies zoekt, omdat deze vraag wel klopt, laat het dan vooral weten via X en Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer even via Instagram, @AD Voetbalpodcast.
5: Namelijk zie ik nu, die heette J. Roy.
4: Ja.
5: Ik dacht die ook JJ Grot heette, maar die heette J. Roy Grot blijkbaar.
4: Ja.
5: Moeilijk allemaal.
4: Ja.
5: Maar ingewikkeld ook.
4: Ja, het is ook laat ook al, hè? Ja.
5: Ja, wie heet dan ook J. Roy Grot? Ja. Maar goed, oké, sorry mensen. Even het verkeerde been.
4: Geef niet. Het hele volk is weer gerustgesteld. Iedereen kan nu aan de slag en puzzelen en doorsturen. En dan zou ik zeggen, kom erop met je antwoorden. Morgen het antwoord. Johan Inan morgen met de terugblik op de wedstrijden. Onder andere in de conference.
5: Zou je dat weten?
4: Ik mag toch hopen dat Johan deze vraag wel weet, toch?
5: Ja. Beetje historisch besef, vind ik, dat je mag je wel hebben, hoor.
4: Ja. Ja. Maar het kan zijn, welke tijd, nou, dat het kan zijn dat Johan hem niet weet. Johan kennende, dan.
5: Ja.
4: Denk je? Ja, ik weet het. Nou, gaan we kijken.
5: Ik weet het ook niet. We gaan het zien.
4: Morgen in de podcast meer. Maarten, wij spreken elkaar sowieso volgende week weer. En morgen zijn we gewoon weer met een nieuwe aflevering van de AD Voetbal Podcast.
5: Is goed.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de herstemming op 29 april is Democraten Gorinchem definitief de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De partij kreeg 7 zetels, net zoveel als bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen de maand ervoor. De herstemming vond plaats omdat er op 18 maart mogelijk was gefraudeerd. De opkomst bij de herstemming was iets lager dan op 18 maart. 47% bracht een stem uit. Een maand eerder was dat 50,5%. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat na de uitbraak op het cruiseschip Hondius bij 5 mensen het hantavirus is vastgesteld. Volgens WHO zijn er waarschijnlijk nog 3 gevallen. De mogelijke besmetting van een KLM-stewardess is niet in deze cijfers meegenomen. De 8 personen bevonden zich aan boord van de Hondius. 3 van hen zijn overleden, een Nederlands echtpaar en een Duitse burger. En 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn in Singapore op het hantavirus getest. Het gaat om 2 mannen van 65 en 67 jaar. 1 van hen heeft geen ziekteverschijnselen, de andere een loopneus. Het tweetal wacht in isolatie de uitslag van de testen af. De 2 mannen vlogen na hun cruise op 25 april van Sint Helena naar Johannesburg. Volgens de gezondheidsdienst in Singapore zaten zij op dezelfde KLM-vlucht als de Nederlandse vrouw die een dag later in Zuid-Afrika overleed. Het Gelderse Eerbeek krijgt een nieuwe klap te verduren. Het faillissement van papierfabriek Coldenhove. 110 medewerkers komen op straat te staan. Het is de 2e fabriek in Eerbeek die moet sluiten, want 3 jaar geleden ging ook al de fabriek Stora Enso de Hoop dicht. Het faillissement van Coldenhove is hard aangekomen. De fabriek bestaat ruim 350 jaar en generatie op generatie ging er werken. Energiekosten en een afnemende vraag deden Coldenhove de das om. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoppen de Empel en Waardenburg 7 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem door werkzaamheden aan de IJsselbrug. 8 kilometer file tussen Knoppen Ouddijk en Velperbroek. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel staat het stil over 7 kilometer. De vertraging is 3 kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: is het weerbericht.
1: Vanmiddag zien we een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 12 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer de 16 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten een graad of 3 tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later verschijnen er stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt iets warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. De wind zit in de oosthoek en is matig. In het weekend beginnen we met flink wat zon, maar ook stapelwolken. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 20 à 22 graden. Alleen in het noordwestelijk kustgebied is het iets minder warm met een graad of 17. Op zondag, moederdag, krijgen we met een mix van wolkenvelden, maar ook zon te maken. In de loop van de dag kan er in het zuidoosten en zuiden een buitje vallen, maar verder blijft het droog en wordt het gemiddeld 18 tot 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem doe je er tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek een half uur langer over. Het komt door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Ook hier is je oponthoud een half uur. Twee rijstroken zijn er dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Over de nationaliteit en de toestand van de patiënt die mogelijk besmet is met het hantavirus wordt vanwege privacyredenen geen uitspraak gedaan. De opvarende kwam gisteravond met een eerste evacuatievlucht op Schiphol aan. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel. Er werd gekeken naar meer dan 276.000 ritregistraties van 8160 automobilisten. Wekelijks werd er gemiddeld 188 kilometer meer gereden. Over de grens in België liep het aantal tankbeurten met bijna 40% op. Ook gingen Nederlanders vaker naar Duitsland om te tanken. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. Vanmorgen sloegen de vlammen uit een afzuiginstallatie in een nagebouwde industriehal. Deze brand had helemaal niets met de trainingen te maken. Op het oefenterrein zijn huizen, een stuk snelweg en industriepanden nagebouwd om het blussen zo goed mogelijk te kunnen trainen. Er is niemand gewond geraakt. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Afgelopen nacht kregen de EU, het Europees Parlement en de lidstaten het niet voor elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar de draad wordt op 19 mei weer opgepakt. De gesprekken verlopen stroef omdat de Amerikaanse president Trump afgelopen week dreigde met 25% importheffing op auto's omdat Europa zich volgens hem niet aan de deal houdt. Hij legt niet uit wat eraan schort. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Het oponthoud is hier een klein half uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 20 minuten langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je bij Westervoort 10 minuten vertraging. En de andere kant op 25 minuten extra, dat komt door werkzaamheden. Op de A50 van Arnhem naar Os voor het knooppunt Ewijk 20 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Yo and me boys. Let's have some fun tonight. Let's go, loco.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Koninklijke Marechaussee is de natuurbrand die op 29 april in het Harde uitbrak ontstaan tijdens een geplande oefening met springstoffen. Tijdens die oefening werd munitie tot ontploffing gebracht. De oefening was netjes aangevraagd en het springplan was ook goedgekeurd door de autoriteiten.

0: Mogelijk zijn er tijdens het springen van de mijnen hete deeltjes uit de springkuil gesprongen. Op beelden van de oefening is te zien dat na de ontploffing op meerdere plekken rondom de springput brandhaarden ontstonden. De zaak rond de dood van de 16-jarige Giannini uit Delft wordt gereconstrueerd. Dit om exact te onderzoeken wat er op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Horen heeft afgespeeld. Een 18-jarige jongen wordt verdacht van de fatale steekpartij. Het latere slachtoffer zou met geweld de scooter van de verdachte hebben willen stelen. Twee minderjarige jongens hebben die verklaring bevestigd. Begin deze week is een oud-politieagent uit Emmen opgepakt. De 32-jarige vrouw wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, omkoping en computervredebreuk. Ze zou een politieambtenaar hebben omgekocht, zonder toestemming in de politiesystemen hebben gekeken en de informatie hebben doorgespeeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze zich ook laten omkopen. Haar voorarrest is vandaag met 2 weken verlengd en de verdachte mag alleen contact met haar advocaat hebben. 4 politieke groepen en 30 Europarlementariërs uit 11 landen willen dat de lidstaten snel een Europese defensieunie oprichten. Zij vinden dat Europa zich alleen op die manier zelfstandig kan verdedigen. Die unie moet een plek binnen de NAVO krijgen, maar ook los daarvan aan de slag kunnen. Initiatiefnemer is de Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot. De Defensie-Unie moet de NAVO versterken en met het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen en Oekraïne samenwerken, maar ook onafhankelijk van de VS kunnen opereren. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348 10 minuten vertraging.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Wie reist met NS, reist net even anders.
1: Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
2: En wij werken in stilte.
0: In stilte?
2: Nou ja, met oortjes dan.
3: Oh, zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Wij allemaal, come on, let's
0: go. Stap je ook in?
5: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gijp.
6: Ja, lieve kijkers en luisteraars, daar zijn we weer met de altijd gezellige Wim Kieft. Ja. En met Rob Jansen in zijn beste pak. En met Jorn voor de naneuk, de vragenrubriek. Zoveel vragen zijn er niet. Er mogen straks vragen uit de zaal gesteld worden ook. Behalve als je uit Hogeveen komt. Dan niet.
7: Vanaf de derde rij dan, hè?
6: De eerste vraag is voor René. René, hoe is het met Timmy de Bultrug? Nou, die kunnen we godzijdank overslaan.
8: Nee, helemaal niet. Maar ik heb dat toevallig wel gevolgd.
6: Volg jij dat ook, die Bultrug?
8: Nou, omdat ik zag gisteren op het journaal dat die verzorgers...
6: Ja.
8: Je hebt een reddingsteam en je hebt die verzorgers. En dat beest zat in die bak. In die bak.
6: Ja.
8: Maar dan mochten de verzorgers die mochten niet zien hoe dat beest vrijgelaten was uiteindelijk. Hoe die naar de zee is gebracht, genavigeerd. En daar zijn ze in een opstand gekomen. Dat is de situatie. Ik zag Timmy wegzwemmen. Maar Timmy is steeds de richting kwijt.
6: Ja, Timmy is de weg kwijt.
8: Timmy zwemt steeds de verkeerde kant op. Ja, dat moet hij niet doen.
7: Timmy een beetje dom.
8: Timmy.
6: Maar zit jij nou serieus ook de hele dag over dat Timmy
8: nou,
6: te lezen?
8: Nou, nee, maar ik kijk af en toe wel journaals. Zou je ook eens een keer moeten doen. Nee, maar dat heb zien het item gisteren.
6: Nee, dat viel me ook al op. Ja. Want alles wat je vertelde heb ik inderdaad gisteren op het journaal gezien.
7: Ja. En trouwens iedereen.
6: Jij bent toch beter met dat apneumasker op, vind ik.
8: Hou toch op, joh.
6: Wim.
7: Of doe hem een keer af.
8: Ik wil dat eruit hebben, trouwens.
6: Nee, hoor.
7: Nee, dat gaat helemaal niks uit.
6: Niks uit. Ja.
7: Ik bepaal dat.
6: Nou, Wim, ben je klaar voor het avontuur op Curaçao, vraagt iemand.
8: Totaal niet.
6: Nee?
8: Ik heb me wel geestelijk proberen voor te bereiden een weekje in Valencia... om echt tot rust te komen en jullie uit mijn hoofd te krijgen. En nou ja, goed, en dan laat ik me 16 mei naar de slagbank leiden... met dat vliegtuig van TUI.
6: TUI, ja.
8: Ik heb nog nooit met TUI gevlogen.
7: Is heel goed, kijk uit wat je zegt.
8: Het geweldig te zijn, het schijnt echt geweldig te zijn. En dan laat ik het maar gebeuren.
6: Aan het gangpad?
8: Gangpad, ja.
6: Weet TUI dat? Anders krijgen we die eerste
8: rel. Jawel, dat heb Do allemaal.
7: Ja, hij zit vlak bij de wc's ook.
8: Ik heb Do heel vaak hierover
6: geïnstrueerd. Ja. En waar zie je nou het meest tegenop?
8: Waar ik tegenop zie?
7: De vlucht.
8: Nee, oprecht zie ik er helemaal niet tegenop. Ik heb gewoon hartstikke veel zin in. Ja.
7: Ja.
8: Ik vind het hartstikke leuk om te kijken wat Rob Jans elke ochtend weer aangetrokken heeft. Of hij ook zijn wollen pak aan heeft als het 40 graden is en zo.
6: Maar denk jij dat je...
8: Of zijn gel in zijn haar zit goed naar achteren.
6: Dat
8: is zo'n bril die hij heeft.
6: Ja, dat wordt ook wat, ja.
8: Misschien heeft hij een korte broek aan. Dat lijkt me ook echt geweldig. Met zo'n hemdje of zo.
6: Ja, ja, maar kan jij een korte broek en een gilet? Zou dat kunnen?
8: Rob, ik heb veel over Rob zeggen, maar die is heel modisch.
6: Modisch verantwoord.
8: Zelfs iets... Hij kleedt zich heel mooi.
6: Ja.
8: Vaak iets...
6: Over de
8: kleding is net iets te jong voor zijn leeftijd.
6: Kijk,
8: je denkt, nou, dat moet je niet meer doen. Maar ik verdenk dat Do jouw kleding koopt. En Do
6: en ook klaarlegt. Net als Johan Cruijff, hè? Wist je dat?
8: Ja.
6: Johan Cruijff koos nooit zijn eigen kleding. Legde dat niet altijd. Ja. Dat is toch ook een schitterend beeld.
7: Lief.
6: Dus die man heeft overal bemoeide hij zich mee. Bij elke club waar hij kwam, zei hij tegen de materiaalman... Hey, dan kan je beter anders doen, die lijnen trekken. Ja. Maar eigen kleertjes aantrekken, dat hij mocht niet niks
7: doen. Interesseert hem ook niks.
8: Hij zegt altijd...
6: En haalt een eigen modemerk.
7: Ja, Kruisboord.
6: Ja.
8: Maar hij zag best, kan ik me erin, altijd prima uit.
6: Beetje ouderwets.
8: Beetje ouderwets. Weet je, wij waren meer jonge jongens allemaal... Anders gekleed, maar zag er wel altijd verzorgd uit.
6: En altijd klein geld in zijn zak en dan zo'n beetje plup, plup, plup.
8: Echt waar? Ja? Oké, dat weet ik niet.
6: Maar goed, interessant allemaal.
7: Ja, leuk van.
8: Ja. Zeker leuk.
6: Rob.
7: Ja.
6: Oh god, ja. Dat
8: maar misschien moet je eens een keer wat leuke vragen verzinnen.
6: Kan ik beter niet voorlezen deze vraag.
8: Wat dan?
6: Van Andries. Rob, ik luister met plezier naar je interviews in 1-op-1. Komen er nog meer? Nou,
7: heeft
6: zeg het maar.
8: Hij heeft zelfs die vraag
6: zelf ingestuurd.
8: Ja.
6: Ja, dat was ook een heel ander lettertype opeens. Ik weet niet wat dat was. Het was met de handgeschreven brief. Ik weet niet wat...
8: Al die recensies onder de YouTube. Allemaal Rob zelf laten doen.
6: Ja,
8: gewoon.
6: Die vrouw. Ik zit hier weer lekker met mijn hond en een kopje koffie. Dat is gewoon Rob, hoor. Serieus.
8: Magriet.
6: Ja, Magriet. Onze superfan.
8: Bluff?
6: Nee, ze heet geen Bluff.
8: Spijkerman.
6: Nee, dat is iemand anders.
8: Maar een heel lieve vrouw.
6: Een hele lieve vrouw. Dat is gewoon een AI-bot, maar goed. Ik zal het nog een keer langzaam zeggen. Ik luister met plezier naar je interviews in 1-op-1. Komen er nog meer?
7: Jazeker.
6: Misschien
7: leuk om er even over te praten.
6: Nu staat Stekelenburg erop.
7: Maarten nu, en dan komen jullie drie gehandicapten.
6: Nee. dit moeten we eruit knippen.
7: Daar kijk ik ook echt naar uit, maar niet heus.
6: Is het Stekelenburg?
7: Etje van der Sar komt. Roy Makaay.
6: Zo, oh, nou dan wordt
8: nou, nou, Roy nou, Makaay, nou, dan moet je dat, echt naar de bak, hè?
6: Dan moet de privé de pagina's uitruimen.
8: Oké, dat vind je niet leuk, want dan moet die Roy Makaay afvallen. Maar Roy is nou niet zo wat je zegt.
7: Misschien zegt Roy dingen die jij niet kent.
8: Roy.
6: Nee. Ja, hij is wel heel lief. En hij praat
8: meer dan lief.
6: Ja, het is een super... Dit is nou
7: en ik hoop op Tjöla Ling.
6: Ja, dat verheugen wij ons op.
7: Ik ben met Tjö in onderhandeling.
6: Maar ik dacht dat Tjöla Ling aan deze tafel zou komen zitten.
7: Ja, maar ik moet met Tjö even rustig dit voorbereiden. Tjö bepaalt echt zelf wat hij doet.
6: Ja, die
7: en heel vaak is het nee.
8: Is een soort René van der Gijp.
7: Ja. Maar ik hoop wel, met Tjö vind ik wel heel bijzonder als hij doet.
8: Nou, dat moet ik je toch melden. Dat ik binnenkort ook een eigen interviewprogramma ga beginnen. Daar heb ik het met Doe over gehad.
7: Bij de EO.
8: En Tjö Lalings zat op één bij mij.
7: Ja, dat snap ik.
8: Katjeu pas aan de lijn namelijk.
7: Ja, leuk.
6: Oh, er is dus nu een concurrentiestrijd aan deze tafel.
7: Ja, dat kan als link worden.
6: Een soort talkshow-oorlog.
8: We stuwen elkaar naar ongekende hoogtes.
7: Ja, ja. Leuk.
8: Tjeu.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ik ben benieuwd. Krijgen we er twee?
8: Ja. Twee keer Tjeu.
7: Twee keer Tjeu.
6: Ja, ik vind het nogal een contrast. Roy Makaay en Tjeu Lalings. En dan René van der Gijp. En wie had je nog meer?
7: Jij.
6: Ja, ik.
8: Ik zou graag Tjeu Lalings, Willem van Hanegem.
6: Ja.
8: Sir Lerby.
6: Ja.
8: En wie nog meer?
6: Romario.
8: Romario, die komt niet.
6: Die komt niet, maar dat is ook leuk.
8: Ja.
6: Dat is een goeie.
8: Atomos.
6: 21.
7: Jij en Atom, wel leuk.
8: Ja, dat is hartstikke leuk. Ja.
6: Wim Kieft, kopballetje.
8: Kopballetje, eerste paal. Paaltje.
6: Witte, komt er wel.
7: Ja.
6: Oké. Rob.
7: Nee.
6: Feyenoord heeft in de zoektocht naar een nieuw algemeen directeur een headhuntersbureau ingeschakeld. Is dat goed of slecht nieuws?
7: Volslagen krankzinnig.
6: Ja? Waarom?
7: Nou, omdat ze Robert Eenhoorn moeten nemen.
6: Ja, daar is iedereen
7: het over eens. Daar hoef je niet zo lang over na te denken, of wel?
6: Ja, kennelijk toch wel.
7: En headhunters hebben tot op heden nog never ever ooit in betaalde voetbal iets gedaan wat zinnig is.
6: Nee, nog nooit?
7: Ze hebben niks met die sport. Ze snappen het niet. Ze hebben een emmer. Er zitten vaste naampjes in. Het is totale kolder.
6: Wie zou er nu in zitten aan vaste namen bij Feyenoord? Wat denk je dan dat er uitrolt? Waar komen ze mee op de proppen?
7: Ik weet niet waar ze op de proppen. Ik zou Robert Eenhoorn doen.
6: Ja, nee, maar dat is het.
7: Ja, maar dat is toch. Waarom moet je dan verder gaan?
6: Dus Feyenoord is altijd van huis uit sinds 1908 een totaal verdeelde club.
7: Ja.
6: Niemand is het ooit met elkaar eens. Nu, voor het eerst in 80 decennia, is bijna iedereen het erover eens. Het moet Eenhoorn worden.
7: En dan gaan ze een headhunter inhuren.
6: En dan gaan ze een headhunter inhuren. En volgens mij heeft Eenhoorn officieel nog nooit iets gehoord. Dus ja.
8: En maar Robert Eenhoorn, daar had hij Max Huibrechts voor, toch? Huibrechts voor de technische zaken.
7: Ja, die was technisch directeur. Ja. Maar die gaat het voorlopig niet doen, Max.
8: Nee,
6: die is
8: maar
6: aan
8: ik een wel.
7: Die jongen neemt een jaar rust en dat is hem ook gegund.
8: Wie?
7: Ja. Max Huibrechts.
8: Ja.
7: Want die combinatie om die twee te brengen is heel goed voor de club Feyenoord.
6: Dat zou het beste zijn.
7: Nou, dan doe je Robert en dan wacht je een jaar later, komt hij. En dan doe je met een interim voor een jaar.
6: Kees van Wonderen.
8: Als ik even tussen mag komen, tussen al die wijsheden van jullie.
7: Nee, pak de draad maar weer op.
8: Je hebt ook nog Paul Bosveld, hè?
6: Ja, maar die heeft er geen zin in.
8: Nee.
6: Nee, die wil volgens mij niet.
8: Ik was die helemaal vergeten, want die staat bij Coët natuurlijk.
6: Die wil echt heel veel op de achtergrond blijven. Ik geloof niet dat dat...
8: Nee? Oké.
6: Hij heeft wel goed werk verricht.
8: Zo, zeker.
6: Populair.
7: Waarom wil hij niet, Paul?
6: Ik geloof dat hij niet zo op de voorgrond wil in zo'n rol. Hij wil meer...
7: Nou, je hoeft niet op de voorgrond in die rol.
6: Een beetje. Of je nou wil of niet, dat
7: ja, dan word je genoemd. Fijn, maar je kan ook zeggen, ja, sorry.
8: Zie die Stuart ook van PSV niet zo vaak in beeld.
7: Die geeft ook geen regelmatig interview.
6: Nee, maar als jij de technische zaken...
8: Dat zag je wel veel in beeld.
7: Ja, maar die deed ook heel goed, hè?
8: Ja.
7: 20 jaar na dato zijn ze nog vier.
6: Dus slecht nieuws, Headhunters.
7: Hij gaat weer degraderen in Duitsland, sorry.
6: Slecht nieuws, Headhunters. Jij kan je niet herinneren dat een Headhunters-bureau ooit iets goeds heeft aangedragen.
7: Nee.
6: En komt dat nou omdat de voetballerij zo specifieke beroep...
7: Nee, dat komt omdat besturen of raden van commissarissen vaak niet uit de voetballerij komen en een soort dekmantel zoeken om toekomstige fouten al te verdoezelen. Dus dan gaan ze naar een headhunter, die komt met een heel pakketje, die gaat gesprek aan. Ik heb die dingen vaak meegemaakt, ook met kandidaten of waar ze mee kwamen. En als je dan bijvoorbeeld zegt, ja, maar heeft u wel eens gedacht aan die meneer? Nee, die staat niet bij ons op de lijst. Ja. Zeg, maar hoezo staat die meneer niet op de lijst? Ja, die zit niet bij ons in het pakket. En dan sprak je met een dame aan de lijn die geen flauw idee had waar het over ging. Ja.
6: Maakt het dat allemaal nog erger dat het een dame was? Je zegt dat
7: nee,
6: zo
7: dat maakt helemaal geen pepernoot uit.
6: Oh, okay.
7: Maar in dat geval was het een dame. Oh, je moet tegenwoordig opletten.
8: Ja.
7: Nee, laat ik daar nou even maling aan hebben.
8: Maar... Ja, scheid aan hebben, Rob. Juist. Ja.
6: Zo is het.
7: Ja. Maar die headhunters, ik vind het echt totale...
6: Het is een zwakte
7: kolder.
6: Bot, hè? Het is een zwakte bot. Moet gewoon zelf weten wie je
7: ze behoren vanuit een club zelf, zitten de mensen zelf. En die bestuurders of die managers moeten dat zelf weten. En die weten dat ook.
6: Ja, want het is namelijk eenhoorn. Dus het is
7: in dit geval zeer zeker, ja.
8: Bij PSV schoven ze gewoon elke keer directeur van... Of iemand van Philips door.
6: Oh ja.
8: Weet je,
7: Maar dan kwam hij ook uit hun geledingen.
8: Ja, kwam
7: en kenden ze hem. En wisten ze wie die was. Ook niks mis mee.
6: Ja, dat is waar. Helemaal vragen over... Ja, rustig een beetje. Niet zo
7: hij wil een vraag hebben. Hij raakt van slag.
8: Ja, maar weet je wat ook leuk is?
6: Ik ben geen professionele...
8: Als je dat papiertje even van tevoren doorneemt... in plaats van dat je hier eens gaat kijken wat er op dat papiertje staat.
7: Ja, we weten nooit wat jij doet.
8: Ja.
6: Ja, maar is het jullie opgevallen dat ik de enige hier ben met een papiertje? Waarom is dat eigenlijk? Ik ben de enige die nog iets voorbereidt. Jij gaat hier gewoon in een goochelaarspak zitten. Jij weet helemaal nergens van. En jij gaat alleen maar mij overal de schuld van geven.
7: Maar waarom is er nooit een vraag voor jou?
8: Ja,
7: of sla je die over?
6: Er is wel eens een vraag voor mij.
8: Ja, Michel, ben je al bezig met een nieuw boek?
6: Ja, precies. Ja. Over wie zou je wel eens
8: Michel,
6: een boek willen maken?
8: Michel, ik heb je boek gekocht voor 1 euro.
6: Ja, dat voelt nog een beetje veel, Michel.
8: Ja.
6: Kan ik de helft terugkrijgen?
8: Ja. René van der Gijp kostte 1 euro. Die van Wim Kieft, die kon je voor niks meenemen.
7: Ja, en die van mij kreeg je geld bij.
6: VS, ik heb hem toch laten liggen.
7: Ik zou 3 boeken van mezelf liggen. Ik kreeg 5 euro mee.
6: Veel mensen luisteren naar jullie, maar naar welke podcast luisteren jullie eigenlijk zelf?
8: Ik moet jou heel eerlijk zeggen dat ik zelden het luister. Ik heel vaak doe ik wel eens Valentijntje.
6: Nou ja, kick-off.
8: Met Mike Verwij.
6: Ja.
8: En verder, ja. Nou, ik heb. Weet je welke podcast ik geluisterd heb?
6: Nou.
8: Dat is. Je hebt een geschiedenispodcast op voor HAVO 4 en HAVO 5 leerlingen.
6: Ja. Dus je bent net achter dat Duitsland.
7: Daar
6: is
7: wel
6: de Tweede Wereldoorlog toch verloren,
8: nee,
6: hè?
8: Wat
7: Zullen we ook nog even
8: het VMBO? Ja, zo ver waren we nog niet. Weet je wel dat ze in die oorlog begonnen waren? Ja.
6: Oh, daar
8: nee, wel eens
6: naar.
8: Voor mijn dochter. Ja. Mijn dochter zit in de HAVO 4. En dat zit je wel eens je boeken. En ik vind geschiedenis leuk. Dus hier die boeken te lezen is zo moeilijk om te begrijpen allemaal.
6: Ja?
8: Zoveel tekst.
7: Ja,
8: nee, voor die kinderen. Voor die kinderen. Dus als je zo'n podcastje
6: hebt,
8: is heel duidelijk en helder uitgelegd. Ja.
6: Maar je hebt heel veel leuke geschiedenispodcasts.
8: Ja, zeker.
7: En wat
8: over
7: geleerd,
8: Stalin en over Hitler. En over
6: andere gezellige onderwerpen.
8: Mussolini en Idi Amin. En die heb ik allemaal geluisterd.
7: Ja?
6: Ja, oké.
8: Ik ben nu belezen een boek over de terugkeer.
6: Ja, zo heet je eigen boek.
8: Iemand anders wilde ook dat het boek zo heette. En die gaat over de tijd van Gaddafi. Gaddafi in Libië natuurlijk.
6: Libië. Ja,
8: mensen die allemaal verdwenen zijn en die schrijver die beschrijft... zijn vader werd gearresteerd en dan ging hij helemaal uitzoeken... wat er met hem gebeurd is. En ik kreeg toch een stukje geschiedenis mee, Michel van Egmond.
6: Ik vond het gewoon een schitterend beeld toen ik Wim ging opzoeken... in dat ongelooflijk trieste revalidatiecentrum... waar jij hem in gedouwd hebt in Hilversum. Dat ik daardoor door die gangen schuifelde allemaal bejaarden op krukken door die gangen. Ik denk, waar zit de bedwinger van Ierland, de grote Europese kampioen? Ik doe zo'n deur open, een beetje een triest... Triest kamertje natuurlijk met de linoleum. Ja. Ligt meneer op bed en leest een, denk 1200 bladzij dikke biografie van Jozef Stalin. Nou, zo ontzettend goed beeld vond ik dat.
8: Ja, die had twee kanten, die Jozef Stalin. Ja.
6: Wim denkt...
7: Die had ook een slechte kant.
8: Die wordt wel erg vaak belicht.
7: Had ook goede dingen.
8: Maar Rob heeft mij daar naartoe gestuurd.
6: Uit humor.
8: Dat is is een heel goed revalidatiecentrum, zei Rob.
7: Daar komen we daar helemaal niet meer uit. Ja.
6: Die mensen die ik in die gang tegenkwam, die waren op de 17e erin gegaan. Die waren al 83, die waren er nog niet uit.
7: Hij vond het ook raar. Hij kwam aan, hij stond boven de hospice. Dat had hij helemaal niet door.
6: En maar roken daar in die tijd.
7: Lekker roken in die tijd.
8: Je moet wat, hè?
6: Ja, dat was echt goed. Dat was echt goed.
7: Ja.
6: Een vraag voor René, maar die stel ik gewoon aan jullie. Ik merk dat het weer en de temperatuur... Ja, mensen zijn ook gek, die luisteraars van ons. Ja. Ik merk dat het weer en de temperatuur steeds meer invloed heeft op mijn levensgeluk. Hebben jullie dat nou ook?
8: Wat?
6: Ik merk dat het weer en de temperatuur steeds meer invloed heeft op mijn levensgeluk. Hebben jullie dat nou ook?
8: Ja,
6: dus
8: wel.
6: Met andere woorden, nou, leg jij het even aan Rob uit.
7: Wat die ontgaat me.
8: Als het mooi weer is, voel je dan beter.
7: Ja.
8: Ja?
6: Oké, afgehandeld.
8: Even uit.
6: Afgehandeld. Welk aspect van jullie werk wordt door het grote publiek nooit helemaal begrepen?
8: Wow.
6: Ja, jij hebt geen werk, dus...
7: Nee.
8: Nee. Ik heb zeker geen werk. Ik beschouw het ook niet als... Ja, soms wel, maar...
6: Ik ben analist, jongen.
8: Weet je, het is...
6: Je bent de godvader van de analisten.
8: Jongen, je bent gezegend als je dit doet.
6: Ja, natuurlijk.
8: Ja, dat klinkt wel heel klef, weet je, maar...
6: Ja, dat wel, ja.
8: Ik bedoel, je ziet mensen...
6: In de kolenmijnen.
8: Nou, of stratenmakers. De hele dag keihard werken in de bouw. Rob Jansen bijvoorbeeld, die...
6: Ik heb Rob Jansen nog nooit zien werken. Nee, echt niet. Dat vind ik juist het fascinerende aan hem. Hij is altijd...
8: En toch zoveel geld.
6: Ja.
8: Ja.
6: Hij is net als Johan Derksen, verbaasde ik me vroeger bij VI ook altijd over. Ja. Hij zat altijd achter een bureau. Er was bijna nooit bezoek. Nee. Hij zat nooit aan de telefoon. En hij wist alles.
8: Ja.
7: Ja,
6: zo ben jij ook.
7: Ja.
6: Je ziet jou nooit echt in actie. Tenminste, ik zou niet weten, hoe zou dat eruit zien als jij in actie bent?
7: Je bent een jaar meegelopen.
6: Ja, maar ja...
7: Dat heb je niet gezien.
6: Jawel, je praat met mensen. Ja, uit de losse pols. Op gevoel.
8: Nee, maar
6: zo zie ik het een beetje.
7: Instinct.
8: Kijk, ik kan wel antwoord geven voorop. Ik heb liever dat hij het zelf doet, maar dat gaat hij niet doen. Maar er zit natuurlijk ook een stuk spanning bij. Verantwoordelijkheidsgevoel, weet je, contracten goed maken voor anderen, voor de speler. Speler geruststellen. Nou, leuk als je ook een reactie krijgt.
7: Ik
8: neem het voor je op, ja. Ik bedoel, ik vind dat het is een ander erg. Soort werk dan...
7: Ja, maar ik vind het helemaal niet erg dat ik afgekraakt word.
6: Dat wordt niet afgekraakt.
7: Als je het vak goed wil doen als begeleider van topsporters...
8: Ja, dat zeg ik.
7: Ja, dat is niet zo simpel.
8: Nee, natuurlijk niet.
7: Dat is niet zo simpel. Want je moet echt je helemaal inleven, als je het goed wil doen tenminste. Ja. In een gezin, in die speler, in zijn sociale omgeving. Ja. Alles met hem kunnen delen. Er moet een mega vertrouwen zijn naar elkaar. Je moet de juiste keuze maken in advisering. Je moet ook veel op je schouders kunnen nemen in shit en ellende. Want je wordt afgeleid op je. Kritieken ga je krijgen. Je wordt met de grond gelijk gemaakt. Ja, dat hoort er ook bij.
8: Mm.
7: En als je het echt goed doet... dan is dat ook heel lonend. Maar op het moment dat je het goed gedaan hebt... en de speler is ergens, moet je ook weer naar de achtergrond. Mm. En niet daarvoor willen lopen of daarnaast naar achteren. Mm. Want dan is het aan hem weer. En dan moet je in groeien om dit goed te willen doen. Mm. En het is niet zo makkelijk als wat mensen denken. Mm. Als je echt de top wil halen, vind ik.
6: Ja, zo is het.
8: Dat zei ik ook, hoor.
7: Ja. Ik vond jouw verhaal beter als van Michel.
6: Dit was toch wel goed, hoor, wat erop deed van.
7: Ja. Oké.
9: Wie reist met NS, reist net even anders.
10: Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
9: Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
11: En wij werken in stilte.
9: In stilte?
11: Nou ja, met oortjes dan.
9: Oh,
7: zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Wij allemaal, come on, let's go.
9: Stap je ook in?
6: Wim, René kijkt het liefst alleen naar het voetbal. Geldt dat ook voor jou? En heb je nog speciale rituelen? Als je gaat naar ESPN zitten kijken, ga je gelijk zitten vreten?
8: Ik zat gisteren naar ESPN te kijken.
6: Ja, en toen ging je gelijk eten.
8: Nou, de grootste valkuil is, als je zoveel voetbal gaat kijken... wat niet heel erg is, maar je hebt een hele lekkere stoel.
6: Ja,
8: of
6: heb
8: je hebt een bank, zoals René.
6: Ja.
8: En die wedstrijd is zo slecht als Fortuna tegen Feyenoord... dat je af en toe even wegzakt.
7: Dat is ook heel begrijpelijk, hoor.
8: Dus ja, maar... zeg maar bij minuut 8 zak je weg. En die wordt in de tweede helft wakker.
6: Vincent Schildkamp, die schreeuwt je wakker in de laatste minuut.
8: Dat is Schildkamp. Was het Vincent Schildkamp? Nee, dat is niet Vincent.
6: Die zit overal tegenwoordig.
8: Nou, dat is een goede commentator.
6: Dat is de beste.
8: De Wietse, verreweg de beste. Gent. En die jongen van, hoe heet die nou, van de NOS? Die ook...
6: Ja, Elshoff of zo.
8: Elshoff.
6: Goed. Maar,
8: en John van Vliet.
6: Jij hebt moeite om... oogjes open te houden.
8: Soms wel.
6: Soms wel.
8: Ja, soms wel, ja.
6: Maar heeft dat ook te maken met die 12 mergpijpjes die eraan vooraf gaan?
8: Ja, zeker. Maar ik ben natuurlijk ook... jij denkt dat ik om 11:30... of om 12:00 die tv aan doe ik en ik nog niks gedaan heb.
6: Nee, je gaat om 10:00 Goedemorgen Eredivisie.
8: Ja, dat sla ik over, want dan moet ik tennissen met mijn vrouw... en ik moet wandelen en ik moet zwemmen.
6: Zo.
8: Dus als het die deur kan dichttrekken om 11:15, dan denk ik zo. Dat heb ik moe, zeg.
6: Begrijp ik dat je in slaap valt.
8: Maar het levert wel op.
6: Ja?
8: Het levert
6: verbinding.
8: Op. Verbinding.
6: Met je vrouw.
8: Allerbelangrijkste wat er is, verbinding. Verbinding.
6: Hoor je dat?
8: Toch?
7: Goed, hè?
8: Je hebt toch van die dagen dat het lekker loopt, of niet?
7: Oh, zeker.
8: Nee, nou, Jezus, Minas.
6: Veel? Veel? Vaak?
8: Soms.
6: Soms.
8: Ja. Ja, soms.
7: Ja, het begint zo'n dag, denk je, dit wordt een mooie dag.
8: Ja. En dat wordt het niet.
7: En dat wordt het niet.
6: Zondag wordt een mooie dag, jongens, met al het voetbal. Er is nog een tweede vraag over. Mannen, zondag is zo ongeveer elke wedstrijd spannend. Nou heb ik keuzestress. Ga ik zappen, ga ik schakelen of kies ik voor één wedstrijd? Ja, dat kan, want je hebt ook gewoon Feyenoord AZ en Ajax Utrecht.
8: Jongen, wat het leukste is met
7: schakelen.
6: Nee, dan mis je... Ja, dat schakelt het programma.
7: Nee, joh, je mist helemaal niks.
6: Nee, maar als je zelf gaat zappen, dat moet je niet doen.
7: Ja, maar je loopt in het schakelprogramma mee.
8: Het leuke is, je kan alle wedstrijden zien.
6: Ja.
8: Live.
6: Ja.
8: Maar als je daar geen zin in hebt, want je hebt geen binding... of je denkt, nou, het zal allemaal wel, dan kijk je gewoon dat schakelprogramma niet.
6: Nee, maar ik bedoel, je moet niet zelf gaan zappen. Want dan zap je altijd net verkeerd.
7: Heel beter,
6: je
7: spieren.
6: Hele rare vragen krijg je ook. Albert D. Boef. Heren, zijn jullie een beetje technisch? Of lukt een lampje vervangen nog net?
7: Nou, ik vind dat lampje vervangen al link.
6: Ja, hè? Ik ben ook niet technisch.
7: Absoluut kan ik helemaal niks.
8: Ik kan ook niks.
7: Nul.
6: Nee.
7: Wat doet Do?
6: Voor mij doet Rob het, die zit daar.
7: Ja?
6: Ja. En voor jou? Wie doet het voor jou als er een lampje kapot gaat?
8: Gewoon een monteur.
6: Een monteur.
8: Of alles de monteur.
6: Huh? Jorn kunnen we voortaan bellen.
8: Oh, Jorn, ja.
6: Jorn, de kraan
7: lekker dichtbij. Ja.
6: Wat moeten we eraan doen? Jorn de beste of niet? Jorn staat in het klassement van kenners.
7: Staat hij
6: zeker
7: bij de
6: in de top 3.
7: Ja, zeker.
12: Ja.
7: Jorn,
6: voorlopig geen play-offs te spelen, Jorn.
7: Nee.
6: En de druk is heel hoog voor de volgende gek die daar gaat zitten. Ja. Het wordt natuurlijk een hele hete
8: nog
6: plek.
8: Één keer, want in Curaçao...
7: Daarna zijn we toch weer terug. Dan,
6: ja, natuurlijk. Ik hoor net van Rob dat er in Curaçao dromme mensen aanwezig zijn. Serieus, wat zegt hij nou?
7: Worden nu al hekken geplaatst.
8: Oh, ja?
6: Dus er zal toch wel één Curaçao-kenner zijn?
7: Ja, meerdere.
6: Die ons de brand kan helpen.
7: Kan ons helemaal uit de hand lopen dan.
6: Ja. Jongens, zullen we er langzaam mee ophouden? Ja, ik heb ook helemaal geen vragen meer. Is er nog één vraag uit de zaal? Nee, hè? Nee, joh.
7: Nee.
6: Die gast uit Hogeveen die weet helemaal niet meer waar ze zijn, joh. Nee. Kijken, die hebben geen idee of het hier over voetbal of volleybal of handbal gaat.
8: Ja, nee, joh.
6: Zelfs Ierland, dat zijn ze vergeten. Ja. Oké, we stoppen ermee. We hebben ons best gedaan. Tot de volgende keer. Maandag zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren.
13: Goldenzone FM.
14: Zone FM.

0: is het weerbericht.
1: Vanmiddag zien we een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 12 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer de 16 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten een graad of 3 tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later verschijnen er stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt iets warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. De wind zit in de oosthoek en is matig. In het weekend beginnen we met flink wat zon, maar ook stapelwolken. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 20 à 22 graden. Alleen in het noordwestelijk kustgebied is het iets minder warm met een graad of 17. Op zondag, moederdag, krijgen we met een mix van wolkenvelden, maar ook zon te maken. In de loop van de dag kan er in het zuidoosten en zuiden een buitje vallen, maar verder blijft het droog en wordt het gemiddeld 18 tot 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits komt op gang. Er staat al 345 kilometer file verspreid over het land. Er staan met name files in de Randstad en in Gelderland. Op de A12 richting Duitsland, tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Ook 20 minuten extra bij je kwijt op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door een auto met pech is de linkerrijstrook dicht. A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. 25 minuten vertraging door bergingswerk. Linkerrijstrook is afgesloten. De A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout 10 minuten extra. En op de N325 Nijmegen-Arnhem ben je ook 10 minuten langer onderweg. Tussen Westervoort en knooppunt Velperbroek.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het Hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. De patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten en bezoekers geen risico op besmetting. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het om een ernstig incident gaat, maar schat het risico voor de publieke volksgezondheid laag in. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het Hantavirus te beperken. De kamers aan boord worden gedesinfecteerd. De opvarenden moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven en een mondmasker dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert mensen die mogelijk besmet zijn meer maatregelen te nemen, maar het lijkt erop dat er op dit moment geen andere passagiers zijn die symptomen van het virus

0: virus hebben. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Tussen 2012 en 2023 werden rond de 10.000 studenten op basis van algoritme op fraude met studiefinanciering gecontroleerd. De overheid moet volgens de Staatscommissie voor andere methodes kiezen. Profilering raakt aan kernprincipes van goed bestuur, de rechtsstaat en democratie. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het doelwit was een commandant van het elitekorps van Hezbollah. Volgens Israël is hij bij de aanval om het leven gekomen. De Israëlische premier Netanyahu en defensieminister Katz zeggen dat geen enkele terrorist immuniteit geniet en dat de lange arm van Israël iedere vijand en moordenaar weet te bereiken. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig. Later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat al ruim 500 kilometer file. Zoals gebruikelijk op donderdag is het druk. Er zijn een aantal files die opvallen. De A2 richting Utrecht loopt het vast bij Den Bosch. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide. 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De A28 Amersfoort Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar afgesloten. En de A35 van Enschede naar Almelo tussen Enschede en Delden een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook hier dicht. En op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen heb je tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50 een half uur vertraging.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

shake it.

een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Dat laat het ziekenhuis in een verklaring weten. En op het cruiseschip Hondius zelf zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme zegt dat de overheid moet ophouden met het inzetten van algoritmes om op die manier fraude en criminaliteit op te sporen, omdat dit vaak tot discriminatie leidt. Gisteravond laat heeft Israël een luchtaanval op een zuidelijke wijk van Beirut uitgevoerd. Het is de eerste aanval op de Libanese hoofdstad sinds de wapenstilstand vorige maand werd afgesproken. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het tussen de 3 en 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later meer stapelwolken en plaatselijk een bui. Bij een matige oostenwind wordt het 16 tot 19 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd is het druk op donderdag. Er staat nu bijna 550 kilometer file. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Amsterdam, ja. Dus Rijswijk, Plaspoepolder en knooppunt Hofvliet. 12 kilometer en 20 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 16 kilometer. Door het slechte wegdek is de spitsstrook daar dicht. En dat kost je 40 minuten extra. A35 van Enschede naar Almelo tussen Enschede en Delden. Een kwartier vertraging. Komt nog een kapotte vrachtwagen. Dan de N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam over 6 kilometer. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. En dat levert op de N325 ruim een half uur vertraging op.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM. Dit is Goede Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. Een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vandaag in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is ondertussen positief op het hantavirus getest. Die patiënt ligt in isolatie. Volgens het ziekenhuis lopen de andere patiënten en de bezoekers geen risico op besmetting. Op het cruiseschip Hondius zelf zijn al voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het hantavirus te beperken. Zo moet iedereen zoveel mogelijk in de hut blijven en ook een mondmasker dragen. En zaterdag worden de Russische vieringen van 9 mei op veel plaatsen afgeslankt. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa zijn de feestelijkheden geschrapt in

0: 22 Russische steden en 2 steden op de bezette Krim. Onder meer in Belgorod, Briansk en Koersk gaat de parade niet door. In 26 andere steden wordt de militaire optocht kleiner dan anders, zoals in Sint-Petersburg, Vladivostok en Kaliningrad. Daar zullen dan bijvoorbeeld geen tanks meer meerijden of minder militairen deelnemen. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 390 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied. 20 minuten vertraging over 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Haagestein, een kwartier vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, 35 minuten vertraging. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is daar de linker rijstrook dicht.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone

0: Dit is het weerbericht.
1: Het blijft droog en het klaart op steeds meer plaatsen op bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oostenwind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostenwind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files lossen op, maar we zijn nog niet filevrij. Er staat nog 120 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Westervoort nog een kwartier vertraging door de werkzaamheden. A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. En de meeste vertraging heb je op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum staat 14 kilometer. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 25 minuten extra.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Twee opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn besmet met het Hantavirus en liggen in isolatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC in Nijmegen. Volgens de ziekenhuizen is er geen extra besmettingsgevaar voor bezoekers of andere patiënten. Er zijn in Nederland ook 3 mensen getest op het Andesvirus, dat is een variant van het Hantavirus. 2 van hen testen negatief, van 1 persoon is de uitslag nog onbekend. Het RIVM onderzoekt ook de besmettingen na contacten met een patiënt tijdens een vlucht. Er is nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de vuurwerkbranche bij het komende vuurwerkverbod. Volgens Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland lopen de gesprekken met staatssecretaris Bertram nog. Het kabinet wil dat het vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat, zodat het al geldt tijdens de komende jaarwisseling. Maar de hoogte van de compensatie en wie die betaalt moeten deze maand bekend worden. In de sector wordt gesproken over bedragen van honderden miljoenen euro's. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen 350 banen bij merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, zegt vakbond CNV. Achmea wil afdelingen samenvoegen en meer werk automatiseren met AI. Werknemers horen pas eind dit jaar of hun functie vanaf januari volgend jaar verdwijnt. Er werken ruim 14.000 mensen bij Achmea en geldt inmiddels ook al een vacaturestop. Er wordt bekeken of personeel via omscholing toch kan blijven werken. En in Duitsland wordt met man en macht gezocht naar een vermiste vrouw van 91 jaar. Ze is dement en bijna blind en zou nog in een vastgeraakte auto zitten. Haar eveneens demente echtgenoot liet haar achter toen hij hulp ging zoeken, maar weet nu niet meer waar dat was. De man werd later in zijn eentje in de buurt van Kremmen, zo'n 250 kilometer verderop, gevonden. De politie is bang dat de vrouw zich in een levensgevaarlijke situatie bevindt. Bij de zoekactie worden er ook onder meer helikopters ingezet. Het weer, het blijft droog, in de nacht ook, dan wordt het tussen de 3 en 9 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar het blijft vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits. Op de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück heb je voor de grens bij De Lutte nog 10 minuten vertraging. En de N307 van Lelystad naar Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N306 doe je daar ook nog 10 minuten langer over.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.